Lee Greenwood en Barbara Mandrell, To Me. Paul McCartney haalde na de Beatles de zanger van de Moody Blues naar zijn nieuwe band Wings. En deze samenwerking hield jaren stand. En Danny Lane opende de Wings-concerten meestal met de hit Go Now van de Moody Blues. Danny Lane en Paul McCartney, Send Me the Heart.

Danny Lane en Paul McCartney, Send Me the Heart. Dwight Joachim uit Los Angeles en Patti Loveless uit Nashville komen beide uit Kentucky. En dat schept een band. Dwight Joachim en Patti Loveless, Send a Message to My Heart.

Dry Joachim en Patti Loveless sent a message to my heart. Zelfs tachtigers kunnen nog mooie duetten zingen. Opvallend is wel dat Van Morrison altijd kiest voor een eigen compositie, waarschijnlijk met het oog op de royalties. Mavis Staples en Van Morrison, If I Ever Needed Someone.

Mavis Staples en Van Morrison, If I Ever Needed Someone. Het is een single van countryzanger Buck Owens uit 1964 en er verschenen covers van Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Wanda Jackson, The Flying Burrito Brothers, Emmylou Harris, Vince Gill en Lucinda Williams. Dit zijn Hank Williams Jr. en countryzangeres Lois Johnson. Together Again.

0: Hank Williams Jr. en Lois Johnson, Together Again. Peter en Gordon, dat waren twee studenten aan de kunstacademie in Londen. Gordon Waller uit Schotland en Peter Asher uit Londen, wiens zus Jane de vriendin was van Paul McCartney. Het nummer is geschreven door Buddy Holly en het eindigde 2 in Engeland, 3 in Canada, 4 in Ierland, 9 in Nederland, 10 in Noorwegen en 14 in Amerika. Peter en Gordon, True Love Ways.
1: Just

Peter and Gordon, True Love Ways. Het is een beroemd duet van Linda Ronstadt en Aaron Neville. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Ierland en Canada. Het nummer eindigde 2 in Australië en Engeland, 3 in Oostenrijk, 4 in België en Nieuw-Zeeland en 6 in Nederland. Linda Ronstadt en Aaron Neville, Don't Know Much.

Linda Ronstadt en Aaron Neville don't know much. Zager en Evans, dat is een rockduo uit Nebraska, met Danny Zager en Rick Evans. En ze kwamen uit de band The Eccentrics. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland en Canada. Zager en Evans, in the year 2525.

Zager en Evans in the year 2525. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Sean Colvin, dat is een singer-songwriter uit South Dakota. Ze maakte in New York deel uit van de Buddy Miller Band. Ze had ernstige alcoholproblemen, maar neemt tegenwoordig deel aan triathlons. En ze werkt nog steeds samen met Buddy Miller. Sean Colvin en Buddy Miller. Wild Horses.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live opener in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. De ene laatste keer, want volgende week zondag dan sluit de tentoonstelling in het Drents Museum. Maar niet getreurd, hij gaat gewoon verder in het museum in Grolle, het Cube in the Blizzard Museum. De gast is Harry de Jong, programmacoördinator van De Amer, die heel veel met Harry Musquet te maken heeft. Ook wat live muziek betreft in De Amer.

0: Het aloude Dust My Broom van Elmore James, live uitgevoerd in de Amer door Harry Musquet en Friends. Harry de Jong, dat was een traditie, hè, dat Harry in de Amer speelde.
1: Ja, Harry kwam altijd standaard met Helmich en met Erwin. En in het begin heette dat Harry Musquet's trio. En later nam hij ook af en toe een keer wat andere jongens mee. En toen werd Harry en Friends trio. En later nam hij ook af en toe een keer wat andere jongens mee. En toen werd Harry en Friends. En dat is het hele

0: 1995.
1: Zo.
0: In 1992 kwam hij in contact met Ab Slichter. En ja, van het een van het ander. En ja, had hij zei van, oh, ik moet hier maar eens een keertje komen spelen.
1: Ja.
0: En dat was eerst in het café. En later nou ja, is naar het deel toe gegaan, zodat meer publiek. Maar 1995 was de allereerste keer van een Harry en Amer. En hij is elk jaar geweest, elke zondag van het nieuwe jaar.
1: Die eerste
0: een
1: zondag,
0: soort,
1: hè?
0: Een soort nieuwjaarsvisite. Ja. Ja, ja.
1: Eén keer was hij er even niet, hè?
0: Ja, dat was je hond weglopen. Ja, dik op knie. We rolden op de kop.
1: Ja.
0: Wij en Amer ja, op Harry wachten. En gelukkig een half uurtje later, de hond was weer van en Harry kon spelen in Amer.
1: Ja. Ook wel kenmerkend eigenlijk, hè, van dat ja, de hond ging voor.
0: Altijd,
1: hè?
0: Altijd.
1: Ja, nee,
0: altijd.
1: Maar dat tekende Harry ook wel ten voeten uit eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, want ik weet nog een keer, hij vertelde een keer dat hij naar de Curaçao ging, naar het optreden in Amer, ging in de Curaçao. En toen vroeg mijn vrouw, die zei van, wat doe je dan met die beesten?
1: Mm.
0: Nou, dat werd een verhandeling, wat er met die dieren ging gebeuren.
1: Yeah.
0: Nou, die waren helemaal onder dak, die waren helemaal verzorgd.
1: Precies. Ja,
0: grote liefde voor de dieren.
1: Ja. Yeah. Harry de Jong, ik noem jou maar een programmacoördinator van de Amer. Dat doe je normaal is dus samen met Jan de Haan. Klopt. En met Gerry van Barneveld.
0: Ja.
1: Maar Jan de Haan was het afgelopen seizoen er niet bij. Dus jij hebt heel veel voor de Amer gedaan de afgelopen periode. Mm-hmm. Wat was jouw eerste contact met Harry Musquet eigenlijk? Want ben jij een Assenaar?
0: Geboren en getogen.
1: Geboren en getogen, net als Harry dus.
0: Ik woonde in de Bilderdijkstraat. En Harry die woonde aan de Vondellaan. En ik was 7 en Harry was 15.
1: Oh, jij woonde ook in de Dichtershof.
0: Ik woonde in de Dichtershof.
1: Ja.
0: En Harry kende mij niet. Maar ik kende Harry wel. En waarom ken je hem? Ja, omdat het zo'n rare snuiter was. Aparte jongen. Ja, toen al. Nee, wat ik zeg, ik kende hem. Hij kende mij totaal niet. Ja. Acht jaar zat er verschil tussen.
1: Ja.
0: En toen heb ik Harry altijd wel gevolgd, ja. Ja.
1: En muzikaal, wanneer was jouw eerste muzikale kennismaking?
0: Of het kerstvolleybaltoernooi in Bellevue. Of bij een optreden in Stadskanaal. En voor mij, dat laatste, dat was volgens mij het eerste optreden met hem. We gingen met een groep jongens uit Asma de Bronvies daar naartoe. En op een of andere manier, Harry wist dat we kwamen. Dus van een van die jongens dat wel gezegd hebben. En toen we eraan kwamen, heel veel fietsen, heel veel bronfietsen en geen muziek. Nou, dit komt niet goed, jongens. Nou, de entree betaald, 2,50. Zo'n papieren briefje nog. En we doen de zaal weer open. Stond de hele band stond klaar. En Harry die zag ons. Oh, jongens, ze zijn er. We kunnen beginnen. Ja, dat is echt gebeurd. Echt gebeurd. Ja.
1: Dat tekent ook wel de band tussen Harry en zijn fans eigenlijk. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat, de trouwe fans die waardeerde hij ook.
0: Ja, hoe zou ik dat zeggen? Hij was ook een beetje familie. Nou, Harry heeft natuurlijk ontzettend veel familie. Maar ik was echt een beetje familie. Want mijn moeder, dat was een achternicht of achterachternicht van zijn oma.
1: Okay.
0: Dat is echt. En dat had Harry zelf allemaal uitzocht. Dus ja. Toen hij een keer in de Amer was, toen zei hij van, we zijn in de verste verte nog een beetje familie van elkaar.
1: Ja, ja.
0: En dat koestert hij enorm, hè, familieband.
1: Ja, want Harry had niet zo'n grote familie natuurlijk.
0: Nee,
1: hè?
0: Nee.
1: Ik bedoel, hij was zelf enig kind.
0: Ja.
1: En zijn vader had nog een zuster die met Frits Biemold getrouwd was. Ja. Clint Biemold weer van afstand. De Amer 1994 was de eerste keer, uiteraard 2011. Ja, toen was het helaas gebeurd. We gaan naar een andere gebeurtenis die ook in de Amer plaatsvond. 2000, Harry die nam door de CD Hotel Grollo op.
0: Hotel Grollo, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ben je er ooit bij? Dat is toch niet? Bij die opnames?
0: Ja, ik liep daar rond.
1: Ja.
0: Ja, maar ik vond het een beetje te ver gaan om die opnamewagen in te gaan. Of het muziekgedeelte in te gaan. Ik liep er gewoon een beetje rond. En dat was een drukte van je welste.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dat was erg, erg bijzonder om dat allemaal mee te maken. Al die muzikanten die er rondliepen. Huub van de Lubbe, Tiendige Schoenmaker. Benny Jolink. Ja, van de Cold Nearing.
1: Barry Hay
0: en zo. Ja, dat was heel bijzonder. En de hele band, hè. En Daniel Loewis was erbij. En zo is dat Hotel Grollo daar ontstaan.
1: Ja, nou je het over Daniel Loewis hebt, hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. Er is nog een heel leuk filmpje te zien. Mm-hmm. Door op dat kleine schermpje van Daniel Loewis en Benny Joling in 2000 bij die opname van Hotel Grollo.
0: Ja.
1: En dat is zeer de moeite waard, het filmpje van Willem van der Linden.
0: Ja.
1: Bij die opname was ook Tineke Schoenmaker.
0: Ja.
1: En zij heeft haar versie gemaakt van Somebody Will Know Someday.
0: Ja.

0: De versie van Tineke Schoenmaker van Somebody Will Know Someday, opgenomen in de Amer met techniek van Jan Schuurman.
1: Albert, ik was erbij dat hij in de opnamewagen stond en dat Tineke dit nummer deed. Voor mij staat het ook op de DVD. Video heet het nog, geloof ik. Nou, toen een video. En dat hij zei van niks meer te doen.
0: Ja.
1: Hij stond er echt ontroerd. Ja. Toen hij naar Tineke Schoenmaker verliezen. Het is ook een ijzersterk nummer.
0: Ik denk dat Tineke ook een van de beste vertolkers is van het materiaal van Harry.
1: Ja.
0: Zeker van de ballads van Harry.
1: Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Misschien dat het er nog hoort wel van komt dat het laatste materiaal van Harry Musqué, wat hij schreef met hem, wat eigenlijk in september 2011 opgenomen zal worden, dat onder leiding van Daniel Lewis ooit nog een keer opgenomen wordt, dat Tineke door in elk geval ook bij is.
1: Dat
0: zult toch mooi wezen.
1: Dat is wel prachtig. Ja? Zeker.
0: Die optredens van Harry in de Amer, die nieuwjaarsoptredens, zeg maar. Welke herinnering heb jij daaraan? Hoe herinner jij je die?
1: Wat ik me daarvan herinner is dat het altijd uitverkocht is.
0: Ja.
1: Twee keer volle bak.
0: Ook voor dezelfde mensen elke keer, of niet?
1: Nee, dat niet.
0: Ja.
1: Maar omdat je was er een beetje, nou zijdelings, maar je liep er dus omheen allemaal om alles een beetje een goede baan te regelen. Want ja, die jongens in de kleedkamer die moesten ook een happy en een drankje hebben. En vooral dat laatste was natuurlijk erg belangrijk. Maar wat ik me kan herinneren was altijd de optredens van Harry. Altijd bij het laatste nummer of in de pauze dat Harry dan via de deur achter op het toneel wegging. En Harry mengde zich niet in het publiek. Dat wilde hij niet.
0: Nee.
1: Iedereen wil wel aan hem zitten. Iedereen wil een pilsje met hem drinken. Dus dat deed hij niet. En na afloop ook net zo. En het was zo rond de 4:30. Dat was dan vaak aflopen. En dan tegen een uur of 4:45. Nou, dan kwam Harry zeg maar tevoorschijn. Nou ja, en dan werd het nog even gezellig.
0: Ja,
1: maar dan waren dus 95% van de mensen waren dan weg.
0: Ja.
1: Maar Harry was... Ja, die hoefde niet er allemaal tussenin te lopen met veel lawaai en zo. Nee, absoluut niet. Dat wilde hij niet. Hij wilde muziek wel maken.
0: Hij deed het ook wel met de nodige humor, die optredens.
1: Altijd verhalen. Dat verhaal van die hond, dat hebben we die middag uitgebreid gehoord. Hoe dat allemaal ging. De reizen die hij met jou heeft gemaakt naar Amerika, daar werd over verteld. Hoe hij in Amen terechtgekomen is.
0: Mm-hmm.
1: Hij was ook wel erg trots op dat hij Erik Taylor, Magna Carta, Hans Thezing ook in de Amer heeft weten krijgen. En dat is dankzij Harry's dat gebeurd.
0: Ja.
1: Dus hij heeft veel voor ons gedaan.
0: Ja. Die goede band met Erik Taylor, die is ook wel...
1: Tot op heden, hè?
0: Tot
1: op heden. Maar de laatste keer was hier dan bij de opening van Winnen wat mijn
0: Ja, was helaas Erik was dat een dikke flop. Maar
1: dat,
0: was... Ja, niet wat Erik Taylor betreft, maar de locatie was ongeschikt.
1: Zeer ongeschikt.
0: Erik Taylor wil zien, mensen moeten naar de Amer komen. Dat is de enige locatie waar de band volledig tot zijn recht komt.
1: Oktober, november, dan is hij er weer.
0: Hij stiet wel weer op programma het komende jaar.
1: Hij staat er weer bij.
0: Zolang
1: hij leeft,
0: komt hij naar de
1: Amer. Erik Taylor in de Amer.
0: Ja. Jouw volgende keuze, ook weer live in de Amer. Allemaal opgenomen door Roel Doctor. De vaste man die de video en het geluid in de Amer opneemt.
1: En het archief beheert.
0: En het archief beheert, dat is So Many Roads.
1: Ja.
0: Bepaalde aanleidingen om dit nummer te kiezen, Harry, of?
1: Eigenlijk So Many Roads to Travel. Eigenlijk naar aanleiding van die verhalen die hij deed over die reisjes naar Amerika. En Harry was er helemaal gek van om dingen uit te zoeken. Dus die heeft heel wat roads te zien. So Many Roads to Travel, dat is ook wel een van mijn favorieten. En daarom staat het eigenlijk ook wel een klein beetje bij.
0: Je had ook een topografisch geheugen trouwens, hè?
1: Onvoorstelbaar.
0: Ja.
1: Er waren wel eens mensen die zeggen van die man die lulde zijn nek, maar dat was echt niet zo.
0: Hij was
1: goed ingelezen altijd. Hij wist precies waar hij het over had.
0: So Many Roads.

0: 8 januari 2011, live in de Amer. Harry Musquet en Friends, Peter van Soest, Erwin Java en Helmig van der Vecht. Te gast hier is Harry de Jong, programmacoördinator van de Amer. Harry, vanaf 1994 trad Harry Musquet al op in de Amer. Ja. Hij had ook wat met de Amer op de een of andere manier, hè?
1: Ja, hij had natuurlijk ontzettend veel met Ab Slichter. Dat waren echt twee vrienden van elkaar.
0: Ja.
1: En als Harry in Rolde was en hij ging Drenthe in, dan ging hij standaard bij Ab Slichter een kop koffie drinken.
0: Ja.
1: En zo, maar toen was nog niet bekend dat Harry in de Amer zou spelen. Dat is pas eigenlijk later is dat eigenlijk beslist van God, Harry, wil je eens een keer hier in de Amer spelen? Nou, dat leek hem wel wat. Nou, en zo zou dat ook komen.
0: Ja.
1: En die vriendschap die was er, en ook de liefde van Harry naar Ab Slichter toe, die was groot. Mm-hmm. Absoluut. Ja. Ja.
0: Want bij de uitvaart van Ab Slichter in 2007, mm-hmm. Harry speelde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ook daarna is hij gelukkig altijd in de Amer blieb komen.
1: Altijd de
0: nieuwjaarsconcerten. En altijd. Dat kenmerkte Harry denk ik ook wel. Hij was trouw in dat soort dingen.
1: Ja, want hij zat met de wintermaanden, zat hij altijd op Curaçao. Ja, dat van de Amer, ja, dat was van 2 januari, 3 januari, zo weet je wel.
0: Dus ja.
1: Altijd naar de Amer, Harry naar Curaçao.
0: Ja, precies.
1: Daar was ook geen, voor Dovina ook geen uitkomen, man. Niet eerder.
0: Ja.
1: Eerst naar de Amer en dan gaan we naar Curaçao.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Het programma wat ooit in 1991 begon is door Harry Musquet. Wat hij gedaan heeft tot 2011. En wat als eerbetoon aan Harry Musquet en de bluesmuziek hopelijk nog vele jaren blijft bestaan. We gaan naar een stuk van Tony Joe White. No news is good news. Ik weet niet of dat een speciale aanleiding is dat jij dit op jouw lijst hebt gezet. Of dat het gewoon kenmerkend voor het concert van 4 januari 2009 is. Want...
1: Nou, dat was dus weer dat trio Musquet. En aangevuld met Miklas Fürst en Peter van Soest. Miklas op de saxofoon en Peter op de trompet.
0: Ja.
1: En No News is Good News, ja, dat is een nummer. Ja, ik vind dat persoonlijk een van de mooiste nummers. En, ja, en live vind ik hem eigenlijk het allermooiste.
0: Ja, ja.
1: Ja.

0: Yeah, no news is good news. 4 januari 2009 was daar. En op de achtergrond hier in het Drents Museum speelt eigenlijk voor een deel dezelfde mensen die ook bij Harry speelden. Erwin Java op de solo-gitaar, Helmi van der Vecht op keyboards. En ik zag Miklos Furst, zag ja. ik daar ook nog bij staan. Ja. Dus,
1: maar, was, ja. maar was er mooi, was in de Amer, oud, met, zoals met dit nummer ook. Harry zit op een stoel. En die heerst dan ook over de band. Hè? Net zoals in die, wat we hier ook zien op die scherm. Dat hij dus aanwies van, nou jongens, een solootje van die kant. Ook met, in een kleine setting. Harry op de stoel de veur. En dan wees je naar Helmich. En dan wees je naar Erwin. En dan Peter van Soester. Dus dan waren die dus eenmaal aan de beurt. Dus.
0: Ja, ja.
1: En dan zitten we op de stoel.
0: Ja. Ja.
1: En magnifiek.
0: Hij gaf zo ook altijd de credits. Hè?
1: Altijd.
0: Altijd in de naam, nummer van de mensen.
1: Altijd, ja. Ja. Klopt.
0: Mooie herinnering, Doran. In welke mate leeft zeg maar, de geest van Harry Musquet nog voort in de Amer? Op welke momenten denk jij nog aan hem?
1: Altijd. Als ik in de Amer ben en de foto's in de zaal,
0: ja.
1: dan zie ik Harry Musquet.
0: Ja, ja.
1: En ik moet je ook eerlijk bekennen, Albert. Toen je me vroeg voor dit programma om wat nummers uit te zoeken, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik weer een beetje bewust met Harry Musquet bezig was.
0: Hmm.
1: Echt lusten. En niet een cd'tje opzetten van oké, het zal wel. Nee, echt even weer lusten. En dan met die opnames van de Amer erbij. Ja, dus hij is altijd wel een beetje bij me. Ja, absoluut. Ja,
0: ja. Ja. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat bij optredens van Barrelhouse, van Eric Taylor, King of the World, waar Erwin Java is.
1: Ja, zeker.
0: Dan zit de geest van Harry, die is er toch een beetje aanwezig. Ja.
1: Tineke Schoenmaker, die refereerde altijd even aan hem. Eric Taylor, die altijd even naar zijn foto toe. Legde hij de hand op de foto. En toen de laatste keer, de laatste cd, Cat Lost, zo wordt opgenomen. Toen kwam Harry in de Amer met de teksten. En dan zat hij samen met Eric Taylor aan tafel. Zaten de tekst door te nemen als het grammaticaal, als het allemaal wel klopte. En als twee kleine kindertjes zaten ze daar zo naast elkaar. En het was goed en Harry kreeg een schouderklopje.
0: Ja,
1: was zo trots, jongen. Ja, dat was mooi.
0: Vak bedoeld dus onder elkaar, maar... Het was wel een kwetsbare kant van Harry, hè, de teksten. Dat.
1: Ja, ja.
0: Door had hij, aan Erik Taylor had hij dan een hele goede. Ja. Waardeerde hij ook zeer. Ja.
1: Maar dat kan ook bij ons in de Amer. Hè. Ik bedoel, het was hartstikke druk. Erik Taylor was er volle bak. En zij zit met zijn tweede aan tafel. Maar er is ook niemand die daar dus ook naartoe loopt om dus even die mensen een handje te willen geven. Nee. Mooi zo laden.
0: Ja, maar door hem, de Amer is een muziekcafé.
1: Daarom.
0: Ja?
1: Daarom.
0: Daar hoort ook Huub van der Lubbe bij.
1: Ja. Huub die was in 2000 was Huub volgens mij bij, op bezoek bij Harry Musquet. En toen zei Harry van, ga je met naar de Amer toe? Nou, en toen hebben ze ook nog wat nummertjes ingestudeerd van Huub. En het was eigenlijk de eerste keer dat Huub dus in de Amer was.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat was dus een van de eerste keer dat Huub dus meedeed. En ze hebben dat ook toen, dat Laaiend Vuur, dat nummer van Huub. En er is een verhaaltje bij. Huub die woonde in Amsterdam boven een cafetaria. En er stond onderaan de straat een prullenband. Die stond in de fik. En Huub die belde de brandweer. En van alle kanten kwam brandweerouders aan met een heel veel lawaai. En die spoten dus die met kwillenhoeveel stralen. Huub die stond misschien een beetje overdreven. Hè, maar die water in die prullenbak. En toen dacht ik bij mezelf van hier moet ik een liedje over maken. Laaiend Vuur.

0: Thank you, Coach Schiller.
1: Unieke opname uit de Amer, 4 januari 2009, denk ik. Nee, wanneer dit? Nee, ik weet niet precies wanneer dit was. Jij had die toevallig?
2: In 2000.
1: 2000?
2: Ja, voor mij
1: 2000. Ja, met millenniumwisseling.
2: Ja. Ja.
1: Hartstikke uniek materiaal dat Huub van der Lubbe dit samen met onder andere Erwin Java natuurlijk en Helmin van der Vest.
2: Helmin, ja.
1: Ik weet niet wie als er op trompet of saxofoon erbij aanwezig was.
2: Ja, ja. Of Miklas of Peter van Soest.
1: Ja, een van die,
2: een van die twee waren er zeker bij.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Dat is het ook het unieke aan dit materiaal van dat dit u de Amer komt. Live opnemen in Amer. Misschien de geluidskwaliteit wat minder goed, maar ja, de sfeer en de authenticiteit, zeg maar, die spat er vanaf.
2: Ja.
1: Ik wil ook nog een versie van Window of My Eyes horen, nu de Amer, want ja, dat is en blijft natuurlijk toch het meest bekende nummer van Harry Musquet.
2: Daar kom je niet aan, hè?
1: Nee, maar dat hoeft ook niet, want dat hoort er ook bij.
2: Ja.
1: Dit is een opname van uit 2009, ja?
2: 4 januari 2009,
1: ja.
2: Samen met Miklas Fürst en Peter van Soest.
1: Ja.
2: Ja.
1: Bijzonder of?
2: Gewoon lusten.
1: Gewoon lusten.
2: Hartstikke.
1: Window of My Eyes.
2: Ja.

0: Vanessa Reyes.
1: Ja, mooi nog even die toevoeging, ja?
2: Dit was voor Reyes.
1: Dit was voor Reyes, ja.
2: Reyes de Beek.
1: Ja. Ja. Goede kameraad van haar, ja. De commissaris van de Koningin in Drenthe. En de verwantschap tussen die mannen, die was opmerkelijk eigenlijk. Beide uit een klein stadje, de een uit Coevorden, de ander uit Assen. Beide een arbeidersachtergrond. Beide een bekendheid geworden. Ja, en ja, dat klikte tussen die beide mannen. En helaas, je bent geen van beiden meer
2: nee,
1: onder ons.
2: Nee.
1: Jullie bent samen opgegroeid bijna, althans in dezelfde omgeving. De dichters of in Assen.
2: Ja.
1: De een aan de Vondellaan, jij aan de Bilderdijklaan.
2: Ja, ja.
1: Heb je Harry zijn hele leven gevolgd eigenlijk? Of is hij ook wel eens een tikje uit beeld geweest?
2: Nee, ik denk ook dat hij af en toe wel eens niet in beeld was.
1: Mm.
2: En toen hij in Grollo ging wonen, ja, toen kwam hij er weer een beetje terug, denk ik. Maar laat maar even vooropstellen. Ik kende Harry Musquet, maar Harry Musquet kende mij dus niet. Hè?
1: Nee.
2: Ik bedoel, maar ik heb hem altijd wel gevolgd, ja. Ik had ook een stel kameraden, die waren ook helemaal gek van hem.
1: Ja.
2: Johan de Vrome was een van die vrienden. En Bertus de Vrome, zijn vriend.
1: Ja.
2: Of zijn broer, die was dus roadmanager bij de Blizzards. Dus, dat is er altijd wel geweest. Harry is altijd in mijn leven geweest.
1: Ja, ja.
2: Absoluut.
1: Ja.
2: Altijd. Ja. De ene keer wat meer dan de andere keer. En ja, het was ook een man, als je met hem stond te praten, hij had altijd ontzettend veel belangstelling voor jou. En over de muziek praten, dat wilde hij niet.
1: Mm.
2: Hij zei, want ik praat niet over jouw werk, hè? Wat voor werk jij doet. Hij zei, daar praat ook niet over.
1: Yeah.
2: We praten niet over de muziek, maar we praten over andere dingen. En dat was Harry.
1: Ja.
2: En natuurlijk het grootste gros van mensen die wilden altijd over muziek praten. En,
1: ja, maar het was denk ik ook voor een deel zo, Harry, die, terwijl hij de bluesmuziek zong van Cube in the Blizzard, was hij ondertussen al met hele andere muziek bezig.
2: Ja.
1: Voor zichzelf.
2: Ja. Ja,
1: want ik weet van Harry van dat hij, zeker in het laatste deel van zijn leven, dat hij veel meer klassiek draaide dan bluesmuziek.
2: Ja.
1: Man
2: ja.
1: had een hele brede belangstelling natuurlijk.
2: Ja.
1: Nou, die belangstelling en de persoon Harry Musquet kun je nog zien hier in het Drents Museum, nog tot en met 5 juni.
2: Ja.
1: Er is een combinatiekaart mogelijk tussen het Cube in the Blizzard Museum in Grollo en het museum hier. Kost maar 12,5 euro, kunnen beide tentoonstellingen toe. En als je dan misschien naar het Holland International Blues Festival gaat, dan kun je het allemaal combineren ook. Kun je er een prachtig weekend van maken. Volgende week zondag is de laatste uitzending van Harry's Blues live vanuit het Drents Museum. De week daarna dan doen we weer vanuit de studio. En hopelijk vanaf september ook weer gewoon. Als jij nou de betekenis van Harry Musquet voor jou, maar ook voor Drenthe, zullen we het weergeven, Harry de Jong? Hoe zul je dat onder woorden brengen?
2: Hoe ik Harry zie en...
1: Ja, welke betekenis hij voor de mensen in deze provincie had.
2: Nou, ik denk wel heel veel. Want je kon ook altijd een beroep op Harry doen. Hè? Als een of andere vereniging of zo die een kartrekker nodig had. Of een lijstduwer, hoe ik dat wilt noemen. En Harry die kon daarin wat voorwerk verrichten. Dan deed hij dat.
1: Ja.
2: Hè? Voor de natuur en voor allerlei andere zaken.
1: Dus, Arthur Bluesdagen bijvoorbeeld.
2: Arthur Bluesdagen. En Harry was dan echt niet de beroer om wat voor ons te doen.
1: Ja.
2: En je kon hem ook altijd vragen. En als Harry zei van ik doe het, dan deed hij het.
1: Ja.
2: En ik doe het niet, dan deed hij het ook niet. Ik bedoel, er was geen...
1: Het was duidelijk.
2: Het was geen middenweg.
1: Ja,
2: nee.
1: Dat is voor jou wel herkenbaar, geloof ik, of niet?
2: Voor mij heel herkenbaar, ja. We doen het of we doen het niet.
1: Ja. Je weet waar je aan toe bent.
2: Absoluut, ja.
1: Nou, dat geldt voor de Amer, denk ik ook. Dit seizoen van de Amer zit erop.
2: Ja.
1: September begint weer, wanneer?
2: Wij beginnen 20 augustus met de voorinschrijving voor de concerten. Voor het seizoen half september tot en met half mei. En dan kunnen mensen dus in de Amer, dat weekend in de Amer, kunnen ze dus reserveren voor de concerten. En na het weekend dan kan dat ook per telefoon, per mail, hoe dan ook. Ja.
1: Jij bent altijd bereikbaar?
2: Ik ben altijd bereikbaar, ja. Ja.
1: Hoeveel concerten staat er voor het komende seizoen op het programma?
2: 82.
1: 82.
2: 82.
1: En zit er nog wat ding bij die gerelateerd bent aan Harry Musquet? Kan ik dat zeggen? Zit er nog een Barrelhouse bij? Zit er een, nou, Erik Taylor vertelde je al.
2: Barrelhouse zit erbij, Erik Taylor zit erbij, Ian Matthews is erbij. Die is ook via Harry bij ons binnengekomen.
1: Ja.
2: En,
1: ooit ook nog te gast in dit programma, ja.
2: Ja. En My Blue Fan, dat is een trio uit Utrecht. Die de laatste seizoen bij ons in de Amen waren. En die deed toen een nummer van Harry. Nou, echt waar. Kippenvel zo mooi.
1: Ja.
2: En toen bij de opening van de Wendewagen Huis hier in het museum hebben ze ook nog daar deden ze de aftrap, zeg maar, van de muziek. En die komen ook terug. En ik verwacht daar wel wat van.
1: Ja.
2: Ja, ik verwacht daar zeker wat van. Ja.
1: We zullen het zien, Harry.
2: Ja.
1: Dank voor jouw aanwezigheid hier in Harry's Blues. Het was echt Harry's Blues dit keer. Ja. Blues van Harry de Jong.
2: Ja, zoals Harry ook zegt, van handgemaakte muziek.
1: Ja. Nou, en de handgemaakte muziek die past het beste in de Amen.
2: In de Amen, en dat bedoelde hij daarmee. Ja. Ja.
1: Techniek van de uitzending was Ruben Ester. Presentatie en productie Albert Haar. En we besluiten met een live opname uit Wijk bij Duurstede. Wat verder van u is, niet in de Amen. Maar Ramblin' on my mind, Harry.
2: Ja. Wandelen in mijn gedachten.
1: Ja. Met Harry.
2: Mooie afsluiter.
1: Oké, bedankt. Thank you.

Das ist für mich.

0: Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is alweer de laatste dag van de Rock'n'Roll Week. Lloyd Price had de nummer 1 hit in Amerika in 1959. En de nummer eindigde 9 in Engeland. Er verschenen covers van Pat Boone, Trini Lopez, Mitch Ryder, Bill Haley, The Platters, Percy Sledge en Ronnie Millsap. Lloyd Price, Personality.

Lloyd Price, Personality. Het was in 1958 een single van het duo Ronald en Ruby, maar de cover van de meidengroep The Shawdets werd de nummer 1 hit in Canada, het nummer 2 in Amerika, 6 in Engeland en 14 in Nederland. The Shawdets, Lollipop.

Lollipop. The Shoredettes, Lollipop. Het was een compositie van countryzanger Don Gibson uit 1957 en de cover van Ray Charles werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Zweden en Australië. De single van Don Gibson zelf eindigde 2 in Noorwegen en 7 in Amerika. En het nummer werd ook nog opgenomen door Roy Orbison, Paul Anka, Frank Sinatra, Tina Turner, Gene Pitney, Elvis Presley en Van Morrison. Don Gibson, I Can't Stop Loving You.

De McGuire Sisters, Good Night Sweetheart, Good Night. In 1953 was het de top 5 hit in Amerika voor jazzzangeres Georgia Gibbs. En het nummer werd daarna nog opgenomen door Kitty Wells, Patsy Cline, Wanda Jackson, Lynn Anderson, Gene Shepherd en Kelly Willis. Georgia Gibbs, Seven Lonely Days.

Georgia Gibbs, Seven Lonely Days. Paul Enka uit Canada nam het nummer op in de Bell Sound Studios in New York. Het eindigde 2 in Amerika, 4 in Canada, 7 in Engeland, 13 in Nederland en 25 in Duitsland. Paul Enka, Put Your Head on My Shoulder.

Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder. Het is een single van The Chords uit New York, maar een cover van de Canadese Crew Cuts werd in 1954 een nummer 1 hit in Amerika. The Crew Cuts, Shiboom.

The Groove Cuts, She Boom. Hank Williams nam in 1952 een eigen compositie op met zijn band The Driftin' Cowboys. En het werd de nummer 1 hit in Amerika. En jambalaya is een gerecht uit de Cajun keuken en heel populair in Louisiana. Er verschenen maar liefst 555 covers. Hank Williams, jambalaya.

Hank Williams, Jambalaya. Jimmy Rodgers nam een nummer op van Pete Seeger. In 1957 was het een grote hit voor hem en in 1958 was het opnieuw een hit voor Frankie Vaughan. En de compositie van Pete Seeger dateert uit 1950. Jimmy Rodgers, Kisses Sweeter Than Wine.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Original van The Shadows is het album van deze week. En het is een nummer van Jimmy Smith uit 1954. En het werd een hit voor de Amerikaanse gitaarband The Ventures. Het werd ook nog opgenomen door Chet Atkins, Glenn Campbell, Burt Whedon, Bugs Henderson en Papa Chubby. The Shadows. Walk, don't run.

0: The Shadows, Walk, Don't Run. Het is een nummer uit 1958 van J.P. Richardson, die zich de Big Bopper noemde. Het nummer eindigde 2 in Canada, 5 in Amerika en 12 in Engeland. En de Big Bopper kwam met Buddy Holly en Ritchie Valens om het leven bij het tragische vliegtuigongeluk. De Big Bopper, Chantilly Lace.
1: Hello, baby. Ja, this is the Big Bopper speaking.

De Big Bopper, Chantilly Lace. Het is een opname uit 1955 van Harry Belafonte en het werd een top 10 hit in Amerika en er verschenen covers van Nina en Frederik, The Platters, The Kings, Donovan en Chet Atkins. Harry Belafonte, Bananenboot Song.

Harry Belafonte, Bananenboat Song. In 1957 was het een single van Jimmy Duncan en die single deed helemaal niets. Maar de cover van Bobby Helms werd de nummer 1 hit in Amerika en eindigde 22 in Engeland. Daarna werd het ook nog opgenomen door Bill Haley, Bobby Vinton, Gary Lewis en de Playboys, The Vogues, Eddie Arnold en Timmy Euro. Bobby Helms, My Special Angel.

Bobby Helms, My Special Angel. Het nummer is geschreven door C. Quick en dat was de zanger van de Delft Vikings. En de single eindigde in 1958 2 in Amerika. En daarna werd het nog opgenomen door de Beach Boys, Dion, Bobby V, The Orleans, Bergen White, The Deltones, Cliff Richard en Kenny Loggins. De Delft Vikings, Come Go With Me.

De Dell Vikings, Come Go With Me. Clyde McFadder, dat was de oprichter van de Drifters, maar de man ging ten onder aan drank en drugs en hij overleed al op 39-jarige leeftijd. Maar na de Drifters had hij als soloartiest toch nog 31 hits, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. Clyde McFadder, I Told Myself a Lie.

lied McFadder. I told myself a lie. In 1957 was het een single van The Five Royals en het nummer eindigde 81 in Amerika. In 1959 was een cover van The Shirelles 2 in Amerika. En in 1967 werd het nog eens een keer opgenomen door de Mamas en de Papas. En hun versie eindigde 2 in Amerika, 3 in Canada, 5 in Australië, 7 in Ierland, 10 in Nieuw-Zeeland en 15 in Nederland. The Shirelles, dedicated to the one I love.

The Shirelles, dedicated to the one I love. In Enzo's Song was in de jaren 50 heel populair in Amerika. Het was een antwoord op een grote hit van een andere artiest. En dit was een antwoord op de hit He'll Have to Go van Jim Reeves. In 1959 eindigde dit nummer 4 in Amerika en 41 in Engeland. Jeannie Black, He'll Have to Stay. MUZIEK

Jeannie Black, He'll Have to Stay. Het is een nummer van Willie Nelson en hij nam het zelf op met de band The Reverend Horton Heat voor het album Twisted Willie. Maar de cover van Farron Young werd de nummer 1 hit in Amerika. Farron Young, Hello Balls.

Farron Young, Hello Walls. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Lovin' Brothers, dat waren de voorlopers van The Every Brothers, en dit nummer werd ook nog opgenomen door Waylon Jennings, Roy Clark, Elvis Costello en Merle Haggard samen met Carl Jackson. The Lovin' Brothers. Must you throw dirt in my face?

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Welkom bij The Way Up North. Aflevering nummer 8. En van de Mississippi Delta binnen we nu in Memphis. Ja, en als je in Memphis bent, dan kun je er niet aan me toe. Dan ga je behalve naar de Sun Studio. Maar ook even kijken in Beale Street natuurlijk, hè?
3: Ja, Beale Street. Dat is de legendarische straat waar veel over geschreven en gezegd is. Waar de jazz uitvonden is. En waar de blues speeld werd. En waar Lizzie Douglas, oftewel Memphis Minnie, ontdekt is. En waar Mark Combs een prachtig liedje over ziet. Nou, wij bent er ook wel eens, luisteraars.
2: En daar ben jij ook nog het parkje WC, Handy Park. Er is altijd heel veel muziek, wordt zegt. Wij zijn ter plekke, maar eens gaan kijken.
4: Luisteraars, je kunt geloven of niet, maar wij zijn bezig om de oversteek te maken naar de club van B.B. King op Beale Street. En als je denkt dat Beale Street een enorme lange straat is met enorm veel fantastische tenten, dan ben je toch mis, want Beale Street is ongeveer net zo lang als de Marktstraat in Assen. En ja, het is natuurlijk heel toeristisch. Daar komt hier nog net voorbij de zaak waar B.B. King gisteravond nog speelde. Maar waar hij inmiddels alweer vertrokken is. Hij zou hier 2 dagen speelden.
2: Aan de overkant heb je nog een bluescafé.
4: Ja. Musicgifts. En wat je hier ziet is een heleboel mensen, waarschijnlijk uit andere landen, die hier allemaal langs komen. Maar het is zeer toeristisch, mag men wel zeggen. We zien een paar grote jongens staan. We komen voorbij een giftshop. En allerlei cafeetjes. Swap, dat is ook al heel lang, dat is heel oud. Sinds 1876.
2: Dat is echt zo'n antieke winkel volgens mij.
4: Ja, dat is een heel antieke winkel. Ook het politiebureau waar hier midden in op Beale Street een beetje warmoestraatachtig gebeuren. Men is er direct bij dus, als er wat gebeurt. En we zijn nu al op midden van Beale Street, kun je nagaan. Of tenminste, het gebied waar de actie is.
2: Nou, zo heel veel actie is er trouwens nou, bijna 10 uur is er niet.
4: Nee. Normaal gesproken zal het hier in de weekends wel druk wezen. Het is altijd een beetje TT-achtige sfeer, de eerste. Overal komt geluid uit. Het is dus duidelijk een toeristenindustrie hier. Met de echte blues hebben het weinig te maken. Hoewel B.B. King eigenlijk aan deze straat begonnen is, want hij werd ook wel de Beale Street Boy genoemd. Zijn bijnaam was Blue Boy, maar ook de... Kijk, wij horen het eind van het nummer.
5: Evening folks, got a great band, no cover charge. I mean, you got the best place, welcome.
4: Yeah.
2: No cover charge, geen entree.
4: Hier hebben we Scooters Barbecue. Dat is een tent waar men in de tuin zit. Maar wat ik wil zeggen, B.B. King die is hier in Memphis begonnen. Hij kwam van Itabina, van Indianola. Is hier naartoe gegaan. Hij is eerst begonnen als discjockey. En later is hij begonnen hier op straat te spelen. Aan de Beale Street.
6: Once upon a time, a long, long time ago.

0: Ain't Nobody Home. B.B. King uit 1970 was dat. Hij is trouwens van 1924, B.B. King.
1: Ja, hij is al een alle baas.
0: Mensenleven is al bezig, ja.
1: Ja, 74 is er bijna. Ja,
0: dit jaar is het 50 jaar geleden dat hij voor, dat hij zijn eerste opname maakte, in 1949. Voor een label van de Bihari Brothers.
1: Ja, ja, ja, dat waren de concurrenten van de Chess Brothers,
0: oh,
1: volgens
0: ja.
1: mij. Ja.
0: Ja, was in Memphis inderdaad.
1: Ja.
0: Heeft die man even nog veel invloed gehad, B.B. King?
1: Ja, B.B. King doet mij toch altijd meer denken aan gospel. Toch dat hij duidelijk dat man ook in de kerk zongen heeft. En met die blazers en zo erbij, dat ik ook altijd een beetje aan de Kansas City Jump music denken. Zo. Het is, ik vind het niet een echte... ja, zijn gitaarspel is eigenlijk wel heel bluesy, maar... Hmm. Die grote band van hem en het gelikte, dat is toch weer... Ja, dat is weer eigenlijk niet mijn kopje thee. Maar goed, ja. Ik ben een heleboel mensen die vindt het prachtig. Ik trouwens, de man is een schat van de mensen, hoor. Ik heb met hem in concertgebouw gespeeld, jaren terug. Maar hij is een hele bijzondere man. Ja, nee. Wat dat betreft, prima. Maar die muziek, ik vind het wel gladjes. En als ik heb hem heel vaak gezien, het is iedere keer hetzelfde. En, ja, zijn naam is eigenlijk groter dan dat hij verdient, vind ik.
0: Het is een instituut geworden natuurlijk.
1: Ja, ik bedoel, het is net alsof hij de blues uitvonden heeft. En dat vind ik dus pertinent niet.
0: Ja. We gaan even weer terug naar Beale Street. Aan het begin van Beale Street door hij dat café van B.B. King. De ene keer dat we waren, toen speelde hij er inderdaad zelf door. Zo.
1: Ja, toen zagen we die grote bandbus waar hij die altijd ziet.
0: Ja,
1: er was ook nog toevallig een interview met hem op CNN toen. Die zag je toen staan. En...
0: Maar dat was ook net North in Homecoming concert.
1: Ja, in Indianola. Ja. Hij komt eigenlijk van een heel klein plaatsje, dat heet Itabina. Dat is in de Delta, is dat. Tussen Greenwood en Greenville. Hè. En elk jaar geef je daar een soort van homecoming concert in Indianola. Dat ligt vlakbij Itabina. Dat is een grotere plaats.
0: Eerste vrijdag in juni al.
1: Ja. Ja, en ik denk dat hij was daar waarschijnlijk.
0: Ja, precies,
1: en
0: hij was in de buurt.
1: Hij was in de buurt en ik had zo zwaar vermoeden dat... Ja, hij heeft zijn naam waarschijnlijk aan die club gegeven. Ik denk niet dat die club van hem is. Hmm. Dat hij daar contractueel aan verplicht is om elk jaar een paar concerten te geven. Want wij waren een dag ervoor en daar we keken. Ja, het was hartstikke stamvol trouwens.
0: Ja,
1: en wij keken door de route heen. En daar zat meneer rustig op een stoeltje te spelen. Een klein podium, blazers erachter. Vond ik toch wel mooi. Ja, ja. Ja. En dan hoort daar in die omgeving, dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Ondanks dat het natuurlijk een toeristische plek is natuurlijk.
0: We gaan nog even terug naar Beale Street, want we willen helemaal wat verder lopen.
2: Op dit moment is er niet echt veel gaande. We zijn bijna aan het eind. Ik kom uit op het WC Handy Park. Dat is een heel klein parkje. Dus al met al valt het nog een beetje tegen hier. Het is niet... echt heel groot. En je verderop zien we het Hard Rock Café. Dat was vroeger dat Pee Wee's.
0: Want dat stukje hoort er ook nog bij eigenlijk.
2: Ja, dat hoort er ook nog bij.
0: Dus we steken er helemaal over. Als we dat met zonder gevolg voor één leven kunnen doen hier zo.
2: Ja, we kunnen mogelijk nog niet lopen.
0: Nee, ik weet nooit hoe dat werkt hier zo. Is dat hier ook zo, net als in Amsterdam, als je over kunt, daar dan over gaat?
2: Ja, je ziet hier gewoon don't walk, dus je mag niet lopen. Maar wij lopen wel even door.
0: Ja, domme.
2: Ja, hier zit Thump weer, die speelde hier gisteravond ook. Hello you guys, play on. Alright. Inside all friends is this. So, this is taking you to the street.
0: En hier loop je gelijk eigenlijk al een beetje de drukte
2: weg. Hier loop je Beale Street eigenlijk. Ja, Beale Street is natuurlijk veel langer, maar het toeristische gebeuren is eigenlijk al over. Hier staan de kinderen nog ijs te eten. Om 10 uur 's avonds, waarom ook niet? De temperatuur is ongeveer nog 30 graden. We komen hier nu bij het Hard Rock Café. En dat was vroeger eigenlijk een hele bekende tent. En die heette Pee Wee's. Maar die is inmiddels ook in handen gevallen van speculanten. Het is nou een keurig pand. Maar vroeger was het de plaats waar alle mensen van de Delta die naar Memphis gingen elkaar ontmoeten. En adressen uit weer van de relatives, van mensen, van familie en dergelijke. Zodat ze die in deze stad weer konden vinden. Nou, dat is nou helemaal weg. Het is nou een hardrock café, ziet er heel luxueus uit. En ik kan me nou bijna niet voorstellen dat Peewee's hierin zitten. Souvenirs, petjes met hardrock café. Ik wou ze voor niks nog niet hebben, maar goed. The law is coming. Yes. Dit is het wel zo ongeveer. Beale Street.
0: Daar is nog een bluesclub.
2: Ja.

0: Einddoel. Ik ben.
1: Ja, nou loop je er gewoon helemaal uit.
0: Ja, dit is het al geweest. Het is eigenlijk. Als je achterom kijkt. Nou, ik zou zeggen 200-300 meter dan uit daar.
1: Ja. Maar daar vind je niet uit Europa helemaal naar Memphis te gaan?
0: Nee, ik vind. Dat je het niet moet doen alsof dit een werelduitgangscentrum is, want het staat op een middelmatig provinciaal peil.

0: bekende compositie van W.C. Handy, de Bill Street Blues, in de uitvoering van Jerry Roll Morton.
1: Ja, dat was een pianist en uit de 20, 30 jaren, 40 jaren, die een soort van vaudeville, New Orleans-achtige muziek speelde. En dat hoort ook bij Beale Street, want daar werd natuurlijk niet alleen nog maar blues gespeeld, daar werd ook veel jazz gemaakt. Kijk, want de Handy Park, hij daar, daar staat W.C. Handy staat daar ook weer op een sokkel. Die schreef in de richting van deze muziek. Dus dit is helemaal niet verwonderlijk dat soort muziek ook in Memphis gemaakt werd.
0: Beale Street, waar ben je nou deur eigenlijk? We zijn helemaal de andere kant op lopen, maar er zitten nog maar 10 in het trottoirdoos, zo heb ik gezien.
1: Ja, allemaal naam van volk wat daar. Beroemde mensen die in Memphis opereerden hebben, zou ik maar zeggen.
0: Want normaaliter, wat we zo middenmaakt hebben op een maandag en op een dinsdagavond, ja, dan is het tamelijk rustig in Beale Street. Maar als het grote bluesfestival door is, dan is er wel veel meer te beleven in Memphis.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld, ja.
0: Maar goed, dat is niet elke week, dat is maar één keer in het jaar.
1: Ja, nou, het enige wat wij zien hebben, daar was dat B.B. King, daar was prachtige, mooie, zwarte limousine stond er ook. Hè, voor, daar ging hij natuurlijk.

0: Dat staat bijna duur de stad daarin.
1: Ja, en dat het natuurlijk in zo'n stad, dat het gewoon hartstikke lekker weer is. Hij door soms, al is het ook 12 uur dat hij door rondstapt.
0: Ja.
2: Waar word je naartoe, Harry?
3: Wat?
2: Zeg, waar loop je naartoe eigenlijk?
3: Met de auto.
2: Oh. Je wekt een beetje de indruk dat je zo snel mogelijk weer weg wilt wezen.
3: Wat?
2: Zeg, je wekt de indruk dat je zo snel mogelijk weer weg wilt wezen.
3: Ja, ik zei ook, ik ga naar het hotel, want ik heb hier verder niks te zoeken.
2: Kijk eens aan, rijden in de discotheek. Walk, you can walk.
3: Dit is niet mijn wereld.
2: Volgens mij begon hij een beetje een provinciaal te worden.
3: Wie?
2: Hier.
3: Nee, dit is kritische distantie, Albert. Ik ben hier te intelligent voor.
2: Je durft wel, hè?
3: Ja, nee. Zo is het, toch? Word jij hier dan de hele tijd rondloopt? Vind jij hier iets wat jij echt leuk vindt?
2: Ja, nee, Harry. Nee.
3: Oké. Okay.
2: Nee. Laat maar. Ik bedoel, bier kun je overal krijgen.
3: Ja.
2: En dat is hier nog twee keer zo duur als anders ook nog.
3: Ja, het is een beetje Amsterdam, hè. De, hoe heet het nou? Dremelsplein en zo. Of Scheveningen, dat is alles ook.
2: Het is de sfeer van, je moet er een west winnen.
3: Ja. Ja.
2: Met de shirt die ik kocht heb.
3: Ja.
2: Maar dan zegt hem dat bij BB, hoe heet dat ding? BB Kings dat erin
3: heeft. BB King wist heb, ja.
2: Ja.
3: Nou, dan had je inderdaad gisteravond moeten wezen. Of eergisteravond, dan speelde hij hier echt. En dat gebeurt niet zo vaak. Dat is natuurlijk een unicum ook natuurlijk. Dat is natuurlijk mooi. Pas op achter je, Willem, hoor. Ja.
2: Robert Johnson. Kijk, je zult bijna struggelen over Robert Johnson, ja. Hij het wel zien, Harry. Dat is de Walk of Fame.
3: Ja. Ik vraag me af of iemand weet, of men weet wie Robert Johnson is.
2: Hier zo, ja. Ik denk dat ze er gewoon aan voorbij gaan.
3: Ja.
2: We hebben zo her en der zitten zo'n stientje in de straat hier, dacht ik. Laat maar eens opletten, misschien komt er nog wel een teken. Maar dat is ook al zo'n nep, de Hall of Fame, die is toch ook ergens anders, of niet?
3: Ja, dat is in LA, hè?
2: En Nashville heeft er ook in.
3: Ja. Nou ja, hier een paar James Cotton. Jerry Lee Lewis. Robert Booker T. Oh ja, Booker T van de MG's.
2: Het is wel mooi west.
3: Het is mooi west. We steken hier over.
2: We steken over en de draak.
3: En we gaan de Bielstreet uur. Wat ik al wil zeggen, het liedje van Mark Cohen blijft natuurlijk prachtig. Een hele romantische sfeer geeft dat, maar is natuurlijk.
2: Maar hij die naam. Hey. Wie komt er aan?
3: Ja, dat weet ik niet.
2: Een of andere stretched limo.
3: Ja.
2: Hij de naam van deze straat.
3: Ja, ze zijn allemaal wel publiciteitsgeil hier.
2: Hij de naam van deze straat ook iets anders uitspreekt, dan kom je ook niet aan de daglicht te staan.
3: Bierstreet, ja.
2: De Bielstreet.
3: Ja, de Bierstreet. De Bielstreet, ja. Sorry, luisteraars, zal die weer doen.
2: En een Elvis shirt door te koop.
3: Ja.
2: Ja, ook wel niet aan besteed.
3: Nee. Ik heb een shirtje aan van de Kleine Comedie.
2: Ja, door van mij echt naar Memphis toe, ja.
3: Ja. Ja, zo'n zaaltje hebben ze hier vast niet. Zo'n prachtig mooi zaaltje.
2: Nee, zo door van niet in de Peabody terecht kon.
3: Ja, de Peabody, dat is volgens mij het enige... Dat is een instituut, hè? Dat is een instituut. Dat is een hotel, maar dat is natuurlijk een heel vrij oud en gerenommeerd hotel.
2: Ja.
3: En dat kost een overnachting een boel geld.
2: Vroeger hebben we gezegd, bij het Peabody Hotel, dat is de drempel naar de Delta.
3: Ja, ja, ja. Maar het is het hotel in Memphis natuurlijk, hè.
2: Ja.
3: Het is een instituut eigenlijk hier. Dat zou ik nog wel leuk vinden, om daar gewoon een kamer te hebben en gestrest te gaan of zo.

0: Yeah. Prachtig stuk dit van Mark Cohn, Walking in Memphis, van de gelijknamige cd Mark Cohn. Ik dacht dat zijn eerste cd was.
1: Eerste cd. En ja. Nou kun je horen hoe iemand... wat een fantastische singer-songwriter deze man eigenlijk is. Want hij verpakte deze buurt toch in een hele mooie deur, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dat klinkt... alles wat daar is, dat zit ook in die song.
0: Hmm.
1: En als je die song hoort, dan denk je echt van... Ja, godverdorie, dat moet wat wezen, weet je. Dan valt dat bij die ding.
0: Hmm. De illusie is mooier dan de werkelijkheid.
1: Ja, maar Mark Cohn, dat is een hele onderschatte singer-songwriter. Ik bedoel, hij heeft daar een hit met dat. Maar ik zal zeggen, luister eens naar die andere cd's die hij allemaal maakt. Dit terzijde.
0: Iemand die denk ik ook wel een beetje onderschat is, dat is... Memphis Minnie.
1: Memphis Minnie, ja. De vrouw uit Elgar, Louisiana. Daar was ze geboren. Ging verhuisde naar het noorden toe. En kwam op een gegeven moment in Memphis terecht. En later in Chicago. Een vrouw in de blues eigenlijk. Ja. In die tiet. Want dat was een roege tiet natuurlijk. 20, 30 jaar. Ze heeft zich altijd standhouden.
0: Gitariste ook nog.
1: Ja, gitariste en zangeres. Lizzie Douglas heet ze oorspronkelijk. En ze schijnt ook heel behulpzaam geweest te zijn naar allerlei mensen toe. Samen met Big Bill Broonzy en zo. Mm. In die tijd in Chicago met allerlei mensen die daar ook vanuit het zuiden naartoe kwamen. Laat maar zeggen Maxwell Street. Die kunnen dan vaak ook bij haar terecht. En dat schijnt een hele aardige vrouw geweest te hebben. Hoewel ze aan de andere kant ook haar harde kant had, want ze moesten ze natuurlijk wel staande houden in mannenwereld. Hè. Ze is drie keer trouw geweest en wij hebben haar graf bezocht.
0: Ja, vanuit Memphis binnen weer door naartoe reist. Ja.
1: Ja. Prachtig, nog even de delta in, klein stukje. Zou ik
0: klein beetje naar het zuiden toe.
1: Ja, je gaat van Graceland gewoon een stukje westwaarts, zou ik maar zeggen. Mm. En dan kon je weer op de alle Highway 61 hoor. Maar je moet dan op de Nijer 61 wezen en dan kom je bij... Sla je hem af en dan...
0: Kom je bij Wals.
1: Kom je in Wals en dan... dan moet je Wals weer in Oet.
0: Dan is het één zoeken allemaal door in dat vlakke land van de Delta. Ja. En dan kom je op de plek terecht waar als Memphis Minnie begraven is.
1: Dit ligt hier mooi. En de kerk is ook heel mooi onderhouden. Dus dat is toch iets heel wat anders dan bij Sonny Boy. Maar ook mooi in het veld. Ook weer met mais.
2: Ik verbaas me toch steeds over de afgelegen ligging van die kerk.
1: Ja, dit ding is ook eigenlijk nieuw. Dit is het vreemde van de zaak.
2: Hmm. Ja, dit is niet vervallen of zo.
1: Nee, dit staat er vol met niet zo lang. Goed. Dit is tenminste een fatsoenlijke steen. Die ook weer gedoneerd is door de Skip Henderson Foundation. En... er staat op de Lizzie Kid Douglas, want zo heette ze echt. Also known as Memphis Minnie. 76 jaar oud worden nog. Dat is redelijk oud. En zeker als je in het kader zet van het leven wat ze leiden hebt natuurlijk. Want 36 jaar hebben ze daar toch in Chicago een beetje de blues gezongen. En was een van de bekende figuren daar. En dat... in een mannenwereld, dat is natuurlijk en ook een vrouw onvriendelijke mannenwereld eigenlijk, is dat natuurlijk een hele prestatie. Ze komt uit een gezin van 13 kinderen en ze was de oudste. En ze is ook drie keer getrouwd geweest, waarvan de belangrijkste eigenlijk is Kansas Joe McCoy, waar ze dan... ze hebben ook nog 6 jaar met Willie Brown gespeeld en ze is later nog een keer hertrouwd. En dan moet ik even spieken. En die meneer die heet...
2: Little St. Joe.
1: Ja, Little
2: St. Joe. Zie ik op mijn briefje staan.
1: Ja, het is vrij belangrijk geweest. Hitsgaars, zoals Hoodoo Woman, Bumblebee. En het is toch een beetje een andere zangeres als Bessie Smith en... Wie hadden we nog meer in die tijd? Nou ja,
2: Ma Rainey.
1: Ma Rainey, ja. Dus dit is toch iets anders.
2: Ze was heel duidelijk van... De country blues kant, hè?
3: Ja, ja, dat heeft ze altijd, is ze altijd blieven speelden. Maar hij is een belangrijk, belangrijk iemand geweest in de blueswereld. En ook, het is ook iemand net zoals, hoe heet hij nou weer uit?
2: Willie Foster,
3: ik kan die naam maar niet onthouden van die man. Die ook terugkomen is. Dus, maar ook allebei een beetje om dezelfde reden. Die Willie Foster, omdat zijn moeder daar niet goed mee ging. En die hing nogal aan zijn moeder. Mm. En zij ook vanwege het probleem zelf en zo. Ik denk dat die mensen dan toch weer naar een alle stee wilden. Ja, dat heb je wel vaker. Maar het is in ieder geval een belangrijke...
2: Ze was niet alleen een zangeres, maar ook een goede gitarist, of niet?
3: Ja. The woman with a guitar werd ze ook wel eens genoemd. Mm.

sometimes he makes me happy, then sometimes he makes me cry.

0: Memphis Minnie met Nothing and Ramblin'. En dat is naar aanleiding van ons bezoek aan het kleine kerkhofje door in Walls, net ten zuiden van Memphis. Waar ooit een plekje was waar 300-400 mensen wonen.
1: Ja. Memphis Minnie die is terugbracht en die is terugkom. Ze hebben dan een steen neergelegd. Eerst drie jaar geleden was dat set.
0: Ja.
1: Daarvoor was het unidentified grief, he said. En hij had het over dat zij eigenlijk nog de plaats kregen had in de muziek die zij verdiend had. Hij wist er zelf niet zoveel van. Het was meer zijn ouders die het mooi vonden. En ja, door dat kerkje werd prachtig onderhouden. De mensen die daar vroeger woond hadden. In Memphis en zo en all over the country. Want die, met de mechanisatie waren ook die huisjes weggegaan. En was de kerk alleen nog overbleven. En hij wordt verzorgd door die mensen allemaal.
0: Memphis is vandaag in deze aflevering van Harry's Blues eigenlijk van twee kanten bekeken. Aan de ene kant het uitgaan en het vermaak in Beale Street. En aan de andere kant de bezinning op het kleine kerkhofje van Memphis Minnie in Walls. Ongetwijfeld zal Muddy Waters ook regelmatig gespeeld hebben in Beale Street in Memphis. En af en toe ook samen met Memphis Minnie speelde. Ja, nee, dat weet ik wel zeker. Want in het boek kwam ik ergens tegen dat zij een strijd uitvochten met Memphis Minnie. En nou, ik dacht met Howlin' Wolf wie de meest populaire door was. Want ja, Memphis Minnie was
1: in Chicago, denk ik.
0: Dat was in Chicago, ja. Was in Chicago, de rechtliga, ja. Ja. Memphis Minnie was daar natuurlijk ook een hele bekende
1: dame. En zeer behulpzaam iemand die ook mensen hielp en zo. Samen met Big Bill Broonzy. Want als mensen moeilijkheden hadden, dan gingen ze vaak naar Big Bill Broonzy toe. En die hadden helemaal niet het gevoel van dat het indringers waren. Maar die hielpen mensen daar. En die waren ook zeer geliefd.
0: Nou, bij Muddy waren de vrouwtjes sowieso ook zeer geliefd. Want
1: als je het
0: boek deur leest, dan hebben de verschijnen aan de hand aan.
1: Ja.
0: Ook al bleven we trouwens wel langer bij Ine.
1: Ja, bij Geneva.
0: Ja, dus daar draaien we straks een nummer van. We draaien eerst in mijn nummer, dat vond ik ook heel mooi. Ik hoor dan ook weer tegen in het boek. Een van de bekendste nummers van Memphis Minnie hebben we hiervoor ook gedraaid. Dat is Bumblebee.
1: Ja.
0: En de bij speelt in de muziek nogal vaak een rol, hè?
1: Ja.
0: Het is een beetje wat cryptische tekst meestal.
1: Ja, natuurlijk. De honeybee, dan weet je wel, de stinger enzovoort.
0: Ja,
1: enzovoort.
0: En I'm a king bee.
1: Ja. I can buzz all night long. Dus dat gaat toch de richting van de seks op.
0: Ja, precies. Ja. Nou, Muddy Waters heeft ooit een keer een refashioning gemaakt van een nummer van Memphis Minnie uit 1929. Dat is Bumblebee. En hij merkt ervan honeybee.

0: The Honey Bee van Muddy Waters uit 1967 van de LP More Real Folk Blues. Mooie LP trouwens.
1: Ja, vind ik een hele sterke, vind ik dat.
0: Buzzing Around, dat, ja, dat hoorde de Bee blijkbaar in die tijd.
1: Ja, dat is, ja, Muddy is natuurlijk wel een womanizer ook, hè?
0: Ja, ja, aantrekkelijke man natuurlijk. Ja,
1: ja, en,
0: die foto's hier in het boek ook ziet staan, want er staat, nou, ik denk dat er een stuk of 50 foto's in staat, maar dan zie je een zeer aantrekkelijk heerschap. Ja,
1: ja, ja, ja. Dat doet een beetje aan Robert Johnson denken. Die zag er ook altijd heel goed gekleed uit. Dat was ook een man die zich keurig in het pak stak, maar dat ook door die zich ook een beetje de vrouwen liet onderhouden en zo.
0: Ja, ja, ja. Dus, had Muddy, dacht ik, wat minder de neiging toe.
1: Nee, maar ja, die wilde wel goed uitzien, want die vond toch dat die muziek die hij maakte, dat wat te zeggen had. En als zodanig wou je er niet sloppy uitzien.
0: Ja.
1: Hij zei, hier ben ik zie er zo uit. En die muziek, dat is cultuur. Dat moet je respect voor hebben.
0: Ja, en het aantrekkelijke naar de vrouwen toe kwam natuurlijk ook in de muziek. Hè? In nummers als Hoochie Coochie Man en dergelijke. Komt dat er duidelijk naar voren natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, je moet rekenen dat zo'n man populair was. En die speelde in zo'n band. En die had natuurlijk ook wat meer kazen dan een normale iemand, weet je wel.
0: Maar ik vond het wel grappig
1: dat de vrouwen ook wat makkelijker verzieren, denk ik dan.
0: Maar hij is wel altijd aan zijn oorspronkelijke vrouw, die is wel trouw aan bleem.
1: Ja, ja. En hij heeft het wel eens een keer verbruikt. Maar,
0: jawel, jawel. Hij had ook wat kinderen bij andere vrouwen.
1: Ja.
0: Ja, want die Williams, die zoon van hem, die ook in de muziek gegaan is, die was bij een andere vrouw, ik weet niet eens meer welke, maar als die het allemaal in het boek. Lees dat maar eens in mijn keer nog, mensen. Maar een van de mooiere nummers die ze ook gemaakt heeft, dat gaat dan over zijn enige echte vrouw, over Geneva, Little Geneva, Muddy Waters.

0: I want to treat you so bad, so bad. Right now I'm on my bended knee.
1: De ode aan zijn vrouw, Little Geneva van Muddy Waters. Later is hij trouwens nog, toen zijn vrouw overleden is, is hij nog weer hertrouwd met een vuile jonge vrouw, met Marva. Dat allemaal uit het boek Muddy Waters, The Mojo Man, met een prachtig voorwoord van Eric Clapton. Met een hele goede aanbeveling er ook bij achterop, onder andere van Levon Helm.
2: Ja, de drummer van de band. Ja. Die zegt ook dat het een geweldig boek is. Die je eigenlijk zo in één keer uitleest en zo.
1: Nou, is ook zo. Ja. Ik denk dat ik het boek ondertussen al wel een paar keer lees.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat dat echt meer dan de muiterwereld is. Hij er ook belangstelling voor hebt. Het is uitgegeven door ECW Press in Amerika. Daar kun je het ook bestellen. www.ecw.ca. Het kost $18.95. Daar komt de verzendingskosten uiteraard nog bij. Het zal een dollar af 6 ongeveer wezen. Dus ja, wat al met al bij pakweg een kleine 40 gulden bij ongeveer kwijt. En dan hij een schitterend boek hij in handen worden in de historie van de bluesmuziek. Op een prachtige manier is neergelegd in Muddy Waters, The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: De rivier, de Mississippi, speelt een hele belangrijke rol in de ontwikkeling van de bluesmuziek.
2: Ja, boten. Mensen, daar giet vooral over. En ook de geschiedenis van die boten. En van de mensen die erop werk hebben. En die erop gokt hebben. En al dat soort andere dingen.
1: En op die, in die Mississippi door liggen een klein eilandje. Bij de stad Memphis. En daarop is een prachtig museum.
2: Mud Island. De volgende keer.
1: In Harry's Blues. The Way Up North. De volgende aflevering. Die van vandaag die weer maakt door technicus Regel Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Graag tot volgende week.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Helmich van der Vecht was de opvolger van Herman Brood. Hij was een goede pianist en organist, maar hij was tevens een begenadigd songwriter. Dit nummer componeerde hij in 1970 samen met Harry Musquet en Ilko Gelling. QB and the Blizzards, Evil Woman.

Cubient Blizzard's Evil Woman. Albert King kwam evenals B.B. King uit Indianola in Mississippi. Hij begon in de gospelgroep The Harmony Kings in Indiana, leerde zichzelf gitaar spelen en in 1953 verscheen zijn debuutalbum Bad Luck Blues. Albert King, I'll play the blues for you.

0: love.
1: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
2: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De levenden en de doden in deze uitzending, want 29 mei, toen overleed Ronnie Hawkins op 87-jarige leeftijd. En ik kom een nieuwe cd uit van Arthur Brown op 80-jarige leeftijd. Arthur Brown, je kent hem nog van het nummer Fire, The Crazy World of Arthur Brown. Door straks een stuk van. Maar we beginnen met een stuk uit Chicago op het Delmark label van Bob Koestler, van Dave Weld en de Imperial Flames. Don't tell mama.

Dave Weld en de Imperial Flames, Don't Tell Mama van de cd Nightwalk. En de zangeres, dat is Monica Mirv. Uitgebracht op het Delmark label in Chicago. Anthony Garazzi, dat is een beroemde pianist in Amerika die op heel veel albums heeft meegespeeld. 40, 50 albums, denk ik wel. Zowel bij Muddy Waters als bij Otis Rush, bij Big Mama Thornton, B.B. King, Steve Miller, Chuck Berry, noem ze allemaal maar op. Maar hij maakt ook solo-cd's. En dit is de laatste, Blues Called My Name. En het verhaal gaat over een grafkist, That Old Pine Box.

Anthony Carracci, dat is de man achter de piano en degene die het, de cd uitgebracht heeft, zeg maar. Blues Called My Name, de titel van de cd. En dit was het nummer, That Old Pine Box. Waar het allerlei mensen aan met aan zo'n cd. Dat kreeg natuurlijk, als hij zelf ook overal aan metwerkt, dan hij makkelijk collega's die ook met wil doen. Walter Trout onder andere op gitaar. Monster Mike Wells op gitaar. Sugar Ray Nocia, geweldige zanger op verschillende nummers. En ook nog Ann Harris, die viool speelt op een aantal nummers. De Sheepdogs, dat is een band uit Canada, uit Saskatchewan. Komt goede muziek uit Canada, vaker van het draait in Hardy's Blues. Dit is dus de Outer Side, die net uitgekomen is. Een beetje southern rock-achtige muziek van de Sheepdogs met Find the Truth.

Find the Truth, de Sheepdogs uit Canada van de CD Outer Side. In 1968 kwam het nummer Fire kwam uit van Arthur Brown. I'm the God of Hellfire. The Crazy World of Arthur Brown was een enorme hit in Engeland en eigenlijk in de hele wereld wel. Later werd het wel een beetje stiller rond deze bijzondere man, die vooral bijzonder was door zijn podium optreden. Als hij er niet de West was, zei Alice Cooper, was ik er ook niet de West. Nou, dat geeft een beetje aan welk voorbeeld hij West is. Later bleek hij in Amerika te wonen, bleek hij in het zakenleven te zitten, bleek hij een business te hebben. Samen met de oude drummer van de Mothers of Invention hadden ze een interieurzaak. Maar hij is toch weer teruggekomen in de muziek, want een nieuwe cd is in aantocht. De cd Long Long Road van Arthur Brown en daarvan Going Down.

Het is een wall of sound, of zoals hij het zelf ook wel noemt, zijn muzieksoort. Dat is een shock rock. Het overweldigt toe, helemaal eigenlijk. Arthur Brown. 24 juni, dan wordt hij 80 jaar en dan komt hij toch nog weer met een nieuwe cd. De cd Long, Long Road en die heurden Going Down. Nou, wat binnenkort ook uitkomt is een nieuwe film over Elvis Presley. Gewoon de film Elvis. En J.D. Simo, dat is een gitarist in Amerika, die speelt door in de rol van de gitarist, dus van Elvis Presley. En hij speelt door een nummer in van John Lee Hooker. Een nummer wat op single uitgebracht is. Never Get Out of These Blues Alive.

0: jumping over my bed. Jumping over my bed. Cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: Yeah. J.D. Simon, Never Get Out of These Blues Alive. Nummer van John Lee Hooker. En ik zei dat hij dat speelde in de film over Elvis Presley, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hij speelt er wel een rol in die film. Hij speelt er ook gitaar in, maar of hij dit nummer speelt... Nou, god, de film had ik gekeken. Een film over Elvis, dat is altijd de muiten weer. Harry's Blues, de Lustrinor, op zondagavond tussen 6 en 7... en op donderdagavond tussen 10 en 11. Op, wanneer was dat? 29 mei, nog niet zo lang geleden, overleed Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins en de Hawks. Dat was een legendarische zanger eigenlijk. Van oorsprong, het was een Canadees die een band in Amerika samenstelde, in Arkansas. En toen weer teruggegaan naar Canada. Maar toen gingen de meeste bandleden die gingen weg. Want die wilden niet naar Canada verhuizen. Eén die bleef wel, dat was Levon Helm. Die kwamen nog een paar anderen bij. En later heette die groep, die heette The Band. Die begeleidde Bob Dylan. En nog later maakten ze zelf werk. In 1976, toen stopte de band ermee. En die bracht toen nog één cd uit. Een laatste concert eigenlijk. Voor allerlei bekende mensen naar midwerking. En uiteraard ook Ronnie Hawkins. En door zongen ze, speelden ze het meest bekende nummer van Ronnie Hawkins. Who Do You Love?

0: you run. The heart.
1: Legendarische combinatie. Ronnie Hawkins en de band. Ronnie Hawkins die op 29 mei overleden is op... ik heb hem kijken, op 87-jarige leeftijd maar liefst. En voor hij nou denkt dat Who Do You Love... dat een nummer is van Ronnie Hawkins... hij heeft het wel geweldig bekend te maken... maar dat is niet het geval. Want het origineel dat is van Bo Diddley. Bo Diddley, de man met de rechthoekige gitaar... en de jungle sound met altijd de rumba erbij... het origineel is namelijk uit 1956. Bo Diddley met zijn versie van Who Do You Love?

Dat was dus het origineel, 1956, van Bo Diddley, Who Do You Love? Nou, iemand die hem ook heel bekend gemaakt heeft, dat is George Thorogood. George Thorogood en de Delaware Destroyers, zoals ze vroeger heten. Later gewoon George Thorogood en de Destroyers. Die op 20 juli trouwens speelt in Tivoli in Utrecht. Het nummer dat komt van de cd Move It On Over, 1978. George Thorogood.

U 1978, de versie van George Thorogood van Who Do You Love? Van het origineel van Bo Diddley. 20 juli, dan speelt hij in Tivoli in Utrecht. Nou, we hebben er een gehad uit 1976, uit 1956, het origineel, 1978. Maar er is er nog één die ik nog wel doorheur. Bewezen van uitzondering, het mag een keer. Geen drie keer, maar vier keer is scheepsrechten in dit geval. Namelijk uit 1969 van een groep uit Californië, de Quicksilver Messenger Service. Quicksilver Messenger Service. Het was uit de titel van The Flower Power in San Francisco. De titel van Jefferson Airplane, van The Grateful Dead, van dat soort dingen. En doorheurde ook Quicksilver Messenger Service uit, daarbij met Dino Valente en John Cipollina. En ook zij brachten een versie uit van Who Do You Love, namelijk op de LP Happy Trails. Luister maar eens naar Quicksilver Messenger Service met Who Do You Love.

toch een wat meer psychedelische uitvoering van Who Do You Love van de Quicksilver Messenger Service. Het was de vierde uitvoering. De band met Ronnie Hawkins, daar begonnen wij mee. Dat was ook de aanleiding, het overlijden van Ronnie Hawkins afgelopen 29 mei was dat. Het origineel van Bo Diddley uit 1956 en de versie van George Thorogood uit 1978. Maar die helemaal een nee te horen zal wezen op 20 juli in Tivoli in Utrecht. We gaan naar de Phantom Blues Band. Dat is eigenlijk de begeleidingsband van Taj Mahal. Als die op tour gaat, dan heeft die band bij zich. Maar die brengt toch zelf eigen cd's uit. Onder andere de cd Still Cooking. En door op het nummer Stop Running.

de Phantom Blues Band van de CD Still Cooking met Stop Running. Tiet veel wat rustiger werk. De singer-songwriters, wat ook aan bod komt. Seth Walker, dat is zo'n voorbeeld van uit Amerika. Mooie verhalen vertellen. Iemand die ondertussen alweer aan zijn 11e CD toe is. I Hope I Know. Dat is de titel van de nieuwe CD. I Hope I Know. En door op een heel mooi nummer van Bobby Charles uit 1972 alweer, de zanger uit Louisiana, Bobby Charles. De compositie Tennessee Blues door Seth Walker.

De Tennessee Blues in de uitvoering van Seth Walker. A Place I Feel Loose. Wel mooi uitgedrukt. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Miralda Smit. En we besluiten met een nummer van Muske uit 1994 van de CD Sky Songs on the Spot. En misschien ging dat ook wel een beetje over A Place I Feel Loose. At the End of the Bar.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Barbara Perry uit Memphis is niet de filmster met dezelfde naam die af en toe een singeltje uitbracht. Deze Barbara Perry komt uit de Teen Town Singers. Het nummer komt van een verzamelalbum van Kent Records en in 2019 ontving ze een W.C. Handy Award voor haar bijdrage aan de soul en blues. Barbara Perry, A Man Is A Mean Thing.

Barbara Perry, A Man is a Mean Thing. The Strangers, dat is een band uit Ierland. Het is eigenlijk de begeleidingsband van zanger Ricky Ford. Maar deze Ricky Ford kreeg tijdens het toeren door Duitsland heimwee en keerde terug naar Ierland. En toen ging de band zelfstandig door. The Strangers, Mary Mary.

The Strangers, Mary, Mary. Jeb Stuart groeide in Memphis op met de muziek van Elvis Presley, Fats Domino en Little Richard. En Isaac Hayes was in die beginjaren zijn pianist. Hij kreeg een contract bij Sun Records, maar het is eigenlijk nooit duidelijk geworden wat hij precies was. Een blues, pop of jazzzanger. Jeb Stuart, Will I Ever Be Free?

Jeb Stuart, Will I Ever Be Free? The Bylaws uit Ierland namen in 1969 een cover op van de Amerikaanse band The New Beats. En daarvoor was de band ook al succesvol geweest met Then You Can Tell Me Goodbye van de Amerikaanse band The Casinos. The Bylaws. Run, baby, run. Run, baby, run.

The Bylaws, Run Baby Run. Ubi McClinton uit Memphis schreef nummers voor James Carr, You Got My Mind Messed Up en A Man Needs a Woman, maar de platenmaatschappij stond niet te dringen om hem ook als zanger te contracteren, maar uiteindelijk mocht hij een album maken en dat heette The Only One voor Goldwax Records. Ubi with the Keys, She's Better Than You.

0: Darling, I got a caller now.
1: Ubi and the Keys, She's Better Than You. The Overlanders, dat is een voormalige folkgroep uit Engeland die na de komst van de Beatles werd omgebouwd tot Beat Band. Dit is een opname uit 1964 en de volgende single van de band was een cover van de Beatles, Michelle. Dat werd een nummer 1 hit in Engeland. Deze single deed helemaal niets. The Overlanders, The Leaves Are Fallen.

The Overlanders, The Leaves Are Fallen. Jean Newman, dat was de eerste door Goldwax Records gecontracteerde countryzangeres. Ze nam een nummer op van Harlan Howard. En dat nummer was ook opgenomen door Waylon Jennings, Candy Staten, Willie Nelson, Jesse Coulter en Carla Thomas. En het werd opgenomen in de Fame Studios in Alabama met Elvis Presley-gitarist Reggie Young. Jean Newman, He Called Me Baby.

Gene Newman, He Called Me Baby. De Kirklees, dat is een band uit Liverpool. Het was de band van songwriter James Campbell, die daarvoor al regelmatig in de Cavern Club speelde met zijn voormalige band The Panthers. In Engeland brak de band niet door, maar ze waren wel heel populair en succesvol in Finland. De Kirklees, It's a Crime.

The Kirkbys, It's a Crime. Het is een single van Mary Clayton uit 1963 en het nummer werd volop gecoverd door The Searchers, The New Beats, Helen Shapiro, Aretha Franklin, The Hollies, Cher, The Swinging Blue Jeans, Lulu, The Supremes, Linda Ronstadt. Maar Betty Everett was de eerste met een hit. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en het nummer eindigde 34 in Engeland. Betty Everett, The Chup Chup Song.

Betty Everett, de Choop Choop Song. De Denizens, dat was een Engelse band met zanger Eddie Perry. In 1963 had de band een grote hit met Be My Girl, maar daar bleef het bij. En drummer Clive Hornby werd later bekend als Jack Sugden in de tv-serie Emmerdale. De Denizens, Nobody Like My Babe.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Lost Albums van Bruce Springsteen is het album van deze week. En alle nummers van het album zijn tussen 1983 en 2018 opgenomen. En tijdens de corona-periode zocht Bruce Springsteen op zijn gemak alle nog bruikbare nummers uit. Bruce Springsteen, INEO.

Bruce Springsteen, Inhale. De Amerikaanse band The Drifters was vooral populair in de jaren 60. Alle hits van The Drifters werden in alle hoeken van de wereld gecoverd. Dit is een single uit 1964 en er verschenen covers van The Rolling Stones, Billy J. Kramer en The Dakotas, The Engelse Scorpions, Sam & Dave, Billy Joe Royal, Los Lobos, Mutt, John Mellencamp, Bette Midler, The Beach Boys en Piet Veerman. The Drifters, Under the Boardwalk.

The Drifters, Under the Boardwalk. Johnny Gustafsson uit Liverpool kwam uit de band The Big Three. Hij probeerde het solo, maar dat werd geen succes, en daarna maakte hij nog deel uit van The Mercy Beats, The Johnny Gus Set, Episode 6, Quatermass, Roxy Music, The Ian Gillan Band en The Pirates. Johnny Gustafsson, Just to Be With You.

Johnny Gustafson, Just to Be With You. Maxine Brown uit South Carolina kwam uit de gospelgroep The Royal Tones en ze scoorde daarna 20 hits voor Wond Records. Een van die hits was een compositie van Carole King en de nummer was al eerder opgenomen door de Shirelles en de covers van Rod Stewart, Cher en Manfred Mann werden ook nog hits. Maxine Brown, Oh No, Not My Baby.

Maxine Brown, Oh No, Not My Baby. The Dimensions, dat is de band van zanger Johnny Clark en gitarist Les Williams. En deze single werd geschreven door Alan Crowley. En dat was weer de zanger van een andere band, de Tuxedos. The Dimensions, You Don't Have to Whisper.

The Dimensions, You Don't Have to Whisper. Het nummer is geschreven door Burt Burns en de singles van Johnny Thunder en Ed Townsend flopten. Maar The Exciders hadden er meer succes mee. Het werd de nummer 1 hit in Frankrijk, het nummer 4 in Amerika en 5 in Australië en 12 in Canada. En daarna werd het ook nog gecoverd door Dusty Springfield, Linda Ronstadt, Sonny and Cher en Bette Midler. The Exciders, Tell Him.

The Exciters, Tell Him. Billy Fury, dat was de eerste rock'n'roll hero uit Liverpool. En de Beatles deden auditie bij hem om zijn begeleidersband te worden. Maar de Beatles werden afgewezen. En dit was zijn eerste single na 6 jaar die de hitparade niet haalde in Engeland. Billy Fury, Don't Let a Little Pride.

0: Billy Fury, Don't Let a Little Pride.
1: U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer is geschreven door Marvin Gaye en de versie van Martha en de Vandellas eindigde in 1962 2 in de Amerikaanse Hot 100. Later werd het ook nog een hit voor de mama's en de papa's, voor Van Halen en David Bowie samen met Mick Jagger. Martha en de Vandellas. Dancing in the street.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Misschien ken je nog wel het nummer Don't Bring Me Down van de Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down. Don't Bring Me Down. Nou, drie uitvoeringen straks in drie keer is scheepsgericht. Verder muziek van Charles Wesley Godwin, Bob Stroger, man van 900 tussenaal, Caroline Wonderland en van de nieuwe CD van King of the World. Maar ook nog muziek van Charlie Marie en Tyler en de Train Robbers. Maar we beginnen met Musquet 1991. Going Down.

Maskei op zijn beste, hè. Maskei op zijn beste als hij live is. Dat was zijn lust en zijn leven. Hij zag er altijd ding op om op te moeten treden. Maar als hij er één keer stond, dan, ja, dan was dat de magie van Harry Maskei. U neemt die 191 van de cd Live, Maskei. We gaan naar Big Head Todd and the Monsters. Dat is een band uit Amerika die in de 80e jaren in Europa toerde en zich door eigenlijk ontwikkeld heeft door het eerste album opnemen in Londen. Maar het is wel degelijk een band uit Amerika die ondertussen gewoon doorgegaan is, bijna 30 jaar lang. En door is nou een nieuwe single van u te komen van Big Head Todd and the Monsters, The All True Man.

0: True Man.
1: Precies, All True Man, Big Head, Todd and the Monsters. Muziek die duidelijk op de blues geïnspireerd is. Klopt toen wel trouwens, want begin van deze eeuw hebben ze ook een cd uitgebracht, Rocksteady, waar ook nummers op staat van Howling Wolf bijvoorbeeld. Later ook van Robert Johnson, Charlie Musselwhite, nou, Cedric Burnside, neem ze maar op. Best een hele leuke band eigenlijk, Big Head, Todd and the Monsters. We blijven in de sfeer van de bands. De Band of Gringos, dat is een groep die komt uit San Diego. Het zuiden van Californië, tegen Mexico aan. Vandaar die naam waarschijnlijk ook. Gringo, dat is een Mexicaanse benaming voor een cowboy volgens mij. De Band of Gringos, een driemaanse band. I'll play the blues for you.

de band of Gringos. De band of Gringos.

Een nummer van de derde cd van Tyrer en de Train Robbers, de cd Non-Typical Find. Een cd die trouwens geproduceerd is door Cody Brown van Reckless Kerry. Dit is een familieband.

de Tyler en de Train Robbers. Want Tyler stiet voor Tyler Ketchum. Er zien twee breurspul erin en de schoonvader van een van die breurspul erin. Dus het is echt een family band. We gaan naar Nashville, naar de traditie van de zangeressen. De Dolly Partons, de Bobby Gentry's, Lynn Anderson en Tammy Wynette, dat soort mensen. Een nieuwe in de rij, dat is Charlie Marie, een jonge dame. En dit is de debuut-cd van haar, de debuut-cd Ramble On. En daarvan de Soul Train.

The Soul Train van Charlie Murray van de CD Ramble On. Nou, laten we nog maar wat rondreizen. Het is wel heel erg Nashville trouwens. Maar ook dat hoor je in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagochtend tussen 10 en 11. Andere koekjes straks, maar we blijven in eerste instantie nog een klein beetje in de Nashville-sfeer. The Shootouts, dat is een leuk bandje die twee cd's gemaakt hebt. Quick Draw, dat was de eerste. Bullseye in vorig jaar uitgekomen. En die heeft nu een single uitgebracht en dat bracht mij een beetje op het spoor van deze drie versies van de nummer Don't Bring Me Down. Het origineel is van de Electric Light Orchestra van Jeff Lynne. Maar je hoort eerst de uitvoering van The Shootouts.

Ja, 40 jaar, meer dan 40 jaar na datum giet het nummer van de Electric Light Orchestra giet dan over de oceaan, giet naar Nashville toe en komt door bij The Shootouts. En die maakt er een single van, met eigenlijk een beetje een mix van, het is duidelijk Nashville, maar er zit ook wat Texas Swing bij en er zit wat Bakersfield Bravado zit erbij. De muziek zeg maar van Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort dingen. Nou, dat was de versie uit 2022, een single van The Shootouts. Het origineel doffen werden weer terug naar 1979 naar Engeland, Electric Light Orchestra. Een Electric Light Orchestra, dat was eigenlijk een, het overblijfsel van een Engelse band, The Move. Die hadden ooit een grote hit met Flowers in the Rain. En daar speelde Jeff Lynne in en Roy Wood en Bev Bevan. En nog een, maar die ben ik vergeten. Maar die drie, Roy Wood, Bev Bevan en Jeff Lynne, die gingen over in Electric Light Orchestra. Maar Roy Wood die ging er al vrij snel uit. En dit is van de... dit is een cd uit, een album uit 1979. Het album Discovery. En het laatste nummer erop, dat was nummer 9. En dat was Don't Bring Me Down.

En dan gewoon de deuren dichter. Dat was het bekende geluidje waarmee dit nummer eindigde in 1979 van de Electric Light Orchestra, de band van Javelin. Het origineel van Don't Bring Me Down. Nou, nog een derde versie. Ik ben wel meerdere versies van gemaakt, maar ik kies voor de versie van Blackstone Cherry. Dat is een band uit Amerika. Dit is uit 2020 van de CD The Human Condition. En dan zit je wat meer in de sfeer van, nou, van Aerosmith, zeg maar, van dat soort muziek. Don't Bring Me Down.

Don't Bring Me Down. En dat was de versie van Black Stone Cherry. Drie versies dus van de muziek uit Engeland, uit Birmingham, van de Electric Light Orchestra, 1979. En dan twee versies die uit Amerika komt. Eigenlijk beide uit Nashville, maar de ene duidelijk de country kant van de Shootouts. En de andere toch wat meer in de hard rock sfeer van Black Stone Cherry. Don't Bring Me Down was dat. Nou, tijd voor wat rustige muziek. We gaan de barring in, de Appalachians in West Virginia, die omgeving zeg maar. Dat is meer de folkmuziek, meer de muziek van de verhalenvertellers, de storytellers. En Charles Wesley Godwin is door een voorbeeld van. Dit is zijn tweede cd, How the Mighty Fall, en daarvan het nummer Lying Low.

Charles Wesley Godwin van de CD How the Mighty Fall, Lying Low. En dan die Appalachians, dat is een gebied waarin het verleden heel veel Ieren en Italianen naartoe getrokken bent. En de sfeer van die muziek, dat is toch heel duidelijk bleem hangen. Mountain music neemt ze dat ook wel. En de banjo en de viool speelt daar een belangrijke rol in. En vandoor die Ierse sound, denk ik, die ook in dit nummer duidelijk te horen was van Charles Wesley Godwin. Heel andere muziek is van Bob Stroger, een man die al 90 jaar is. Een zwarte zanger uit Amerika die onder andere gewerkt heeft met Otis de Rus, met Ellie Tale, Carrie Bell, Snooky Pryor, Sunnyland Slim, nou neem ze allemaal maar op. En die 90 jaar heeft heel veel gedaan en hij is nog steeds bezig. Hij heeft een album gemaakt samen met een band uit Brazilië, de Headcutters. Dat album dat heet That's My Name en hij zingt over... Talk to me mama.

Talk to me mama van Bob Stroker. Of zoals hij zelf zegt, you can call me Bob Stroker, but my real name is The Blues. Man van 90 jaar, nee, cd, that's my name. Iemand die een stuk jonger is, dat is Carolyn Wonderland. Geboren als Carolyn Bradford in Houston in 1972. Een Texaanse dus, een hele goede gitarist. Die in 2018 innenlijst weer in de band van John Mayall. In de Blues Breakers, zo eigenlijk kunnen zeggen. Daar heeft ze denk ik een jaar of drie bij gespeeld. Want Mayall die is er nou met de stop met de optredens. Op de laatste cd van Mayall, daar speelde ze ook op met. Dit is van haar eigen solo cd, Tempting Fate, van 2021. En daarvan het nummer Honeybee.

Ja, ze beheerst verschillende stijlen. Dat is duidelijk te merken. Er zit blues in, er zit rock in, er zit zydeco in. Maar het is uitstekende muziek van Carolyn Wonderland van haar laatste cd, Tempting Faith. We hebben toe aan ons laatste nummer in deze aflevering van Haddies Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Blaams. En het laatste nummer dat is van King of the World. En gelukkig mag de man van King of the World mag ook weer op tournee. Ze zullen in Aam wezen eigenlijk, maar dat ging nog niet duur. Dat wordt 26 juni, dan speelt ze in Aam. Maar als ze wilt zien, dan kun je ook naar Drachten toe. In Duna in Drachten, dat treedt ze op 1 april op. En dan speelt ze werk van Diner CD van de CD Royal 10. En dan met bestuurder bij King of the World met Alice of a Child.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Bos Keix kwam uit de Steve Miller Band en Glyn Johns produceerde de eerste twee albums van deze Steve Miller Band. En dat was voor Bos Keix een reden om met zijn band vanuit San Francisco naar Londen te reizen, waar Glyn Johns werkte in de Olympic Studios. Dit kop van het album Bos Keix and Band. Bos Keix, Runnin'

Boskeks, Runnin' Blue. Sherbet uit Sydney, dat is de band van zanger Daryl Braithwaite. En Sherbet was in de jaren 70 de populairste band van Australië. Ze hebben dan ook 30 hits. Dit was een nummer 1 hit in Australië en Nieuw-Zeeland. De nummer 4 in Engeland, 6 in Nederland, 8 in Noorwegen en 61 in Amerika. Sherbet, How's That?

Sherbet, Howzette. Alle muzikanten hadden in de jaren 70 respect voor de band Little Feat. De Rolling Stones bezochten zelfs een concert in de Jaap Edehal in Amsterdam. En dit komt van het album Sailing Shoes. Het is een compositie van zanger Lowell George. Little Feat, Trouble.

Little Feet, Trouble. Greg McLachlan is een singer-songwriter uit New South Wales in Australië. En hij is tevens een succesvol acteur. Hij is te zien in de tv-series Neighbours, Home and Away en The Young Doctors. Dit nummer van hem eindigde 2 in Engeland, 3 in Australië, 5 in Ierland, 8 in België, 16 in Nieuw-Zeeland en 26 in Nederland. Greg McLachlan, Mona.

Greg McLachlan, Mona, The Amazing Rhythm Aces, dat was in de jaren 70 de topband in Amerika. Alles draaide om Russell Smith. Hij was ook de songwriter binnen de band. Dit komt van het album Stacked Dog, The Amazing Rhythm Aces, Third Rate Romance.

The Amazing Rhythm Aces, Third Rate Romance. Cold Chisel, dat is een rockband uit Australië. En Jimmy Barnes was jaren de zanger. Gitarist Ian Moss werd zijn vervanger toen Jimmy Barnes solo verder ging. Dit nummer gaat over een Vietnam-veteraan. Cold Chisel, Kay Sang.

Gold Chisel, Chris Sain. Danny O'Keefe, dat is een Amerikaanse singer-songwriter die in 1977 plotseling uit het niets een hit had. En het nummer werd ook nog gecoverd door Waylon Jennings, Elvis Presley, Joe Simon, B.J. Thomas, Conway Twitty, Jerry Lee Lewis, Charlie Rich, Chris Hillman, Willie Nelson, Leon Russell en Dwight Yoakam. Danny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Remembering Now van Van Morrison is het album van deze week. En alle 14 nummers zijn eigen composities. En daar doet Van Morrison zijn trouwe aanhangen groot plezier mee. Want hij blijft een van de grootste rockpoëten van deze tijd. Van Morrison, Haven't Lost My Sense of Wonder.

Van Morrison, Haven't Lost My Sense of Wonder. The Church, dat is een rockband uit Sydney met zanger Steve Kilboy en de Engelse gitarist Marty Wilson Piper. De band heeft 21 hits in Australië. The Church, Under the Milky Way.

The Church, Under the Milky Way. Freddie King tekende in 1971 een contract bij Shelter Records, waar grote namen zoals Leon Russell en Jeff Beck tot de studiomuzikanten behoorden. Dus dat levert al een goed album op. En dit komt van het album Getting Ready, Freddie King, Going Down.

Freddie King, Going Down. De in Schotland geboren Jimmy Barnes werd het grootste rock'n'roll idool van Australië met 46 hits. Maar in het jaar 2000 realiseerden Jimmy Barnes en zijn vrouw Jane zich dat ze beide verslaafd waren aan drugs. En op verzoek van de kinderen gingen ze samen naar een afkikkliniek. Jimmy Barnes, Between Two Fires. MUZIEK

Jimmy Barnes, Between Two Fires. Rick Derringer, de voormalige frontman van de McCoys, en die band die kennen we van de wereldhit Hang On Sloopy, werd de gitarist in de band van Johnny Winter. En Johnny Winter coverde meteen een nummer van Rick Derringer. Johnny Winter, Rock'n'Roll Hoochie Coo.

Johnny Winter, Rock'n'Roll, Ho Chi Cool. De Easy Beats, dat was een 60s band uit Australië met een internationale bezetting. Zanger Stevie Wright kwam uit Engeland. Ook drummer Snowy Fleet kwam uit Engeland. Gitarist Josh Young kwam uit Schotland. En er zaten twee Nederlandse muzikanten in de band. Harry Venda, die heet eigenlijk Hans van den Berg. En Dick Diamond heet Dick van der Sluis. En ze hadden een wereldhit. Het nummer was een nummer 1 hit in Australië en Nederland. Het eindigde 2 in Nieuw-Zeeland, 6 in Engeland, 10 in Duitsland, 13 in Ierland en Canada, 16 in Amerika en Finland. The Easy Beats, Friday on My Mind.

The Easy Beats, Friday on my mind. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Op het album The Morning After van de Jay Giles Band staat een mooi nummer van mondharmonica-speler Magic Dick. En tijdens live-optredens was het publiek muisstil tijdens deze egotrip van Magic Dick. De Jay Giles Band, Whammed Jammer.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij een bijzondere aflevering van Harry's Blues, want het is eigenlijk precies 10 jaar geleden dat Harry Musquet overleden is. En in 2011, op 5 juli 2011, maakten wij de laatste opname van Harry's Blues. Die zullen uitgezonden worden in september, maar toen was Harry al dermate ziek dat dat niet gebeurd is, want dat zal een beetje een rare indruk wekken. Dus vandoor een opname uit 2011 van 5 juli. En die wordt allemaal keurig netjes tot jullie gebracht. Die uitzending uit 2011 door Miralda Smit, de technicus die er nou zit. En volgende week dan ben wij er gewoon weer.
0: Dit is Harry's Blues. A good man feeling bad. Met Harry Musquet en Albert Haar.
2: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
1: Hele goede avond, luisteraars. En welkom bij Harry's Blues. Aan de weg van Grollo naar Schollo. Er staat zo'n beetje, nou, driekwart denk ik, in de buurt van Schollo. Er staat een gebouw, een paar schuren liet wel. En daar was het de afgelopen week een, nou, ik kan niet zeggen een drokte van je welste, maar er was wel het een en ander te doen. Net als, drie jaar terug. Hè? Want toen werden we het opnemen.
3: Ja, wij hebben toen als Cube in the Blizzard besloten om bij Harry Struijer, want die zit hier, in het wijnlokaal dus de basistracks op te nemen met een mobiel van Cats Lost. En dat was heel plezierig om te doen. En daarom hebben wij vanavond als gast uitgenodigd Harry Struijer. En Harry Struijer is de oudere broer van Egbert Struijer. En de familie Struijer, of althans Egbert en Harry, die ken ik al heel erg lang.
1: Komt u de buurt van Schonebeek, Harry, of niet?
4: Ja, ik kom uit Schonebeek.
1: Dus je kunt zeggen Struijer of Struijer?
4: Wat je maar wil.
1: Oh. Er zit ongetwijfeld een beetje Duitse invloed in.
4: Ja, vroeger was het Oomlaut.
1: Ja. Maar goed, je woont in Nederland, dus het
4: ja.
1: is Harry Struijer. En die heeft daar een mooi wijnlokaal.
3: Ja, maar Harry die had niet alleen een wijnlokaal. Die had, kijk, Harry is een man van vele gezichten. Hij is niet alleen nog maar wijnkoper. Maar hij heeft ook gloedsveel verstand van antiek. Daarnaast hebben we ook een van de duurste en beste installaties voor in huis op Hive. Dus dat meer als Hi-Fi. Dus het is zoiets van het einde van alles. En hij heeft ook tijdenlang klassieke cd's recenseerd. En ja, hij is bovendien zelf ook een hele goede meubelmaker. Dus ja, een man van vele gezichten.
1: Een handwerksman.
3: Ja. En ook iemand die volgens mij niet onder een baas wilde werken.
4: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb van al mijn hobby's mijn beroep gemaakt.
3: Ja, die Struijer en Egbert hebben datzelfde gedaan. Ik ben toch ook original, zo zeg ik altijd maar.
1: Nou, daar horen we straks ook vast en zeker originele muziek van deze original van Harry Struijer hier aan tafel bij Harry's Blues. Maar we hebben nog meer.
3: Ik draai ook nog wat van Alison Krauss en Union Station. Die hebben een nieuwe cd hoor. En als ik me niet vergis, is Daniel Lewis daar onlangs West. En die moet ze live zien hebben in Calgary. Wat moet je daarvan zeggen? Alison Krauss, die heb ik weet niet hoeveel Grammys won. En deze cd, de Paper Airplane, is ook weer geweldig goed. En er wordt Bob Dean ook heel goed op song door Dan Tyshinsky. Dus het is niet alleen Alison Krauss die daar zingt.
1: Welke muziek beginnen we met de?
3: Wat ik beginnen wil,
1: ja.
3: We de keuze eerst aan Harry laten.
1: Mag ook.
3: Dan wilden wij draaien, Harry, volgens mij.
4: Solitary Man van Johnny Cash.
1: Waarom die, Harry?
4: Ja, omdat...
1: Het is een stuk van Neil Diamond, hè?
4: Het is een nummer van Neil Diamond en het komt van een cd met allemaal covers. En het is een van mijn favoriete cd's die ik vooral ook vaak in de auto draai.
1: Oké. Solitary Man.

0: A solitary man. Nou, dat is Harry niet, want hij vermaakt zich daar donders daar zo halfwegs geloof. Harry, even over jouw vak. Jij had ook een meubelfabriek. Heb je daar een opleiding voor had eigenlijk?
1: Nee. Maar als ik wat in de kop heb en ik wil iets maken, dan gaat dat gewoon door.
0: Ja.
1: En dat deed mijn broer ook altijd.
0: Ja. En dat liep op een gegeven moment goed, maar jij kon op een gegeven moment niet helemaal mee tegen die staftoestand en...
1: En personeel. Ik kon niet alleen nog zware tafels maken.
0: Nee.
1: Maar
0: dat waren tafels die volgens mij nooit weer afgingen.
1: Nee. Maar ik heb nog een groot probleem. Als ik iets kan maken en ik heb het onder de knie, dan heb ik de lol eraf en dan ben ik weer wat nice.
0: Ja, want zo ben jij natuurlijk ook een beetje in de antiek wereld terechtkomen. Ik ben laatst met je op stap geweest, want ik vond het eigenlijk ook wel nodig om waar antiek in is. Want van de een komt de ander natuurlijk. En dan ben jij ook heel erg bedreven. Want jij bent ook met klokken bezig. En met allemaal precies klappen. En ze moeten ook allemaal gelijk lopen. En het is allemaal... En je hebt zelf een soort van was. Hè? Jij zelf een beetje componeert. En dat vind ik ook al zo bijzonder. Dat is toch wel heel fantastisch. Want als je daar kijkt in het wijnlokaal, dan zie je allemaal hele mooie dingen.
1: Ja, maar ja, ik wil het perfect hebben. En anders kijk ik niet naar bedden, want dan slaap ik niet. Het moet zo en niet anders.
0: Ja, want als de klok niet helemaal gelijk loopt... Dan
1: dat is niet best.
0: Nee. En als je met een klok bezig bent, dan kun je op een gegeven moment... gewoon net zo lang duren tot...
1: Ja, stoppen kan ik ook niet.
0: Een ander punt dat van jou, dat ben ik ook nooit helemaal achtergekomen waar je dat nou ineens weg had. Dat ben die fantastische muziekinstallaties die je allemaal hebt. Want wat heb je er wel niet staan? Die draaitafel alleen nog al, dat is al een hele bijzonderheid.
1: Ja, dat komt ook. Ik wil graag de muziek zo horen zoals die is. En dat is een heel groot probleem met de meeste installaties. Dus ik ben ermee begonnen en steeds een stukje verder. En ik heb ook het probleem, als er 1% beter kan, dan hoor ik alleen nog die 1% die er niet is en die andere 99%, ja. Dus ik wil het perfect hebben en dat gaat net zo lang door tot ik dat heb.
0: Maar die draaitafel van jou, dat is een fantastisch stukje. Wat is er voor het merk eigenlijk?
1: Ja, dat is ook een Duits merk. En Boermeester, dat zijn de versterkers. Dat is eigenlijk het beste merk ter wereld. En die had wat vrienden. En die hebben a cappella ook. Met een Ionen tweeter. Ja, dat is een heel verhaal allemaal. Maar je weet, Harry, hoe het klinkt.
0: Ja, het klinkt enorm fantastisch. Goed, wij gaan even naar de muziek. Wij willen even wat draaien van hardcore... Bluegrass. Ik ben nogal een fan van Alison Krauss en neef Louis ook. En dat vinden wij, de nieuwe CD is uit Paper Airplane. En dit giet allemaal over de Dust Bowl. En Albert weet wel wat het is. Dat is de streek in het midden.
2: Oklahoma, hè?
0: Oklahoma, waar de wind blaast en de krop heel vaak verloren gaat.
2: Yeah, Woody Guthrie.
0: Nou, Alison Krauss en Union Station. We are all Dust Bowl children.

0: The Dust Bowl Children, Alison Krauss en Union Station van de CD Paper Airplane. En die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Ja, Harry, hoe ben je eigenlijk aan die wien gekomen? Ik bedoel maar, ja, hoe kon je er weer af? Ik wist dat eigenlijk tot 10 jaar geleden helemaal niet dat jij erin zat.
1: Nou ja, kijk, ik praat ook pas over iets als ik alles er vanaf weet. En ik ben in de Wien gekomen door, vroeger toen ik 20 was, toen was ik al nieuwsgierig. Toen ging ik naar hele speciale restaurants en dan dronk ik altijd hele speciale wien. Maar daar praat ik nooit over, want toen hebben we nog antiekhandel en ja, wien en antiek. En als je dure wien drinkt, dat moet je niet verder vertellen, want dan denken ze dat je antiek zo duur wordt. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf gehouden, maar ik heb daar jaren mijn aandacht aan besteed.
0: En hoe wil jij je informatie eigenlijk voor?
1: Lezen.
0: Dus je hebt een hele wienbibliotheek, zou ik maar zeggen.
1: En wat interessant was, dat ging ik kopen. Dat bestelde ik ergens.
0: Ja, en deed dat alleen nog? Of,
1: nee, ik probeer het ook met kameraden voor te interesseren. Maar het is echt begonnen. De handel is begonnen eigenlijk. Wij gingen altijd naar Frankrijk en Duitsland en Engeland antiek te halen. En op een gegeven moment waren we in Frankrijk en er was niks te koop. Aan antiek. Toen zei ik tegen mijn kameraad, weet je wat we doen? We gaan naar de hoofdstad van Bourgogne. En dan kopen we voor al ons handelsgeld kopen we hele lekkere Bourgogne wijn. En die gaan we in Nederland verkopen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar dat is mijn grootste financiële fiasco geworden wat ik ooit had heb. Want hier waren ze daar niet aan toe, aan die dure wijn. Dus we hebben de helft zelf opdronken en de andere helft verkocht. Maar daar is het wel mee begonnen.
0: Daar is het mee begonnen. En jij, op een gegeven moment heb je erin verdiept dat jij op een gegeven moment zelf die mensen ook kende, die wienboeren en zo, daar ben je ook op afgegaan.
1: Ja, dat is de enige manier bij de bron halen.
2: Hmm. Want hoe herken je een goede wien dan?
1: Ja, ten eerste moet jij weten wat de boer doet. Geen kunstmest, geen rotzooi, geen insecticiden. Hij moet heel eerlijk werken. En dan moet ook blijken dat een kunstenaar is. Maar over het algemeen is het wel bekend door recensenten waar de betere wijnen zijn. En daar ga je in als ze hoge punten krijgen. En dan ga je dat vergelijken allemaal. Maar daar ben je 20, 30 jaar mee bezig.
0: Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel werk in zitten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik heb het allemaal eens bekeken. En je hebt er natuurlijk een assortiment staan van kom maar op natuurlijk. Wij verschuilen ons daar wel eens in. En dan weet je als niet... Dan weet je als niet waar je allemaal ziet, wat voor wien allemaal. Maar wel allemaal. Je bent wel gespecialiseerd in een bepaalde streek. En dat is wat jou betreft wel grotendeels de Bourgogne.
1: Bourgogne, Rhône. Ik ben niet geïnteresseerd in Bordeaux wijn. Ja, ik heb ze wel. Maar dat is wijn. Wijn is gemaakt om te drinken. En niet om te speculeren. En dat doen ze met Bordeaux wijn. Ik bedoel, je koopt een kistje wijn voor 400 en meneer Parker uit Amerika zegt, geef die wijn 94 punten en dan kost het kistje ineens 7.500. En er is niks veranderd. Nee, kijk, daar hou ik niet van.
2: Meneer Parker is een recensent?
1: Een hele beroemde recensent.
2: Oh, okay.
1: Die wijnboeren kan maken en breken.
2: Zo, ja.
0: Ja, ik koop altijd, als ik dat koop ik altijd Italiaan. Harry die zegt altijd, ja, maar Italiaan die...
1: Nee, daar kom je wel langzaam vanaf. Dat weet je wel.
0: Maar ja, die lui waren natuurlijk ook niet gek. Want die vochten toen al tijdens de Romeinen. Die hadden het al over. En die sloegen elkaar de hersens alleen voor. Dat is ontvochten. Ja. Eerst ontvochten. Een stukjes wijngaard.
1: Ja, in de noordelijke Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaard. Die maken ze daar vroeger. Hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
0: Ja.
1: En Karel de Grote kon er ook al wat van.
0: Ja. Dus de wien is niet van vandaag, lustra's. En trouwens, als je naar Epidaurus gaat, dat is in Griekenland, dat is een heel mooi oud theater. Daar gingen de mensen vroeger toneel spelen. Maar dan waren ze twee dagen daarvoor en dan dronken ze al veel wien. En dan speelden ze de pan van het dak af eigenlijk. Wie gaat verder met de muziek?
2: Ja, maar die lust naar Harry's Blues mee. Op zondag tussen 6 en 7 en op donderdag tussen 10 en 11. Voordat hij denkt van dat dit een wijnprogramma is.
1: Nee. We gaan nu over naar John Scofield met Wabash.

0: Lekkere muziek.
1: John Scofield.
0: Ja, heerlijk. Op verzoek van onze gast Harry Streuer. Wijnboer, wijnhandelaar. Antiekman. Geluidsfreak. Welke kwalificatie? Hij biedt onderdak aan de groep Cuban the Blizzards om een cd op te nemen. Door zo. Maar dan geef hem terug naar die wien, Harry. Waar komt nou de wijnbouw oorspronkelijk vandaan eigenlijk?
2: Nou, Spanje, Frankrijk en Italië. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten uit die land.

0: In de nieuwe wereld is eigenlijk te rijk.
1: Ja.
0: Waardoor ze niet diep de grond in gaan, de wortels. En ja, dat is eigenlijk wel nodig om de mineraliteit van al die grondlagen in de druif te krijgen.
1: Ja, ja. Dus als ik jou een aantal chardonnays voorzet, dan kun jij precies aangeven van die komt uit Bourgogne.
0: Dat kan ik precies zeggen. En ik kan zelf zeggen het dorp uit Bourgogne. En als het goed is ook nog wel de jaargang. Dus en als het een echte topper van de boer is en ik ken de boer, dan kan ik ook nog zeggen van welke wijn gaat er rond.
1: Ja. Maar is de wijnbouw vandaag aan de dag, ja, is die nog zeg maar ambachtelijk van aard? Of is dat gewoon een industrie?
0: Dat kun je niet veranderen.
1: Nee?
0: Nee, nee, ik heb boeren die ploegen nog met een Belgisch peer. En dat zijn de allermooiste wijnen die er zijn, maar die kosten geld.
1: Ja, want ik wil zeggen, als ik door Bourgogne rijd, dan zie ik van die trekkers met van die hele smalle bandjes en van die hoge wielen.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gebieden waar wat mindere wijn zit, maar dat wil niet zeggen dat het echt machinaal is. Het wijn maken en alles, dat moet echt met aard.
1: Maar dat is één ding, de verbouw van de druif. Maar het maken van de wijn, is dat ook nog een...
0: Het zijn kunstenaars. De echte wijnboeren zijn kunstenaars. Gewoon dat, die hebben een eigen stijl. Dat kun je ook proeven direct.
1: En kunstenaar bedoel je in de zin van dat het eigenlijk niet te beredeneren is hoe
0: ze
1: het
0: maken? Die vertelt nu ook niet hoe ze het doen. Maar kijk, als je een topjaar hebt, dan gaat alles vanzelf. Maar als je een jaar hebt wat even wat minder is, dan moet die boer manipuleren.
1: Ja, maar wat bepaalt nou of het een topjaar is of een minderjaar?
0: De hoeveelheid regen, de hoeveelheid zon. Het moet niet te droog zijn. Het moet niet te nat zijn. Dat heeft duizenden factoren waarom een topjaar is.
1: Ja, maar wanneer is het moment in het jaar, Anne Breuken, dat jij zegt van dit was een geweldig jaar?
0: Dat weet je pas als de wijn kant en klaar is.
1: Dus? Eind van het jaar of?
0: Nee. Sommige wijnen, daar weet je het eigenlijk... Als de oogst er is, dan weet je hoe het in elkaar zit. Hoeveel suiker, hoeveel... Dan weet je dit. Maar je weet pas echt, als het klaar is... als de kunstenaar zelf de wijn gemaakt heeft... en het uiteindelijke resultaat. En ja, dat kan wel een jaar later zijn. En bij sommige bewaarwijnen kom je er pas na 5 jaar achter.
1: Ho, je zegt bewaarwijnen. Je hebt wat dat betreft ook nog verschillende gradaties?
0: Ja, je hebt wijnen die enkele jaren nodig hebben... om met een ontwikkeling... tot een hele mooie smaak te komen. En er zijn wijnen die zijn ook gemaakt om direct te drinken.
1: Ja, ja. Dus het is niet per definitie zo van hoe ouder de wijn, hoe beter.
0: Nee. Even de meeste wijn, 99% van de wijn, moet je gewoon binnen een paar jaar op drinken.
1: Ja, ja. En wat wordt nou de prijs van de wijn door bepaald?
0: De zeldzaamheid. Dat is het grootste probleem.
1: Ja.
0: En natuurlijk de waarde van de grond. En waar de recensenten eraan geven. De ene boer die vraagt ook meer dan de andere. Het is gewoon ook heel veel factoren.
1: Ja, het is natuurlijk ook gewoon marktwerking.
0: Tuurlijk.
1: Hebben recensenten een grote invloed?
0: Ja, heel veel. Ja, maar het wordt beter, want er komen meer. En er zijn ook recensenten die helemaal bij bepaalde boeren... die helemaal niet meer binnen mogen komen.
1: Nee. Ja.
0: En er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten omkopen.
1: Ja, dat zal. Piola, Piola, net als in de muziekindustrie.
0: Ja.
1: Dat zal ook in die sector ook wel het geval geweest. Goed, van de wijn even weer naar de muziek, Harry.
2: Ja, wij gaan nog een stuk draaien van Paper Airplane van...
1: Want goede wijn behoeft geen krans, maar...
2: Alison Krauss behoeft eigenlijk ook geen krans. Ik geloof dat ze 13 Grammys gewonnen hebben, of misschien nog wel meer. Hier is ze in The Sinking Stone.

0: A Sinking Stone, Alison Krauss en Union Station. En met de fabuleuze Jerry Douglas of the Lab Steel. Er is niemand in de wereld die zo mooi op dat ding kan spelen. En dit gezelschap is een stelletje stringmasters, zeg ik maar. Dat is echt, er zit niet eens een slagwerk bij. En het is zo goed, dat weet je niet meer. Oké, dat was Alison Krauss dus. Dat is zover.
1: Harry Streuer. Broer van Egbert Streuwe, zeg nog maar even een keer, bedoel, ze met allebei de beroemd. Geluid. Ik wil het helemaal over het geluid hebben, want dat intrigeert mij toch ook wel. Wat betekent geluid voor jou? Wat betekent, je zei net zo straks in van, ik zoek het perfecte geluid, maar wat is het perfecte geluid?
2: Dat zal nooit bestaan, dat is live.
1: Dat is live?
2: Dat is live.
1: Dat vind je ook het mooiste?
2: Dat vind ik het allermooiste. Ik hou ook van live cd's.
1: Ja, ja.
2: Maar het perfecte geluid, ik vind, je moet eruit halen wat erin zit.
1: Dat klinkt een beetje net als je broer met zijn motoren in de titel.
2: Ja, dan, je moet eruit halen wat erin zit. Dat wil zeggen, dan heb je geen weerstand meer. Dan hoor je het zoals het is. En dit soort versterkers hebben ook geen... hoge tonen en lage tonen en loudness. Dit is gewoon een volumeknop en het is zoals het is. En de opname die bepaalt hoe mooi het klinkt.
1: Maar het blijft natuurlijk, het blijft techniek.
2: Het blijft techniek.
1: Ja, dus.
2: Maar dat spul dat heeft een stijgsnelheid en dat is zo perfect. Een vervorming, dat bestaat niet in dat spul. Maar goed. Maar de enige manier om er eigenlijk, er valt niet over te praten, je moet horen. Het is net als wijn, dan moet je drinken om te bepalen wat je lekker vindt.
1: Daar heb je groot gelijk aan, ja. Ja. De omgeving waarin hij het afspeelt, speelt natuurlijk ook
2: speelt
1: een rol.
2: Ook een rol.
1: Toch? Ik bedoel, de akoestiek van de ruimte waarin het zit.
2: Zonder meer, maar je moet zorgen dat ook in orde is.
1: Wordt het dan niet een hele steriele omgeving?
2: Nee.
0: Spectraalanalyse.
2: Wat is steriel? Ik bedoel... Ik doe het liefst ook nog mijn ogen dicht als ik dat ik niet beïnvloed word verder. Als ik echt iets mooi vind.
1: Zo min mogelijk afleiding.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het... Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar... Ik zie een man zitten in een kamer zonder verder er wat in die met de ogen dicht naar muziek luistert.
2: Ja, dat kan ik. Vind ik fantastisch.
1: Ja.
2: Maar dat moet je niet net aan hem doen. Dat is gewoon een paar dingen. Ook, ik kan ook heel tevreden zijn als ik een zware dag heb... En het nummer waar we bijvoorbeeld zo meteen gaan draaien. En ik ben moe en ik ga zitten en ik draai die muziek. Dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja, muziek als healer, hè?
0: Ja, als...
1: Daar knap je van op.
0: Ja, ook als psychiater als het ware.
1: Ja.
0: Als ik het moeilijk had, bijvoorbeeld in mijn hoofd en ik ging spelen, dan was dat weer weg voor 40 dagen. Dat is heel, heel apart. Ik bedoel, dat kun je niet verklaren. Dan viel alles weer van je af. Zo. Ja. Je kunt het kwijt op een gegeven moment. De rommel die kun je kwijt. En dan ben je weer schoon.
2: Ja,
0: het is heel bijzonder. Ja.
1: Nou, twee kunstenaars hier aan tafel die... door allebei er wat van weten, maar eigenlijk van hun eigen invalshoek. Wat is jouw volgende muziek, Harry?
2: Dat is Kari Bremnes. En de titel is...
1: Zeg maar niks, Kari Bremnes. Wat is dat?
2: Dat is een juffrouw uit Noorwegen.
1: Ja.
2: En nou, jullie zullen horen dat dit echt fantastisch is met een band om zich heen. En dit soort muziek vind je eigenlijk ook niet. Gooi je ook niet veel van, want waar heb ik het weg? Omdat ik een draaitafel heb. En ja, daar, tegenwoordig maken ze van die audiofiele LP's. En daar kwam ik dit tegen.
1: Ja.
2: En ja, het klinkt niet alleen mooi, het is ook verschrikkelijk goed. Die combinatie.

0: Ja, ook een live opname dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wel met een hoop elektronica erin, hè?
2: Ja.
0: Maar dat vind je niet erg?
2: Nee, dat vind ik niet erg. Ik hou van alle soorten muziek. Ik kijk, ik heb nou geen klassieken hier meegenomen, maar ik heb zelf 1500 klassieke cd's en heel veel lp's. Klassiek is eigenlijk mijn waar ik het meeste draai.
0: Ja, ja. Maar je hebt het ook gerecenseerd, begreep ik net van Harry.
2: Ja, ik heb er heel veel mee bemoeid. Ik heb ook 5 jaar niks anders gedaan. Dus elke zondag, de hele zondag luisteren. En nou, er ook over schrijven en natuurlijk kennis vergaren.
0: Ja. Eén met het verschil tussen een cd en een lp. Waar giet jouw voorkeur naar uit?
2: LP. Dat is analoog. Het is veel directer. Veel meer gevoel. Digitaal is toch killer. Het is net of het een beetje in een donkere ruimte altijd is.
3: Nou, ik heb het idee dat ze het meer naar het midden duwen gewoon. En dat het geluid niet zo goed weg kan of zo. Dus net dat je dit hebt, terwijl je op een LP dit hebt.
0: Harry holt nou de hand wat dichter bij elkaar en dan nog wat verder bij elkaar.
3: Ja, nee, want ze duwen gewoon alles naar het midden toe tegenwoordig.
0: Compressie.
3: Ja, omdat ze op die zenders ook allemaal datzelfde geluid hebben, weet je wel. En dat is allemaal een beetje... Het klinkt hetzelfde gewoon, weet je wel. En dat vind ik wel... bepaalde dingen die klinken... Kijk, zoals dit Alison Krauss, dat klinkt heel goed. Maar die gebruiken ook alleen maar akoestische instrumenten. Zo gauw je gaat elektrisch gaan, dan moet je al die instrumenten die keihard zijn, moet je dus toch wel op een of andere manier erop krijgen. Maar die hebben geen ruimte. Het geluid kan op een gegeven moment niet weg. En dat is wat er met een heleboel cd's tegenwoordig gebeurt. Maar akoestisch is natuurlijk, ja, dat is gewoon wat het is. En daarom klinkt het ook altijd. Ja, je moet natuurlijk wel kunnen spelen, maar... Zoals die Alison Krauss hier, wat je hoort. Dat ben allemaal masters zonder instrument. Maar het geluid is dus daar nog goed. En akoestisch, dat het zo fantastisch klinkt gewoon, weet je wel.
2: Maar ja, analoog is gewoon veel warmer. Een stem heeft veel meer diepte. Het mooiste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld bepaalde solos van... echt van de gitaarvirtuozen. Die klinken digitaal nooit... Zoals een Jeff Beck bijvoorbeeld. Hmm. Dat moet je analoog horen.
0: Je klinkt de liefhebbers, hè? Altijd wel mooi om te horen. Nou, Harry, jij bent een... in de loop van de jaren ben jij een liefhebber van Alison Krauss geworden.
3: Ja.
0: Ja, ja toch?
3: Ja, dat vind ik erg goed en zo. En ik ben langzamerhand... ben je toch een beetje ook... Kijk, het is een white man's blues, hè? De country muziek en zo. En daar zie je toch ook allerlei figuren die eigenlijk ook zo leefd hebben als Muddy Waters en Hank Williams en noem maar op. Als je die tegenover... In Amerika was er ook nooit zo'n grote discrepantie, hè, natuurlijk. Ik bedoel tegenstelling. Dus we gaan toch een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in... Ik bedoel tegenstelling. Dus we gaan toch een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in Alison Krauss en die speelt ook gitaar, maar die speelt ook nog andere dingen. Van allerlei andere instrumenten, want ze kunnen allemaal andere instrumenten spelen. Maar hier zingt hij ook. On the Outside, Looking In.

0: Dan Tominski van Union Station. Hij stiet boeten te kijken, maar daar mag hij niet in. En hij vraagt zich af, zou jij ook zo lang op mij wachten als jij hier moest staan?
1: Ja, outside looking in. Van de mooie cd, de nieuwe cd, Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. We hebben vandaag de gast Harry Streuer van het wijnlokaal aan de weg van Grollo naar Schollo. Het decor van de opnamen van de nieuwe cd van Harry Musquet van Cuban and Blizzards. De vurige Cats Lost 2008, Harry, hè?
0: Ja, toch? Dat is alweer zo lang.
1: Is die door hem juist 3 jaar alleen ondertussen. Ja. Je kunt er nog niet veel van zeggen natuurlijk, hè?
0: Ik weet alleen dat die Dogs Found gaat.
1: Ja.
0: En Dogs Found, ja, Cats Lost is eigenlijk een beetje, Cat is een soort van, dat is een jongen of een iemand waar ze zeggen van, he's a nice cat, you know, yeah. Een toffe kerel, weet je wel. Nice, die waren cats. Toen een titje verloren en nou hebben ze weer van, maar Dogs Found, een dog, is eigenlijk een beetje minderwaardig iemand, hè, in Amerika, in American slang. Maar die zijn nou weer gevonden, dus de Dogs Found. En ja.

0: heb een paar titels. 6-2-2, dat ging over tegenstellingen in de wereld. En waar ik dan middenin ben beland en als het ware in een briefkaart in de Sunzeer. Hmm. Weet je wel, zo'n die opstuur kreeg daar iemand in de Sunzeer onder een parasol of zo. En er giet ook een stuk dat heet The Donkey Man, dat is over greed. En dat kon wel eens een parallel wezen met onze vriend Jezus, die de mensen waarschuwde heeft van, hij niet doet zoals ik doe, dan gebeurt er nog eens een keer wat.
1: Nou, we zijn heel beneden. Het duurt nog wel een positieve
0: metafoor. Komen, mooie metafoor is het.
1: Want ik kom pas in volgend jaar meer uur, hè?
0: Ja, als alles goed gaat, ja.
1: Ja, door hem vanuit gaan. Ja. Dus, maar goed, Daniel is er ook mee doen. Dus je bent vol verwachting wat er in Meert op de markt zou komen. Het is in ieder geval Dogs Found. Nog even naar de wijn en de antiek en de muziek. De antiek houdt nog niet zo uitgebreid over haar. Ik heb altijd een beetje het idee van dat dan wat een stoffige sector is, de antiek.
2: Nee.
1: Nee?
2: Dat is een...
1: Is dat een misvatting?
2: Een geheel hele grote misvatting. Oh. Ik bedoel, antiek kan net zo mooi blinken als nieuwe ding. Ik bedoel, het is de sfeer. De manier waarop iets gemaakt is. De liefde van de... We komen weer op de kunstenaars. Want dat waren vroeger... Ja, wat ze vroeger konden maken, dat kunnen ze nu ook maken. Maar als ze het nu maken, is het steriel. Hmm. En vroeger, dat is met gevoel. Als je een mooie oude klok hebt, ja, die tikt. En ja, die tik, die hoor je niet meer. Alleen als de klok niet meer loopt. Dat is het gevoel van antiek. Ik vind wel dat alles, dat stoffige imago, daar moet er ook af. Want ik vind antiek moet ook mooi zijn. Het moet er niet uitzien als schammel. En het moet allemaal werken. En alle dingen die ik in antiek heb, die zijn... Nou ja, net zo goed als nieuw.
1: Ja, ja, er hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, man. Nee.
0: Juist niet.
1: Geen schot hagel
2: op loslaten. Nee. Een echte goede antiek, ja, dat is niet na te maken gewoon. Hmm.
1: Maar dan is het is bij jou, en dat beluister ik elke keer eigenlijk een beetje, het is elke keer ook het verhaal wat erbij hoort.
2: Ja, tuurlijk. Alles hoort een verhaal bij iets. Dat maakt het gewoon steeds interessanter.
1: Hmm. Wat is nou voor jou... Ja, zeg maar, begerenswaardig antiek. Wat is iets bijzonders?
2: Iets bijzonders? Ja. Een mooie staande Amsterdamse klok. Dat is gewoon niet na te maken. En als je dan daar kijkt, daar kan ik voor gaan zitten. En dan kan ik gewoon uren naar kijken. En dan raak je nooit op uitkijken.
1: Nee, de klok tikt deur. En...
2: Ja.
1: Ja. Nou, muziek blijft ook altijd een geheim hoor.
0: Ja, dat is inderdaad...
1: Je hebt al gezegd het laatste geheim.
0: Ja, dat bleef ik achterstaan. Alleen ook in de muziek geldt, er wordt heel verschrikkelijk veel shit gemaakt. En er wordt ook heel verschrikkelijk dingen worden... kijk, er zijn heel veel bands waarvan ik denk, hoe kan dat nou in godsnaam? Daar wil ik helemaal niet meer naar luisteren. Snow Patrol, de Radiohead. Het is gewoon misselijk maakte muziek. Het is gewoon tendentieuze shit van een paar lui die wat bedacht hebben. Maar als je de harmonisch en ritmisch naar kijkt, dan stelt het helemaal niks voor en het swingt ook helemaal niet. Ja. Dus ik ben langzamerhand zo wiet dat ik van koppigheid naar dit soort bluegrass ga luisteren, afhullen alle blues. En verder draai ik alleen nog maar klassiek. Want de rest van de muziek die hoef ik niet meer te horen.
1: Tinkt heil in, hè? Tinkt heil in. Wat is jouw volgende keuze, Harry?
2: I'm in the Mood van Johnny Hooker en Bonnie Raitt.

0: I'm in the Mood. Bekende stuk van John Lee Hooker samen met Bonnie Raitt. En dat was op verzoek van onze gast in deze uitzending van Harry Streuer van het wijnlokaal, het Antiekhuis en het audiocentrum, zou ik het bijna willen noemen. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Mirjam Oele. Met dank aan onze gast en dat hij in een mooie stoel met een lekker wijntje nog maar een goede muziek mag luisteren. Tot slot, ja. Harry.
1: Nog een keer Alison Krauss en het stuk heet Miles to Go.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Deze week komt alle muziek uit Louisiana en dat is geen straf, want daar komt prachtige blues, soul, Cajun en Zydeco vandaan. Dit is eigenlijk een nummer van Chuck Berry uit 1964 en er verschenen covers van Dave Edmunds, The Band, Elvis Presley, The Grateful Dead, Meatloaf, Kingfish, Jerry Lee Lewis, Jimmy LaFave en Mike Cito samen met Tinsley Ellis. Johnny Allen uit Rain in Louisiana was eigenlijk onderwijzer, maar trad in zijn vrije tijd op als zanger en hij had een grote hit in Amerika. Johnny Allen, Promised Land.

Johnny Allen, Promised Land. Danny White uit New Orleans nam een nummer op van Al Reed. En het nummer werd ook nog opgenomen door Johnny Winter, JoJo Benson en Ernie K. Doo. Maar het was alleen een hit voor Danny White. Kiss Tomorrow Goodbye.

Danny White, Kiss Tomorrow, Goodbye. Cookie and the Cupcakes, dat was een band uit Lake Charles in het zuiden van Louisiana met zanger Huey Cookie Cherry. Het was de huisband van de Moulin Rouge Club in Lake Charles en de band toerde ook als begeleidingsband door Amerika met Jerry Lee Lewis en Fats Domino. Dit was in 1959 een grote hit voor Cookie and the Cupcakes, Matilda.

Cookie en de Cupcakes, Mathilda. Lynn August, dat was een blinde zanger en accordeonist uit Lafayette. En hij begon in de band van zijn oom, Claude Duffy. Daarna werd hij drummer bij Buckwheat Seidico en hij trad op als zanger en pianist in allerlei nachtclubs in New Orleans. En hij had een eigen band, de Hot August Nights. Hij overleed in 2025 op 76-jarige leeftijd. Lynn August, Blind Man.

Lynn August, Blind Man. Buckwheat Zydeco, dat was de band van accordeonist Stanley Durell. Eric Clapton en U2 speelden als gasten mee in deze band. Het was de begeleidingsband van Joe Tex en Clarence Gatemort Brown. En hij speelde nog als pianist in de begeleidingsband van Little Richard, Fats Domino, Ray Charles en Clifton Sunier. Buckwheat Zydeco. I've had trouble with the blues.

Buckwheat Sadico, of het Trouble with the Blues. Terence Simeon, dat was de frontman van The Sadico Experience. En hij maakte albums met Paul Simon, Dr. John, The Meters, Dave Matthews, Stevie Wonder en Robert Palmer. Terence Simeon, Groove Me.

Terence Simeon, Groove Me. Chris Kenner had een grote hit met een eigen compositie in Amerika. En het nummer werd ook nog gecoverd door Wilson Pickett, Fats Domino, The Moody Blues, The Searchers, Dem, Bruce Springsteen, Jimi Hendrix en Hugh and the Hilltops. Chris Kenner, Something You Got.

Chris Kenner, Something You Got. Ronnie Barron, dat was een zanger en sessiemuzikant uit New Orleans. En het was een jongen met veel ervaring, want hij speelde bij de Paul Butterfield Blues Band, Kent Heat, Ry Cooder, Tom Waits, Eric Burdon, Dr. John, Delaney and Bonnie en Sonny and Cher. Ronnie Barron, Did She Mention My Name?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Soul Queen of New Orleans van Irma Thomas is het album van deze week. En toen Irma Thomas 19 jaar was, had ze al 2 huwelijken achter de rug en had ze 4 kinderen. En er moest gewerkt worden voor de kost en ze werd serveerster in New Orleans. En de bandleider Tommy Wisley van dat restaurant liet haar af en toe een liedje zingen. En het resultaat was dat ze even later de bijnaam kreeg: The Soul Queen of New Orleans. Irma Thomas, Dr. Feelgood.

0: Adeline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond mensen en welkom bij Harry's Blues. Everything is Broken, dat ken je misschien van Bob Dylan van de cd Oh Mercy uit 1989. Maar er zijn nog heel veel andere versies en ik draai er door nog tweeën van. Verder muziek van James Steinle, een man uit Texas, maar met de roots in Duitsland. Reverend Peyton Big Damn Band, dat is een nieuwe cd die ervan komt. En van een meidenband uit New York, genaamd Jane Lee Hooker, Jericho.

Het bekende Bijbelse verhaal van Jericho, van de me heen lopen en dan de muur die vanzelf wel gaat vallen. Jane Lee Hooker, een vrouwenband, een meidenband uit New York, die dus helemaal niks te maken heeft met John Lee Hooker, de bluesman uit Mississippi. Skylar Rogers, de bluesvrouw uit Chicago, al vaker gedraaid in dit programma in Harry's Blues. Nog een nummer van die cd Firebrother, maar een wat rustiger nummer. Thankful.

kan het niet vaak genoeg zingen. Prachtige cd, Fire Breather van Skylar Rogers. En dit was Thankful. Reverend Peyton's Big Damn Band. Hij die meestal bij zijn keer live gezien hebt, dan vergeet hij ze nooit weer. Hartstikke leuk trio. Man, vrouw, echtgenoot van Reverend Peyton. En volgens mij familie van hem, Bracy Peyton. Met zijn drieën wist ze altijd een uitstekend programma neer te zetten. Alleen nog ja, door alle ziekte van de afziekte, maar door de pandemie van de afgelopen tijd kwam er niet vullen van terecht. Het verhaal van de nieuwe cd die af zit te komen, Songs for Hard Times, is dan ook van dat het ook de ziekte was die zijn band trof. Zijn fellow bandgenoot, zeg maar. Sivari kreeg kanker. De plek waar ze woonde, hij woonde een beetje afgelegen in een hut, zeg maar, of in een cabin, doorval de stroom uit. En daar zat hij, wekenlang zat hij door zonder stroom. En betekent dat hij de nieuwe cd, de teksten daarvoor, de arrangementen daarvoor, dat hij die bekeerslochten gemaakt heeft. Nou, als dat geen blues is, dan weet ik het niet. Reverend Peyton, Big Damn Band met Ways and Means.

Ja, dat is wel het handelsmerk van de Reverend Peyton Big Damn Band. Namelijk de slidegitaar. Heel veel hurry dat erop. Van de nee-cd die naar Hutten moet komen. Dance Songs for Hard Times. Ja, slechte titel, nee. Een beetje vertier wel nodig. Mick Colassa, dat is een man die uit Michigan komt, maar die alweer heel wat tijd in Mississippi woont. Vandoor dat zijn eerste cd ook als titel had Mississippi. Een combinatie van Michigan en Mississippi. Een nee-cd is van hem uitgekomen, If You Can't Be Good, Mick Colassa, met een nummer van Howlin' Wolf, Who's Been Talking?

Mikolaza is dat van de cd If You Can Be Good, het nummer van Howlin' Wolf Who's Been Talking. Die Mikolaza die is trouwens ook heel actief in de Blues Foundation in Mississippi in Amerika. Stichting die zich bezighoudt met de verzorging van dat de blues, dat die ook onder jongere generaties, dat die door levend blijft. Beetje vergelijkbaar wat in Nederland ook wel gebeurt met de Dutch Blues Challenge. Ook daar zit een stichting achter die er ook voor zorgt dat mensen uit Nederland dat die zich kunt verdiepen in de blues. En iemand die dat gedaan heeft, dat is Robert Duif. Singer-songwriter die uit Limburg, uit Heerlen, 1974 geboren. En die kreeg ook de kans om naar Memphis toe te gaan, om door zich te verdiepen in de bluesmuziek en zich daarin te verbeteren. Hij bracht al een keer een cd uit, de cd Going Home. Dat was een live opname. En nu komt hij met een nieuwe cd en daarvan het titelstuk. Robert Duif met Dangerous Mood.

Blues van eigen bodem, Robert Duyf van zijn nieuwe cd Dangerous Mood. En je kunt horen dat de invloed van John Lee Hooker, dat die hier heel nadrukkelijk aanwezig is. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het Everything is Broken van Bob Dylan. Uitgekomen in 1989 op de cd Oh Mercy. Dat was niet de originele titel van 1989, want toen heette het nog Broken Days. Maar later heeft hij dat omgezet. Daniel Lanois, de producer van de cd, die schreef er ook over dat Dylan vaak heel lang bezig was met het schrijven van de nummers en ook met de titels van de nummers. Maar het werd uiteindelijk Everything is Broken. De eerste versie die komt uit 2019. Van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de CD Threads.

De eerste versie van Everything is Broken van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads. Uitstekende cd trouwens, met heel veel andere artiesten samenwerkt. Duetten met Chris Stapleton bijvoorbeeld, maar ook met Bonnie Raitt en met Mavis Staples en met Eric Clapton, met Sting. Dan noemen ze allemaal maar op. Ik geloof dat er wel 17 nummers op staat op Threads, de cd van Sheryl Crow uit 2019. Het origineel van Bob Dylan, Everything is Broken, dat dateert uit 1989, een productie van Daniel Lanois. En dan weer wel, dan is het altijd toch wel een beetje een bijzondere productie. Van de cd Oh Mercy, Bob Dylan.

Het origineel van Everything is Broken van Dylan uit 1989. Nog een derde versie en dan zie ik altijd weer een versie die, ja, die weer wat nees toevoegt, die op een andere interpretatie van het nummer, zeg maar. En die vind ik in een nummer van Robert Lee Burnside uit 2002 van de CD All Blues Up. Uitgebracht op het Fat Possum label van Matthew Johnson. Een label wat echt midden in Mississippi kwam. Matthew Johnson was een student van de Universiteit van Oxford van Mississippi. En hij vond dat de blues op een nieuwe manier opgenomen zou moeten worden. En dat deed hij met iemand die dat al jarenlang gedaan had. Namelijk Robert Lee Burnside. Was in die tijd al vaak in Nederland geweest. Had opgetreden in de Amer onder andere. En Robert Lee Burnside, die zag ik in 2000, denk ik, optreden in een juke joint in de buurt van Oxford, toen ik met Daniel Lewis door was. Toen was hij al, hij is in 2004 overleden, toen was hij al niet al te best meer, moet ik zeggen, maar zijn optreden maakte geweldige indruk. Robert Lee Burnside met zijn versie van Everything is Broken.

Drie versies van Everything is Broken. En de laatste was van Robert Lee Burnside. Geweldig gitaarwerk trouwens van die man. Uit 2002 van de cd All Blues Up. Het origineel van Bob Dylan uit 1989 van de LP Oh Mercy. En van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads uit 2019. Nou, Neewark van een man die van oorsprong, wiens familie in ieder geval van oorsprong uit Duitsland komt, James Steinle. Cold German Mornings is de titel van de nieuwe cd die net uitgekomen is. Het is een man die in 2018 debuteerde met South Texas Homecoming. En in 2020, vorig jaar, kwam de cd What I Came Here For. En er zit al een beetje de verwijzing in van naar de achtergrond van deze man, van deze singer-songwriter. In Texas. En in Texas woonden vroeger veel Duitse immigranten. In San Antonio bijvoorbeeld. Aan het eind van de 19e eeuw was de helft van de inwoners die waren door Duits. En allerlei plaatsnamen die verwees door. Ook nog wel naar Fredericksburg, Luckenbach en New Braunfels bijvoorbeeld. Hadi misschien niet, die waren door ooit op een zondagmorgen. En dan hoorde hij door gewoon Duits praat. Nou, James Steinle, een echte Texaan. Maar met Duitse roots. En dat hoorde hij in zijn muziek ook wel. Niet in het volgende nummer. Dat heeft wel de titel die door nog verwees. Maar op andere nummers door zingt hij ook nog gewoon Duits in. Op een puur Amerikaanse cd. James Steinle met Cold German Mornings.

Het titelstuk van de cd Cold German Mornings van James Steinle, de man uit Texas met een Duitse achtergrond. Van Texas naar Louisiana is maar een kleine stap. De staat ligt vlak bij elkaar in het zuiden van Amerika. Larry Garner is geboren in New Orleans, maar opgegroeid en muzikaal heeft zich ontwikkeld in Baton Rouge. De stad van onder andere Lonesome Sundown, van Tabby Thomas, van, nou ja, neem ze allemaal maar op. Dit is een cd uit 2012, de cd Blues for Sale, en door van If You Come to Louisiana.

Larry Garner, de bluesman uit Louisiana. De bluesman uit Baton Rouge, moet je eigenlijk zeggen. Blues for Sale, dat was de cd uit 2012. En If You Come to Louisiana. Nou, daar moet je zeker een keer naartoe gaan, want dat is een prachtige staat met heel veel muziek. De volgende is Jimmy Smith. En ik kan me nog herinneren dat Harry Musquet, dat hij door een geweldige fan van was van deze cd die toen het hier uitkwam in 2001. Dotcom Blues van de bekende, de wereldberoemde organist Jimmy Smith. Een nummer van Frank Zappa van de Mothers of Invention. En zong door Dr. John. Only in it for the money.

Ja, geweldige cd. Dot Com Blues uit 2001 van Jimmy Smith. Een cd waar heel veel bekende mensen aan metwerken. Chris Stainton op piano, Etta James wat er met B.B. King. Taj Mahal, Cap Mo, nou noem ze allemaal maar op. Only In It For The Money. Compositie trouwens, moet ik wel even bezig zijn, van Dr. John hè, van Mac Rabeneck. Ik was in de war met de titel van een LP van The Mothers of Invention nu 1968. Want die heet We're Only In It. Met de titel van een LP van The Mothers of Invention nu 1968. Want die heet We're Only In It.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Joop.

Air Supply, dat is een rockband uit Australië met Russell Hitchcock en Graham Russell. En de band verkocht ruim 100 miljoen albums. Deze single eindigde 2 in Amerika, 3 in Canada, 5 in Zuid-Afrika en 45 in Australië. Air Supply, Making Love.

Air Supply, Making Love. Het was een single van Screaming Jay Hawkins en er verschenen 275 covers, onder meer van Manfred Mann, Nina Simone, Dem met Van Morrison, The Animals, Nick Cave, Leslie West, Tab Benoit, Brian Ferry, Jimmy Barnes, Joe Cocker en Buddy Guy. Maar de beste uitvoering was van Creedence Clearwater Revival. I Put a Spell on You.

Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. Het is een compositie van Steve Lukather die het nummer ook zingt. En Michael McDonald is de achtergrondzanger. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, uiteindelijk de 13 in Canada, 38 in Nederland. Toto, I'll Be Over You.

Toto, I'll be over you. Jimmy Barnes werd geboren in Schotland en verhuisde als kwajongen met zijn ouders naar Australië. En daar werd hij een Rocky Doll. Dit komt van zijn album Two Fires. Het nummer werd alleen een hit in Australië. Jimmy Barnes, Little Darlin'.

Jimmy Barnes, Little Darling. Cher is intussen 80 jaar en wordt ieder jaar weer wat mooier, al heeft dat wel wat gekost. In 1965 had ze haar eerste hit samen met Sonny, I Got You Babe. Ze was tevens heel succesvol als filmster en ze scoorde maar liefst 80 hits in Amerika. Cher, Just Like Jesse James. MUZIEK

Cher, just like Jesse James. The Grascals, dat is een band uit Nashville met zanger Terry Smith. En hij was actief bij Jimmy Martin, Wilma Lee Cooper en The Osborne Brothers. En de tweede zanger, dat is John Bryan. En hij kwam uit The Bluegrass Mountaineers. Het is een cover van Merle Haggard. The Grascals. Today I started loving you again.

The Grascals, Today I Started Loving You Again. The Hates, dat is een blues, soul en funk band uit Winnipeg in Canada met zanger Scott Melkonson. In Amerika en in Europa tonen ze geen enkele belangstelling voor deze band, maar de band is wel mateloos populair in Canada. The Hates, How Do You Talk to an Angel?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Mike Finnegan is het album van deze week. En Mike Finnegan was zijn hele carrière studiomuzikant. Hij speelde orgel op tientallen albums, onder meer van Jimi Hendrix, Dave Mason, Big Brother and the Holding Company, Peter Frampton, Les Dudek, Cher, Crosby, Stills and Nash, Buddy Guy, Cat Moe, Joe Cocker, Trampled Underfoot, Eric Burdon en Danielle Michel. Mike Finnegan, Lay Around and

Mike Finnegan, Lay Around and Love on You. Roy Orbison nam het nummer op in 1963 en in 1977 verscheen de cover van Linda Ronstadt. Daarna verschenen er nog 236 covers, maar alleen Linda Ronstadt had een wereldhit met dit nummer, Blue Bayou. MUZIEK

Linda Ronstadt, Blue Bayou. Het is een nummer van Cat Stevens en hij had er een hit mee in Amerika en Canada. Maar de cover van de Amerikaanse rockband Mr. Big werd een veel grotere hit. Voor die band was het een hit in Amerika, Engeland, Zwitserland, Zweden, Duitsland, Finland, Canada, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Nederland, IJsland, Frankrijk, Denemarken en Australië. Mr. Big, Wild World.

Mr. Big, Wild World. Het is een nummer van Chuck Berry en er verschenen maar liefst 345 covers, onder meer van Johnny Rivers, Johnny Allen, Dave Edmunds, The Band, Grateful Dead, Meatloaf, Kingfish, Dale Hawkins, Jerry Lee Lewis, Jimmy LaFave en Mike Cito. En dit is Elvis Presley, Promised Land.

Elvis Presley, Promised Land. Het is de voormalige zanger van de streetband Q-Tips en Cat Cool en de Cool Cats. En hij brak solo door met de single Love of the Common People. Hij heeft intussen 29 hits, waaronder 5 nummer 1 hits. En dit werd een hit in Engeland, Duitsland, Nederland en Nieuw-Zeeland. Paul Young. Now I Know What Made Otis Blue.

Paul Young. Now I know what made Otis blue. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Duke Robillard, dat is een bluesgitarist uit Rhode Island. Hij was de gitarist van Roomful of Blues en de Fabulous Thunderbirds. Dit komt van zijn soloalbum Blast Off en het is een cover van Percy Sledge. Duke Robillard, Warm and Tender Love.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: James Charles Rogers werd geboren op 8 september 1897 in een buurtschap ten noorden van Meridian in Mississippi. Als zoon van een spoorwerker groeide hij onder moeilijke omstandigheden op. Zijn moeder overleed toen hij 5 of 6 jaar was. Hij trouwde jong, scheidde snel, werkte in tentshows en bij het spoor en leed aan tuberculose. In 1927 maakte hij zijn eerste opname voor Victor onder de naam Jimmy Rogers. Zijn bijnaam, The Singing Brakeman. Het hoogtepunt van Rogers' carrière viel samen met de Depression, de grote economische recessie van eind 20, begin 30er jaren. Met Hank Williams, die op 1 januari 1953 overleed, was hij de grondlegger van countrymuziek. Jimmy Rogers overleed op 26 mei 1933, 35 jaar oud. De muziek van Jimmy Rogers lag op de grens van country en blues. Hij werkte met blueszanger Robert Nighthawk en countrystar Gene Austin. Rogers was een genereus man, weinig zakelijk. Hij moest vaak tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Zijn laatste opname maakte hij 2 dagen voor zijn dood in New York. Hij werd begraven in Meridian. Daar staat ook zijn standbeeld. Jaarlijks herdenkt men in zijn geboorteplaats de sterfdag van de graven in Meridian. Daar staat ook zijn standbeeld. Jaarlijks herdenkt men in zijn geboorteplaats de sterfdag.

0: ingejodeld wordt. Ja, dit museum dat is ongeveer een 30 meter lang en ongeveer zo'n 20 meter breed. En er staat van alles in opgeslagen. Vanaf de laarzen van Jimmy Rogers en zijn scheergerij tot aan de songs die hier voor me liggen. Dus de uitgebrachte songs op het papier zelf. Foto's van zijn vrouw. En de piano. En daar werd de muziek dan op gecomponeerd. Verder zien we een oude draaitafel met zo'n hoorn erop, zoals je bij His Master's Voice dan ziet. Zijn laarzen liggen hier. Zijn gitaar, die staat zijn Martin. Die is apart voor hem gemaakt. Die staat in een kluis aan de overkant. En het leuke ervan is dat aan de achterkant op de kast, op de klankkast staat Thanks. Dus als het nummer afgelopen was, kon hij hem zo omdraaien. En dan het publiek daar geklapt had, dan liet hij zo dat Thanks zien. Dus dan hoefde hij niet iedere keer als een gek te schreeuwen, weet je wel. Nou, verder staan hier een soort van koffer. Van die grote koffers, van die hutkoffers, waar je dus als je met een schip ging of zoiets, dat je ging verhuizen, daar deed je al je kleren in. Nou, als hij op tour ging, dan zaten al zijn kleren daarin.
1: Jimmy Rogers was een man die bij de spoorwegen werkte, de Singing Brakeman. Daar stond ook nog een heel apart
0: breekkarretje, ja.
1: Dat is eigenlijk een fietsie wat over de spoorlijn giet. Worden werkers zich mee transporteren.
0: Die hendel kun je dus op en neer bewegen, ga je dus over de rails heen. Je ziet het wel eens in westerns en zo. Nou, verder liggen hier een aantal tools. Dat zijn werktuigen waar hij mee gewerkt heeft. Kijk, die brake clubs. Dat zijn een soort van baseball-achtige voorwerpen. Used by any brakeman and switchman to tighten handbrakes on railroad cars. Dus om het allemaal vaster te maken. Wat er verder nog een hoeks en bars van metaal. Een grote schep waar waarschijnlijk de stokers de kool mee in de machine gooiden. Nog een paar hele oude Gibsons. Die speciaal Gibson gitaar. Die speciaal door Jimmy Rogers voor zijn vrouw eigenlijk ontworpen zijn.
1: Hij is niet oud geworden, Jimmy Rogers. In 1935, 26 mei 1933 is hij overleden. Morgen is het 26 mei. En dan wordt er bij zijn graf ook een dienst gehouden. Dan is het precies 60 jaar geleden dat hij overleden is.
0: En er is hier in Meridian dus een festival aan de gang. Voornamelijk is er in de Best Western is een soort van songwritersavond. Waar je gewoon naartoe kan gaan. Dat is vrije entree. En die Doc Dougherty, waar we net mee spraken, die gaat daar ook naartoe.
1: En verder in de stad treedt nog op, meestal naar St. Paul, Overstreet en Fred Noblock en dat soort mensen.
0: Ja.
1: Kunnen we zeggen, Harry, dat deze muziek, ja? U de 20e jaren hebben het dan eigenlijk over dat hij zong. En dat hij vanuit de arme blanke kant, want dat was zijn achtergrond. Ja. Hij had zelf tuberculose, heb ik over gezongen, de TB Blues. Is ook aan overleden in 1933. Is het een beetje, ja, kun je het blanco blues nemen?
0: Ja, maar hij gebruikt geen 12 bars chorus eigenlijk. Wat hij gebruikt is toch meer de country kant op. Hij gebruikt af en toe wel een blues schema, maar dan is het toch met meer een witte country inslag en zo.
1: Want het aantal songs van hem, die wordt dan wel in de titel aanduid met de TB Blues en dat soort dingen.
0: Maar het zal dus waarschijnlijk wel gaan over de inhoud van de woorden en zo. De tekst. Dat het niet zo. Kijk, dat TB Blues, tuberculose of blues, dat is natuurlijk. Daar leed hij aan en dat heeft hij geschreven. En dat zit er meer in de tekst, denk ik, dan in de muziek.
1: Het is muziek waar jij niet veel affiniteit mee hebt, hè?
0: Ik ben daar te jong voor, moet ik eerlijk zeggen. Hoewel ik al niet meer van de jongsten ben ik, is dit toch nog weer een beetje van voor mijn tijd. Ik ken het ook niet van vroeger.
1: Als we het hebben over muziek van Hank Williams, dan ligt dat wat anders.
0: Ja, ook.

0: Henk Williams. Henk Williams staat iets dichterbij, maar staat ook vrij ver van mij af. Hmm. Dus wat dat betreft, zit ik toch meer aan de zwarte kant van de zaak.
1: De white man's blues, dat...
0: Spreekt mij wel aan, maar ja, ik ben er nooit zo ingedoken.
1: Het is aan jou voorbij gegaan.
0: Ja. Ja, je kunt niet... You can't have it all.

0: liedje van weemoed en verlang, dit, hè?
1: Ja.
0: De Mississippi and You van Jimmy Rogers.
1: En ja, stilistisch het lijkt een beetje op de oude muziek van Paul Oliver, de jaren 30. En een beetje, doet me ook een beetje denken, schematisch, een beetje aan de Louis Armstrong Hot 7 en zo, de eerste periode van Louis Armstrong.
0: Het is ook die tijd natuurlijk, hè? Eind 20 jaar, begin 30 jaar. Toen leefde Jimmy Rogers. Het was een man die veel met de spoor te maken had. Zijn vader werkte bij het spoor. Hij werkte zelf kort bij het spoor, maar hij kon niet volgen. Op zijn 24e is hij door aan het ophullen. Vandoor het nummer van Jimmy Rogers, maar in de uitvoering van Boxcar Willie, Hobo's Meditation. Iets wat ik bij die tijd hoorde, dat midreizen.
1: Ja, de depression time, hè, had je toen. Dus dat was de drooglegging had je toen in die tijd. En je had de bulten zwervers, zou ik maar zeggen. Die noemden ze daar dus hobo's of boomers. Dat waren dan spoorwegwerkers die overal heen trokken. En die hadden geen vervoer en probeerden dan op die boxcars, dat zijn dan de goederentreinwagons, te springen en van hier naar daar te komen. Hmm.
0: En wat in dat gesprek ook wel even naar voren kwam. Ja, mensen in die tijd die hadden nog niet de medische voorziening die als er vandaag aan de dag bent. We klagen vandaag aan de dag wel eens wat. Maar dat vergelijk met vroeger een Jimmy Rogers die dan tuberculose had. Later een Hank Williams.
1: Ja, Hank Williams die iets in zijn rug had en daardoor ontzettende pijnen leed. En op een gegeven moment altijd veel alcohol tot zich nam. En ook morfine en dergelijke, waardoor die pijn dan minder werd. En die man was eigenlijk helemaal geen addict, zoals zo vaak geschreven is. Maar hij is dus eigenlijk, doordat hij altijd pijn had, is hij daaraan begonnen. En als hij wat later was geboren, hadden ze die kwaal kunnen verhelpen. Maar dat mocht helaas niet zo zijn.
0: Hetzelfde is met Jimmy Rogers ook het geval geweest. In mei 33 was hij in New York. Voorzien alle lessen opnamen. Eigenlijk kun je amper meer, maar het is toch gebeurd. 24 mei ben de lessen opname gemaakt. En 26 mei was toen ook al met hem gebeurd. Whipping That Old TB, een nummer van Jimmy Rogers, wat we doorvuren, Lorden Hurten. En ja, Waiting for a Train, een van zijn bekendste nummers. Een van zijn meest gekopieerde nummers ook. In de uitvoering van Sammy Walker. Soms waren we in Meridian in een theater door zo, want het was een festival. Het was 60 jaar geleden, precies op de dag dat wij er waren dat Jimmy Rogers overleden is. En dat was een hele toestand hoor.
1: Dat was een soort van songwritersavond en wij wisten ook niet precies waar we terecht kwamen. We kwamen in een prachtig mooi oud theater terecht, maar het was nogal even moeilijk om er binnen te komen, hoewel wij een access hadden. Stonden er allemaal van die cowboy-achtige politieagenten met zware pistool of revolvers op de heup.
0: En het was veel blank geweld hoor zo.
1: Ja, tenminste zo zag het eruit. En wij kwamen dus in een soort van artiestenruimte waar dus allemaal wat oudere gezettelde burgers van Meridian rondliepen. En waar ik me niet echt op mijn gemak voelde, want ik wist niet precies wat ik zeggen moest. Ik ben natuurlijk niet zo'n kenner van die muziek. Maar dat is een heel vreemd sfeertje eigenlijk. Misschien wel te vergelijken met de redneck sfeer van vroeger. Ik bedoel, het publiek daar is toch duidelijk anders bij de country muziek als bij de blues. Hoewel de artiesten, geloof ik, niet echt zo'n houding hebben. Ja. Maar het wordt wel daarmee geassocieerd. Nou, er zaten 6 mannen op een rij op het toneel. 6 bekende country singers en die speelden dan allemaal een liedje.
0: Ja, Paul Overstreet was erbij, Paul Davis, Fred Knobloch en Ine die Jenne hadden maar de weer van.
1: Ja, McAnally, dat vond ik heel goed. En wij stonden dan in die hal en daar zaten die mensen dan te spelen. En iedereen kwam aan de beurt en vertelde dan hoe ze zo'n liedje geschreven hadden. En dat klonk echt fantastisch, één zo'n mannetje. En hier is Mac McAnally.
2: This is where you think about farmers.

0: Wat is vroeger het verschil tussen, dat nog zo over de afgelopen paar dagen bekijkt tussen Louisiana en New Orleans en Mississippi?
1: Ja, New Orleans is natuurlijk een grote stad en veel vertier. En als je dan Mississippi in rijdt, dan naast Slidell, dan, daar is de state line, dan verandert het landschap en ja, je krijgt de eerste vlakke wegen met veel groen. Een beetje te vergelijken met de Veluwe route, zo'n beetje, nog iets vlakker. En dan later loopt het wat meer op en af, een beetje type Sauerland, dacht ik. Veel bedrijf is er ook niet. Je ziet niemand werken. Tenminste op de velden niet. Het is allemaal vrij woest wat je ziet. En heel veel verkeer is er ook niet. En we zijn dan in...
0: Het is wel een heel vochtig en warm gebied hier. Mississippi.
1: Het hele zuiden, Louisiana en Mississippi is vochtig gewoon. Omdat het toch het deltagebied is van de Mississippi en die andere rivieren allemaal. Maar we gaan nu. We komen van Meridian, waar het Jimmy Rogers Museum was. En waar ook onder andere de Peavey fabriek staat. Een fabriek van muziekinstrumenten, wel bekend bij muzikanten.
0: Nou is Mississippi een staat waar veel gekleurde mensen wonen, veel zwarte mensen wonen en waar ook uiteraard blanke mensen wonen. Je ziet hier nog een duidelijke scheiding, hè?
1: Ja, wat mij opviel gisteravond, die Jimmy Rogers songwritersavond, dat daar geen enkele neger was. En dat het typische, dat die country songwritersavond typisch een blanke aangelegenheid was.
0: Met heel veel politie erbij aanwezig?
1: Ja, overdreven veel, maar misschien vonden die mensen waren ze geïnteresseerd of zo. Dat weet ik niet precies. Tegen ons waren ze in ieder geval heel vriendelijk. We kregen direct een button waarop stond special guest. We konden overal dus lopen en in de hal en alles konden we doen daar. Maar het valt mij wel op dat er dus... Dat alles wat hier gebeurt, het smerige werk en het moeilijke werk, gebeurt door negers en de blanken bemoeien zich daar niet mee of hebben de leiding daarover. Dus dat was trouwens in Louisiana ook al zo, hoor, vond ik. Daar zit te weinig verschil tussen, lijkt me. Maar ik kan me wel voorstellen dat zo'n film als Mississippi Burning, dat gevoel heb je wel een beetje.
0: Dan binnen wij maar reizigers natuurlijk hier. Wij trekken door het land en wij zien wat en zo af en toe dan spreek je eens een paar mensen.
1: Ja, en bovendien die weg waarover we rijden, daar is ook heel weinig, je ziet heel weinig huizen. Af en toe een plaatsje, maar daar houden we dan ook al gauw mee op. Druk verkeer eigenlijk ook niet. Het is eigenlijk het echte platte land. Wat wegen die zich helemaal recht door het landschap bewegen en die loodrecht op elkaar staan. En, het wegennet is trouwens uitstekend. Je kunt snel van de ene plaats naar de andere komen. En, maar ja, het is een typisch countrygebied.

0: Nou, echte hedendaagse country muziek van Randy Irwin van de LP Cowboy Rhythm uit 1988. Een compositie van Jimmy Rogers in de Jailhouse Now. Nou, dan met, was dat een blank uitstapje vandaag, Harry?
1: Ja, dat was echt een uitstapje naar het gebied waar dan deze eigenlijk een white man's blues gemaakt wordt.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Het nummer komt van het album Dancing Bear, opgenomen in de Commodore Studio in Salem. En de band was uitgebreid met mondharmonica-speler John Legrand uit Livin' Blues, QB and the Blizzards, Don't Wanna Be Black in Mississippi.

Cluby and the Blizzards, Don't Wanna Be Black in Mississippi. Rick Fowler uit Georgia was daar de gitarist van Fort Knox, Bombay en Bad Fun. En hij heeft een soloalbum gemaakt, Back on My Own Good Fate, met organist en pianist Randall Bramlett. Rick Fowler, Infected with the Blues.

Rick Fowler, Infected with the Blues. James Hunter uit Londen werd ontdekt door Van Morrison en vervolgens toerde hij als voorprogramma met Van Morrison. En het is opvallend dat Van Morrison heel regelmatig als gast meedoet op zijn albums. James Hunter, Trouble Comes Callin'.

James Hunter, Trouble Comes Calling. Cass Hawkins, dat is een blueszangeres uit Belfast, maar ze woont al ruim 20 jaar in Frankrijk en ze presenteerde haar 14e album, Coming Home. En het is opvallend dat ze steeds vaker verschijnt op Nederlandse festivals. Cass Hawkins, Feels Like Rain. MUZIEK

Cass Hawkins, Feels Like Rain. Hank Williams Jr. uit Louisiana bleef niet in de country-traditie hangen van zijn beroemde vader, maar hij zingt ook blues en rock. Hank Williams Jr., Out of Left Field.

Hank Williams Jr., out of left field. Corb Lund, dat is een singer-songwriter uit Canada. Hij is nog niet tot Nederland doorgedrongen, maar intussen wel een grote naam in Canada en Amerika. En hij staat onder contract bij het progressieve Amerikaanse label New West Records. Corb Lund, Untitled Waltz.

Jacob Lund, untitled Walls. Bluesveteraan Charlie Musselwhite, een geweldige mondharmonica-speler, heeft een nieuwe band en een nieuw album, Blues Now. Dit is een cover van Otis Spann, Charlie Musselwhite, The Blues Never Die.

Charlie Musselwhite, The Blues Never Die. De Deslons, dat is een band uit New Orleans met zanger Dan Cutter en gitarist Riley Downing. De band is genoemd naar een straat in de wijk waar de bandleden wonen en het komt van het album Don't Let It Die. De Deslons, Try Again. Try.

De Deslons, Try Again. B.B. King nam voor zijn album Blues Summit een duet op met Etta James. Deze generatiegenoten kwamen elkaar regelmatig tegen tijdens de toeren, maar ze hadden nog nooit samen in de studio gezongen. En dat gebeurde uiteindelijk in de Arden Studio in Memphis. B.B. King en Etta James. There's Something on Your Mind.

B.B. King en Etta James, There's Something on Your Mind. B.B. King nam zijn nummers zelden met een groot orkest op. Maar dit is B.B. King met zijn eigen B.B. King Orchestra. I gotta move out of this neighborhood.

B.B. King, I Gonna Move Out of This Neighborhood. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Train, dat is een band uit San Francisco met zanger Pat Monahan en gitarist Butch Walker. En de band ontstond uit een Led Zeppelin tribute band. Dit komt van het album Save Me San Francisco. Train. Words.

Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang goede muziek op Radio Drenthe. Muziek van onder andere Jeff Tweedy, je kent hem nog van Wilco. Van Robert Plant en Alison Krauss, die maakt een nieuwe cd. Muziek van Rod Gator, van Marcus King en Eric Krasnow. Dat is een nieuwe cd uit van Jason Isbell. En de 400 Unit, daar draaien we een stuk van. Maar we beginnen met muziek van Carolyn Wonderland. Uitstekende gitariste met Texas Girl and Her Boots.

Lekkere muziek van deze Texaanse gitariste die in 2018 bij John Mayall ging spelen. Op gitaar was de eerste vrouwelijke gitarist bij John Mayall. John Mayall die trouwens stopt is met optredens in grote zalen, zeg maar. Hij doet alleen nog wat in Californië bij zijn eigen woning door zo. Maar Carolyn Wonderland is zeer hem uit de weert. En zeker deze cd, Tempting Fate, met ook wat mooie nummers erop. Een nummer van Dylan bijvoorbeeld. It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry. Zingt ze samen met Jimmy Dale Gilmore. En ze zingt ook een prachtig nummer van The Grateful Dead. Het nummer Loser. Kom ik volgende week nog even weer op terug. Een nieuwe cd van Jason Isbell. Altijd de muide weert. En dit is er zeker, want het is een bijzondere cd. Want de titel is Georgia Blue. En Georgia Blue, dat is de staat Georgia die bij de verkiezingen, de presidentsverkiezingen vorig jaar, blauw kleurde in plaats van rood. Democratisch in plaats van republikein. En Jason Isbell die heeft toen gezegd van, als dat het geval is, dan ga ik een nieuwe cd maken met allemaal de nummers die in Georgia heel populair bent. Nou, dat heb ik dan. En die heet dan ook Georgia Blue. En daarvan het nummer Honeysuckle Blue.

de nieuwe CD van Jason Isbell en de 400 Unit Georgia Blue. Het is eigenlijk een soort verzamel-CD, is niet helemaal een goede woord, maar wel met allemaal nummers in elk geval van bekende mensen. Van Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Van James Brown, It's a Man, A Man's World. In Memory of Elizabeth Reed van de Allman Brothers. Nou, en dit nummer van Honeysuckle Blue, dat is van Driving and Crying, de band waar Jason Isbell eerder in zat. Zeer de muiter weerd, Georgia Blue. Marcus King en Eric Krasno, die hebben een nummer bijdragen aan de CD. De CD box me eigenlijk zeggen, Highway Butterfly. Bent vijf CD's, allemaal opgedragen aan Neil Cassell. Die hebben alle nummers door van de schrim. Neil Cassell is een bekende singer-songwriter in Amerika, leeft niet meer. Maar even een heel groot repertoire Noorlon. Er komt een prachtige box komt al binnenkort van u. En Marcus King, bekende gitarist, die zingt samen met Eric Quesno een nummer van Neil Cassell, No One Above You.

0: Ja, dat belooft wat. Vijf van dit soort cd's in een box. Allemaal ter herinnering aan Neil Kazell. Met uitvoering van allerlei verschillende mensen. In dit geval Marcus King op de gitaar samen met Eric Quesnoy. No One Above You. Hold it in de gaten. Highway Butterfly. Een prachtige cd-box. We gaan naar Nederland, naar Erik de Vries. Erik de Vries, een man die al een hele tijd bezig is. 2004 was zijn solo-debuut met Little of Rodeo. Later deed hij ook allerlei dingen met Matthew Southern Comfort, de band van Ian Matthews. En nu heeft hij een nieuwe cd gemaakt, Song and Dance Man. Mooie cd, mooie liedjes op. Gewoon in één keer opnemen, niet heel veel de techniek erbij. Gewoon zoals het ook in het echt gespeeld kan worden, zeg maar. Erik de Vries met Little White Lies.
1: One, two, one, two.

Gewoon lekkere, prima muziek van deze Eric De Vries. Samen met Janos Kolen, Lucas Beukers en Joost van S. Joost van S, een bekende violist, een Nederlandse violist. We gaan in Noord-Amerika naar Rod Gator. Hij heet eigenlijk officieel Rod Melenken. Melenken, ja. Rod Melenken. Hij komt uit het zuiden van Amerika. En heeft een cd gemaakt, een beetje een eerbetoon eigenlijk aan de staat waar zijn roots ligt. Namelijk Louisiana. Hij zingt dus ook gewoon voor Louisiana.

flink wat muziek uit het zuiden van Amerika. Ook deze Rod Gator, die komt uit Louisiana. En dit was zijn eerbetoon aan die staat. Allemaal in Hattie's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Een heel bekend nummer in de uitvoering van Peggy Lee. Dan heb ik het over het nummer Fever. Een beetje jazzachtig nummer. Maar het oorspronkelijk is het van Little Willie John. En die kwam erbij naar aanleiding van een cd van een groep die heet Robin Capsalis. En de vintage nummer 18. Dat is een band uit Washington DC. Uit, zeg maar het oosten van Amerika. Die meededen aan de grote wedstrijd in Washington DC. Uit, zeg maar het oosten van Amerika. Die meededen aan de grote wedstrijd in...

0: through the night.
1: Fever All Through the Night. Robin Capsalis was dat met van de Nee CD Soul Shaker. Het origineel dat is al heel lang geleden gemaakt, in 1956. Een nummer van Eddie Cooley en Otis Blackwell. Ik zei al, de bekendste uitvoering is die van Peggy Lee. Maar allerlei andere mensen hebben het uitgevoerd. Elvis Presley, Boney M, Madonna, Christina Aguilera, Michael Bublé. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar we gaan naar het origineel toe. Van Little Willie John. Dat was een zwarte zanger die vooral in de 50 en 60 jaren nogal wat succes had. Hij heeft toen als single uitgebracht. Als achterkader van het nummer Need Your Love So Bad. En Need Your Love So Bad, dat kennen we weer als een bekende hit van Fleetwood Mac. Maar hier is het origineel van Fever, Little Willie John.

Little Willie John met het origineel Fever. Schreef trouwens dus in Oldebreur. Uit 1956 als achterkant van de single Need Your Love So Bad. Nou, de achterkant van de single die heeft ook een rol gespeeld bij de naamgeving van de volgende band. De volgende uitvoerenden van het nummer Fever. Namelijk de McCoys. De McCoys, je kent ze denk ik nog van Hang On Sloopy. Een hit uit 1962, ergens in die, nee, 65 was dat. Maar die bandnaam, de McCoys, die is genoemd naar een single van The Ventures. Dat was een Amerikaanse instrumentale groep die een grote hit had met het nummer Walk, Don't Run. En de achterkant daarvan, die heette de McCoy. Dat bent zij nog genoemd, de McCoys. En doorin zat als leadzanger en gitarist zat door Richard Zeringer, die we later kent als Rick Derringer. Hier bent ze, de McCoys, met Fever.

De McCoys met hun versie van Fever. En de andere kant, de B-side van Fever, dat was Sorbo. En dat is een nummer wat later dan weer covered is door David Bowie. Nou, allemaal de aanleiding van een cd, een nieuwe cd van Robin Capsalis en de vintage nummer 18. De cd is Soul Shaker. Dat was de eerste versie van Fever. Het origineel uit 1956 van Little Willie John. En de laatste versie van de McCoys die kwam uit 1964. 13 jaar terug kwam er een cd uit van Robert Plant, de leadzanger van Led Zeppelin, en Alison Krauss. Een wonderlijke combinatie eigenlijk. Toch een beetje een hard rock band en een bluegrass zangeres. Die bij elkaar. Met de productie van T-Bone Burnett. Dat was een mooie cd, Raising Sand. En door is nou een nieuwe cd van u te komen. Lang op een wacht, 13 jaar. Raise the Roof is de titel van de cd. En er staat vooral nummers op van bekende mensen, van Merle Haggard, van Alan Toussaint, van de Everly Brothers. En ook een nummer van de dame die uit Louisiana komt, Lucinda Williams. Het nummer Can't Let Go.

Ja, de hand van T-Bone Burnett die is duidelijk merkbaar in het, met name in de sound van de gitaar, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Van de nieuwe CD van Robert Plant en Alison Krauss, de CD Raise the Roof. Je hoort er vast en zeker in Hard is Blues nog wel meer van. Jeff Tweedy, dat was de zanger van een heel bekende groep, hè? De groep Wilco. Een beroemde band in Amerika, ook een beetje een cultband in Amerika. Maar hij is alweer wat jaren terug is hij solo gegaan. Jeff Tweedy heeft nou een paar singles uitgebracht de laatste tijd. En dit is zijn nieuwste single die hij uitgebracht heeft. Jeff Tweedy met Come On America.

blijft een bijzondere muziek van Jeff Tweedy. Je hoort de sound van Wilco, die hoort u er heel duidelijk doorheen. Dit is zijn nieuwe single die hij uitgebracht heeft, Come On America. Nou, we hebben zo straks al een nummer gedraaid van Eric de Vries, een Nederlandse singer-songwriter, een hele goede Nederlandse singer-songwriter. Een nummer wat een beetje opgedragen is aan Van Morrison. Maar misschien goed luisteren naar het nummer, want daar komt de Hard Nose, de Highway van Van Morrison, komt er nadrukkelijk in naar voren toe. Eric de Vries met The Ballad of a Song and Dance.

Hard Nosed the Highway, ja, duidelijk herkenbaar in dit nummer van Eric de Vries, dit nummer Ballad of a Song and Dance. Hard Nosed the Highway, dat was een album van Van Morrison in 1973. Met allemaal composities van andere mensen, niet van hemzelf. Wat later natuurlijk het beste werk was van Van Morrison. En dat bleek toen ook wel, want hij kijkt op de lijst van de 25 grootste teleurstellingen bij sommige mensen, als die door Hard Nosed the Highway ook bij op. Maar dat geldt zeker niet voor deze cd van Eric de Vries. Song and Dance Man, hartstikke goede cd. Het klinkt een beetje Iers, de sound van de muziek, zeg maar. Nou, hij door naartoe wil naar Ierse muziek, dan moet 19 november naar Hoogeveen gaan. Want daar is het Irish Festival. Dag later is in Hoogeveen, 20 november, is het Blues Festival in Hoogeveen. Met onder andere de band van Erwin Java. Goed, David Gogo, daar gaan we naartoe. Een zanger uit Canada, een goede blueszanger uit Canada. Verschillende cd's maakt. Nou weer u te komen met een nieuwe cd, de cd Silver Cup. En daarvan het nummer Works For Me.

David Gogo uit Canada van zijn nieuwe CD Silver Cup. En dat brengt ons bijna aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de Engelse gitariste, zangeres Joanna Shaw Taylor. Van de nieuwe CD, de Blues Album. Een CD waar ze allemaal covers, maar nummers van bekende bluesmensen op zingt. Gevarieerd van Albert King, Peter Green, Little Richard, Magic Sam. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar uitstekend werk. Gewoon een goede CD. Joanna Shaw Taylor met Don't Go Away Mad.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: John Barry uit South Carolina werd in zijn jeugd geïnspireerd door James Taylor, Harry Chapin en John Denver. Hij begon op te treden in studentenkroegen in Athens in Georgia en intussen heeft hij 20 hits in Amerika. John Barry, Thunder Road.

John Barry, Thunder Road. Sugarland, dat is een band uit Georgia, met de uitstekende zangeres Jennifer Nettles. En deze Jennifer Nettles was eerder al zangeres bij Soul Miner's Daughter en de Jennifer Nettles Band. De band heeft 25 hits in Amerika, waaronder 7 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 2 in Amerika en Canada. Sugarland, Stay.

Sugarland, Stay. Travis Tritt, dat is een countryzanger uit Georgia met een rauw randje. Hij nam een nummer op van Bruce Springsteen en dat was al opgenomen door Emmylou Harris, Tim McGraw samen met Faith Hill, Jimmy Barnes en Cher. Travis Tritt, tougher than the rest.

Treasure Street, Tougher Than the Rest. Reba McEntire uit Oklahoma zong tijdens rodeo's en op cowboyfeesten en daar werd ze ontdekt door Red Steagall en hij regelde een platencontract voor haar bij Mercury Records. Intussen heeft ze 75 miljoen albums verkocht, ze heeft 101 hits in Amerika, waaronder 35 nummer 1 hits. Dit werd een top 10 hit in Amerika en in Canada. Reba McEntire, Fancy.

Reba McEntire, Fancy. Emmylou Harris uit Birmingham, Alabama, begon als achtergrondzangeres bij Gram Parsons. Intussen zong ze duetten met John Denver, Willie Nelson, Don Williams, Linda Ronstadt, Dolly Parton, Alison Krauss, Roy Orbison, Neil Young, George Jones en The Band. Emmylou Harris, The Price You Pay.

Emmylou Harris, The Price to Pay. Het komt van het album Some Hearts van Carrie Underwood uit Oklahoma. En dat nummer werd geschreven door Chris Tompkins. En deze Chris Tompkins schreef ook al hits voor Blake Shelton, Keith Urban, Jason Aldean, Kenny Chesney en Tim McGraw. En ook dit nummer werd een grote hit. Het eindigde 1 in Amerika en Canada. Carrie Underwood, Before He Cheats.

Het album van deze week en Joe Bonamessa heeft tegenwoordig zijn eigen platenlabel, Keepin' the Blues Alive Records. En hij bracht al albums uit van Dion, Joanne Shaw Taylor, Joanne Connor, Larry McRae, Mark Broussard, Jimmy Hall en Robert John en The Wreck. Joe Bonamessa, Live After Dark.

Joe Bonamessa, Life After Dark. Southern Pacific, dat is een rockband uit San Francisco, opgericht door ex-bandleden uit de Doobie Brothers. En ze namen het titelnummer op voor een film van Clint Eastwood. Southern Pacific, Pink Cadillac.

Southern Pacific, Pink Cadillac. Het komt van het album Long Black Train van Josh Turner uit South Carolina. En Josh Turner kwam voort uit de gospelband Thankful Hearts. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer 1 hit 2 in Canada. Josh Turner, Your Man.

Josh Turner, Your Man. The Beat Farmers, dat is een rockband uit San Diego. En de band werkt met producer Steve Berlin uit Los Lobos. Dit nummer werd ook nog opgenomen door Ryan Adams, Amy Mann en John McCutcheon. The Beat Farmers, Reason to Believe.

The Beat Farmers, Reason to Believe. Lady Antebellum, dat is een band uit Nashville met zangeres Hilary Scott en zanger Charles Kelly. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Israël en Canada. Het nummer eindigde 3 in Ierland, 5 in Nieuw-Zeeland, 7 in Nederland, 8 in Noorwegen, 11 in Zwitserland, 13 in Zweden en 15 in Engeland. Lady Antebellum, Need You Now.

Lady Antebellum need you now. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Nitty Gritty Dirt Band uit Long Beach opereert tegenwoordig vanuit Nashville onder leiding van zanger-gitarist Jeff Hanna en zijn zoon Jamie Hanna. Bernie Leadon en Jackson Browne zijn beroemde ex-leden en de band heeft intussen 43 hits in Amerika, waaronder 5 nummer 1 hits. De Nitty Gritty Dirt Band, Angeline.

0: Drents tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues, live vanuit het Drents Museum. Vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes. Een tentoonstelling die verlengd is nog tot 5 juni. En dat betekent ook dat Harry's Blues tot 5 juni doorgiet vanaf de tentoonstelling. Moet er wel in bij zijn dat de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld, dat die met ingang van morgen, dat die gestopt is. Maar Harry's Blues giet gewoon deur en de muziek ook. Cuban and the Blizzard, Simple Man.

0: Applaus voor Hadi Mouskee, opgenomen in de Oude Luxor in Rotterdam 2005. De laatste formatie van Hadi Mouskee van QB and the Blizzards. De gast hier in deze uitzending van Harry's Blues is Henk Erkelens. Welkom Henk.
1: Goeiedag.
0: Je bent snel even hier naartoe gekomen, want je hebt een cafetaria, een snackbar in de Kleine Marktstraat hier in Assen. Al 24 jaar vertelde je net.
1: Klopt, ja.
0: Zo, heel druk punt hè?
1: Ja, zeker.
0: Heel goed punt.
1: Goed.
0: En op een echte blueslocatie zou ik bijna zeggen, want het is vlak bij de Witte Bal, of niet?
1: Absoluut, ja. Ja. Inderdaad, waar Hadi altijd kwam, ja.
0: Ja, daar heeft hij veel gezeten.
1: Ja. Het is een hoofdstuk, hè?
0: Ja.
1: De Witte Bal.
0: At the End of the Bar en Brother Boos. Dat
1: inderdaad.
0: Zijn nummers die wel herinneren ook aan de Witte Bal, denk ik.
1: Absoluut, ja, absoluut.
0: Hoe oud ben jij? Hoe herinner jij je Hadi Mouskee eigenlijk?
1: Nou, ik ben 45 en Hadi kwam dus altijd bij mijn ouders in het café.
0: Jouw ouders?
1: Team van Veen, Guur Erkelens.
0: Ja.
1: Dus die kwam daar als gast altijd in café de Witte Bal. En ja, en dan op een gegeven moment groei je daarmee op.
0: Ja, ja. Als klein jongetje heb
1: als je klein jongetje, ja.
0: Ja, ja.
1: En het begon eigenlijk van dat Hadi op tour was of moest optreden, s weekends of wanneer ook maar. En toen had hij nog de herdershond Cas.
0: Ja.
1: En die moest ik dan uitlaten.
0: Oh, grappig, ja. De hond genoemd naar Cas Lux.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja?
1: Dus en zodoende, ja, dan krijg je al meer van die man te weten en te horen. En dan ga je erin verdiepen.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik wel interessant.
0: En de muziek die hij maakte, was die ook direct interessant?
1: Ja, ik hoorde toen de LP The Legend.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik echt een verrassende LP, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Kijk, ik had van QB ook wel alles gehoord van vroeger. Maar The Legend was natuurlijk een totaal ander dingetje. Ja.
0: Nee, maar omdat jij nu begint met een nummer, hè, want de muziekkeuze is van jou in dit programma. Met Simple Man van...
1: Ja, ik heb deze nummers een beetje van Mouskee uitgezocht om wat in mijn periode wat ik ook mee heb gemaakt met hem qua muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus een Simple Man en dat nummer dat is van Luxor uit Rotterdam.
0: Ja, ja,
1: dat was echt de tweede QB, zeg maar, met Errol Jager er dan bij.
0: Ja, ja.
1: Ja, fantastisch.
0: Hele goede live band natuurlijk, hè?
1: Ja, prachtig. Ja. Heel goed, ja.
0: We praten zo verder. We gaan eerst naar de volgende muziek. Dat is een nummer van die LP The Legend die je net al even noemde. Grappig trouwens, een paar dagen terug was ik bij Paul Smeenk in Roosendaal. De man die alle muziek heeft gemaakt, hè, voor,
1: klopt,
0: voor The Legend. Die toen de solo-gitarist was van Mouskee. Dit nummer heeft waarschijnlijk ook die herinneringen die jij net noemde, of niet?
1: Ja, absoluut. Ja, dit nummer was ook een nummer wat gewoon opviel van die plaats, voor mij dan. En muzikaal gezien zit dat zo lekker in elkaar. En echt een geweldig nummer.
0: Ja, wat spreek je er muzikaal in aan?
1: Nou, die verschillende patronen in het nummer.
0: Ja.
1: En gewoon de bas, de drums. En het zit gewoon muzikaal gewoon heerlijk in elkaar, vind ik.
0: Het was een periode, weet ik dan toevallig, dat Hadi ook nogal geïnteresseerd was in de, zeg maar, in de Indiaanse cultuur. Hè? In de cultuur en de problematiek ook van de Indianen.
1: Ja.
0: Daar gaat dit verhaal eigenlijk ook al van.
1: Geronimo, ja.
0: De Indiaan die naar de stad gaat en Geronimo weeps.

0: Geronimo Weeps van de LP The Legends uit 1983. Opgenomen in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. Onder leiding en afgemixt door Tom Barrelage. En Paul Smink die vertelt erover in de nieuwe tentoonstelling in het Cube in the Blizzards Museum in Grollo, die vanaf 29 april open is. Als jij naar de muziek van Harry Musquet luistert, Henk Erklens, hou je dan meer van zeg maar, de oude blues of ook van de wat nieuwere muziek die hij in die tachtige jaren maakte?
1: De muziek in de jaren tachtig, dat spreekt mij dan wel wat meer aan om.
0: Ja, ja.
1: Maar er zijn natuurlijk fantastische nummers gemaakt wat QB heeft gedaan vroeger in de Blizzards natuurlijk.
0: Ja, maar juist die tachtige jaren met Harry Musquet Band, Musquet Gang en Musquet, dat was een periode van dat. Ja, de echte QB-liefhebbers zeiden van, nou, is dat nog wel blues en moeten we dat nog wel?
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Kun je dat herinneren?
1: Ja, dat kan ik wel herinneren, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik was meer van de leeftijd van, wat strakker en wat moderner en ik ben natuurlijk een stuk jonger, dus...
0: Ja, nee, maar dat is een andere generatie natuurlijk,
1: ja, inderdaad, dat is het ook.
0: En die sprak dat wel aan, denk
1: ja. ik. Maar ja, absoluut wel, ja.
0: Een beetje de funk-achtige muziek.
1: Absoluut. Ook. Met Gino Jans op de bas, Hannes Lanker op drums.
0: Ja.
1: Ik heb nog een paar lessen drummen, want ik drum zelf ook.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Dus daar heb ik nog les van gehad in Groningen. Nou, en ik zat in Groningen op school, dus ik ging tussen de middags naar Gino Jansen toe. En, ja, dat...
0: Nou, je had dus duidelijk verbinding met die
1: setting. Ja, ik heb wel een van ja.
0: Roy Cusiel op
1: Roy Cusiel toetsen. Fluit, toetsen.
0: En op fluit inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Hele fluit. Interessante periode eigenlijk van Harry Musquet.
1: Ja, toen kwam Erwin erbij. Maar ik heb ze nog gezien met Jelle Kleinsma toen.
0: Oh, ja.
1: Of Melle Kleinsma, sorry.
0: Melle, ja. Ja.
1: En met Gelling.
0: Ja, ja.
1: En dat ging toen niet goed en toen kwam Erwin erbij. En,
0: ja, 86 is Erwin erbij gekomen.
1: Ja. Ja.
0: Goh, grappig dat jij dat van een andere generatie, dat jij dat op een andere manier weer hebt gevolgd. Hè?
1: Ja. Ja. Ja, wij gingen toen een keer naar Deventer, naar Musquet. Dus, want Tiemer die ging wel eens Musquet rijden en dan mocht ik dus mee.
0: Mm-hmm.
1: En daar zag ik dus Musquet voor het eerst daar in Deventer.
0: Ja, in die setting waar we het nu over hebben.
1: Maar dat was met Melle Kleinsma toen, Gino Jansen. Hannes Langkamp, ook een Gelling.
0: Yeah.
1: En David Krandeur op toetsen nog.
0: Ook nog, ja, die Fransman.
1: Ja.
0: Goh,
1: ja.
0: Leuk man.
1: Ja.
0: Ik vind het ook leuk om die periode ook eens wat te belichten. Omdat het gaat vaak over, of over de hele oude QB,
1: ja.
0: Of over de QB na 1995.
1: Ja, vandaar dat ik dus een beetje deze nummers ook heb uitgezocht.
0: Ja.
1: Want het is allemaal QB en met alle respect. Maar ik vind dit ook wel een mooi hoofdstuk uit...
0: Goeie keus.
1: Ja.
0: Hoor ik graag. Cadillac Assembly Line, dat is het volgende stuk. Dat is uit 91, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook nog een bepaalde reden of gewoon?
1: Nou ja, als je het gaat horen, dan hoor je wel van hoe lekker strak en funky dat in elkaar zit.
0: Ja.
1: En met name de bas van Gino Jansen.
0: Dat is...
1: Dat vind ik, daar hou ik wel van.
0: En het slagwerk van Hannes erbij,
1: ja. Ja, super strak.
0: Dus, precies, ja. Cadillac Assembly Line.

0: Thank you much, ladies and gentlemen.
1: De Cadillac Assembly Line van Musquet Live uit 1991. Als ik dan naar deze muziek luister, dan denk je van ja, Harry had altijd wat met blazers. Dat vond hij prachtig om blazers erbij te hebben. Hij had op de een of andere manier ook wel iets met die fluitmuziek. Vroeger was het Bas Munningsma. Nu doet in dit nummer deed Roy Couchel die deed dat. En ja, dit is de elektrische blues waar wij ooit in 1999 in Amerika naartoe zijn geweest. Van Clarksdale naar Chicago en Detroit. En jij bent ook naar Amerika geweest.
2: Ja, dat klopt. Ik ben in 2015 met 5 vrienden ook naar Amerika geweest.
1: En naar de blues?
2: Naar de blues, ja. Naar de wortels van de blues. En dat ja. is echt magnifiek.
1: Wat heb je zoal bezocht?
2: Nou, we zijn begonnen in Nashville. Vanuit daar naar Memphis. Nou ja, dat is ook een fantastisch Beale Street, Elvis, Sun Studios. En vanuit daar zijn we naar beneden gegaan langs de Mississippi naar uiteraard Clarksdale.
1: Ja, tuurlijk. Kan niet mis.
2: Ja.
1: Ik wil niet zeggen daar begon het, maar daar is Muddy Waters en in een beetje zuidelijker nog B.B. King en noem ze allemaal maar op. Hè?
2: Ja, inderdaad. Je komt ook aanrijden. Je rijdt dwars door die katoenvelden heen. Je rijdt echt door de wortels van de blues, van de muziek gewoon. Ja. En vanuit daar zijn we doorgereden naar Indianola.
1: Ja,
2: waar B.B. King het museum heeft en waar hij ook ligt begraven. Ja, en dan ga je die geschiedenis daar ook bekijken en horen en zien. En ja, je voelt het echt daar.
1: Ja.
2: En vanuit daar zijn we doorgegaan naar New Orleans.
1: Ja, daar is weer een nieuw soort muziek ontstaan eigenlijk. Hè? Deels geworteld in de blues, maar ook met een hele prominente rol voor de blazers erbij.
2: Ja.
1: Hey, jij bent opgegroeid in een café eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: Kun je wel zeggen, de Witte Paal.
2: Ja, mijn ouders hebben eerst het café al gehad aan de tunnel. En vanuit daar hebben ze de Witte Bal overgenomen.
1: Mm-hmm. De Witte Bal heeft een hele historie. Ooit begonnen door de broer van Jan Dekker, dacht ik, hè? Lucky Dekker.
2: Lucky Dekker, ja.
1: Daarna kwam degene die ooit chauffeur was bij Harry Musquet.
2: Klopt. Bertus
1: de Vrome.
2: Ja. Ja.
1: En daarna?
2: Daarna kwam Timmer erop.
1: Timmer van Veen, ja. En dat was een legendarisch figuur in huis.
2: Ja.
1: Heel veel betekent voor de blues in huis.
2: Absoluut, voor de hele muziek wel in huis.
1: Precies, ja. Nou, misschien dat je die ook wel een beetje eert in het volgende nummer. The Bar is a Beautiful Place van Ryan Adams. Ik weet niet waarom je het gekozen hebt, maar...
2: Ja, de tekst slaat gewoon helemaal op hem. Gewoon, van, over een persoon waar het eigenlijk niet goed mee gaat. En de rest eromheen ziet dat. En niet willen luisteren.
1: Ja, zo gaat het dan.
2: Ja.
1: Maar het was wel mooi, hè. The Bar is a Beautiful Place.
3: Hang my head down on Hollywood. See the way up and down, it's just stars. And I'm making my way down to Cherokee.

0: Ryan Adams. De Bar is een beautiful place op verzoek van mijn gasten vanmiddag. Henk Erkelens van de cd Gold uit 2001. In een bar, in een café als de Witte Bal. Daar zit ook de nodige tragiek altijd in. Hè? Dat hoort ook een beetje bij een café, denk ik.
1: Ja, absoluut. En met name, dat is echt een dingetje wat de Witte Bal wel bij zich draagt, hoor.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, wat daar allemaal gebeurd is en wat er allemaal... Ja, dat komt ook met name door Harry en zo. Dus die neemt ook wel zijn mensen mee. En ja, en dan de Geert Lohman en Rudy Leukveld. Alles liep daar vroeger. Aadje Doek. En ja, dat was echt zo'n...
0: Het bluescafé van Aarschot natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. En het team is overleden, een jaar of drie, vier geleden?
1: Vier geleden. 17 januari. Ja.
0: Ja. En dan verandert het toch wat, denk ik, of niet?
1: Ja, zeker. Dat merk je ook wel... Qua programmering, wat hij op en top goed in was. En
0: ja,
1: dat was gewoon een gave van hem. Dat kunnen wij niet zo doen als hoe hij dat gedaan heeft.
0: Dat was uniek in.
1: Uniek, echt. Dat kon je ook zien met Take Root later, met Johan. En,
0: ja. Dus met andere woorden, jij hebt ook heel veel live muziek gezien in de Witte Bal.
1: Ontzettend veel, ja. Ja. Ontzettend veel.
0: Zijn er bepaalde dingen die jou bijgebleven zijn, waarvan je zegt van goh...
1: Die komen straks nog wel voor.
0: Oh, die komen zo nog op het lijstje. Ja. Oh, oké. Nou dan.
1: Ja, want ik ging ook met Tim en Johan Kleine van Take Root en zo. Ben ik een paar keer in Austin ook geweest, in Texas. Oh. Bij het South by Southwest Festival.
0: Het is jou helemaal met de paplabel ingegoten.
1: Ja.
0: Dat merk je wel. Je speelt zelf ook, hè?
1: Ja, drums. Ja. Drums, ja. Ja.
0: Met een mooie foto op de achtergrond, of...
1: Hoe bedoel je een mooie foto op de achtergrond? Nou,
0: ik dacht dat jij eens een keer een hele mooie grote foto van Harry had gekocht, of niet?
1: Ik heb dat is dezelfde foto die ook aan het museum hangt in Grollo.
0: Precies.
1: Die werd toen tentoongesteld ook in, tijdens de bluesdagen, geloof ik, in Assen, op het gemeentehuis. Ja, die zag ik. Ik denk, kijk als dat haalbaar is. Dat was dus haalbaar, dus die heb ik gekocht toen. Ja. Ja.
0: Hartstikke mooi. Mensen, u luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 op Radio Drenthe. En op donderdagavond tussen 10 en 11 ook op Radio Drenthe. Live opgenomen op de tentoonstelling Window of My Eyes, die verlengd is tot en met 5 juni. En ik zie, de belangstelling vandaag is ook weer groot. Ik zie allerlei bekende mensen. Frans Tubbe zag ik en zijn broer zag ik. En ook jonge mensen trouwens, vind ik ook wel erg leuk. Jouw volgende muziek is... Eigenlijk een beetje, ik wil niet zeggen de voortzetting van QB, maar wel, dat heeft er wel mee te maken.
1: Absoluut.
0: King of the World.
1: King of the World, fantastische band is dat geworden de afgelopen 3-4 jaar. En met name met Erwin. En ja, dat zijn 5 gewoon zulke goede muzikanten. En met name met Erwin. En ja, dat zijn 5 gewoon zulke goede muzikanten. En dat, die

0: beating like a drum. King of the world. The beat of my heart, zei ik aan het begin. Maar daar gaat het eigenlijk wel over, hè? Over een hartslag die zomaar kan stoppen.
1: En dat is dus inderdaad gebeurd.
0: Henk Erkelens, ja.
1: Ja, mijn zus is in 2014 door.

0: een hersenbloeding overleden. Ja. 46-jarige leeftijd.
1: Heel plotseling, ja.
0: Heel plotseling.
1: Ja.
0: Ja, en toen kwam dit nummer voorbij en dat, nou, dat was duidelijk voor mij.
1: Ja, precies, ja.
0: Die heb ik verbonden, zeg maar.
1: Ja, ja. Maar ja, dat is wel het mooie, hè. Dat hoort ook bij muziek en zeker bij de blues waar ja, het gevoel zo'n belangrijke rol in speelt.
0: Ja, klopt. Ja, en vooral met dit nummer ook en dan het nummer ervoor, The Bar is a Beautiful Place for Tima.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hey, de periode Muskee is voorbij. Harry is in 2011 overleden. Op wat voor manier leeft hij nog in jouw leven voort eigenlijk?
0: Ja, ik denk dat het gewoon een soort virus is. Het zit in je bloed en dat gaat er gewoon nooit meer uit.
1: Ja, ja.
0: Ja, en ik bedoel, nou met de hele commotie hier, met de tentoonstelling en alles. Dus veel bezoekers ook bij mij op het werk die hier geweest zijn. En
1: dat merk je ook.
0: Ja, dat merk ik zeker, ja. Ja.
1: Oh, grappig is dat, ja.
0: Ja. Ja. Dus ja. Het komt, elke dag komt het wel een beetje naar voren weer.
1: Ja, ja. Dus. Nou, dan ook helemaal terecht dat je een keer hier in de uitzending bent. Meer natuurlijk, want de aanleiding was eigenlijk van dat jij een fototentoonstelling hebt gewonnen.
0: Ja, klopt. Ja? Ik zag op Facebook een wedstrijd over leg je bluesgevoel vast met een foto. En
1: ja.
0: Ja, net wat ik al zei, ik was in Amerika geweest en natuurlijk heel veel foto's genomen. Ik denk, laten we eens proberen.
1: Ja, om even de foto te schetsen. Ze hangen bij in het Warenhuis van de Veen hangen alle genomineerde foto's, zeg maar. En uiteraard de prijswinnaars. Jouw foto mooi in het midden daarvan. Je zit op een... Is het een schommelstoel of niet?
0: Nee, ik zit gewoon op een stoel. Op een veranda.
1: Op een soort veranda.
0: Ja.
1: Maar, en je kijkt wat weg. En aan de ene kant is het wat donker, aan de andere kant is het wat lichter. Dat is wel een heel mooi gevoel dat je daar...
0: Ja, die is genomen in Indianola naast het museum van B.B. King.
1: En, oh, oké.
0: Okay. Nou, en Indianola is zo'n klein, gewoon negen stadje, zeg maar.
1: Ja. Ja.
0: Ja, en dan ben je het museum door geweest en dan kijk je, dan ga je wat drinken en dan zit je daar en... Nou, dan komt alles even...
1: Dan laat je dat even op je inwerken, wat dat allemaal is natuurlijk. Ja. Ja.
0: En wat er dan gebeurd is in het verleden. En
1: ja. Ja.
0: Dat was echt wel een momentje, hoor, moet ik zeggen. Ja.
1: Nou, waarschijnlijk niet toevallig trouwens dat de volgende muziek ook van B.B. King is daar.
0: Nou, ik bedoel, dat is toch ook zo'n man, hè?
1: Ja, toch. Dus,
0: en als je daar dan bent. En,
1: ja.
0: Ja, je gaat het museum door, die geschiedenis met die katoenvelden en het rassende haat wat er dan geweest is.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ja, dat is wel heftig hoor daar geweest. Dat heeft heel veel indruk op me gemaakt.
1: Ja, ja.
0: Je hoort het allemaal wel via televisie en media, maar als je daar dan komt en je voelt het en je proeft het.
1: Ja.
0: Ja, dan vandaar dat ik dit nummer ook gekozen heb.
1: B.B. King heeft enorm veel invloed gehad. Harry was ook een geweldige fan van hem, vooral als zanger ook. Als gitarist heeft hij natuurlijk veel invloed gehad. Dit is van een LP Dutch is Wild, van waar andere mensen ook met hem meezingen. Tracy Chapman, die hoor je op dit nummer. Maar het gaat om B.B. King, The Thrill is Gone.

0: Thrill Is Gone. B.B. King samen met Tracy Chapman uit 1997. Terug naar de tijd van vandaag. 2016, de tentoonstelling Window of My Eyes hier in het Drents Museum. Die nog doorloopt tot en met 5 juni. 29 april gaat de nieuwe tentoonstelling in het Kiwi and the Blizzards Museum in Grollo open. En die gaat over de muziek, over de liedjes van Harry Musquet. Over de live muziek, zeg maar. Die onder andere werd gespeeld in de Witte Paal. Henk Erkelens hier aan tafel is opgegroeid in de Witte Paal, zou ik bijna zeggen. Veel muziek op het podium van de Witte Paal zien staan. Want voordat Keerpunt er was in Spiekeboer, de Amer er was, nou, Van Slacht er was, was de Witte Paal er al. Hè?
1: Ja, gebeurde toen al. Ja.
0: Daar begon het eigenlijk, ja.
1: Ja,
0: ja. En de volgende, ik weet niet of dat ermee te maken heeft, Ian Parker.
1: Nou, dat is ook zo'n dingetje van Tieme gewoon. Die haalt dan Ian Parker naar Nederland en die interesseert dan in Assen. En nou, dan sta je gewoon met verbazing te kijken van hoe verzin je het? Hoe kom je hieraan? En
0: ja, heb ik me inderdaad vaak afgevraagd. Ik denk van, hoe haalt hij die mensen toch naar de Witte Paal?
1: Ja, absoluut. Hij kon gewoon iemand gaan volgen.
0: Ja, ja.
1: Als hij in het bandje A zat en de gitarist ging daar weg en die ging met het bandje B verder, dan bleef Tieme hem volgen. En
0: oh, op zo'n manier.
1: En vandaar kreeg je dus van die specials gewoon naartoe. Hij bouwde er ook een soort vriendschap mee op. Hè? Dus het was niet eenmalig, maar het kwam ook altijd wel weer terug.
0: Maar dat is denk ik wel vaker de kwaliteit van dit soort wat kleine podia.
1: Ja.
0: Van de mensen die erbij betrokken zijn, van dat die met de artiesten ook heel close zijn vaak.
1: Ja, als er dan een band op tour was en ze hadden al in de Witte Paal gespeeld en er was dan een data vrij.
0: Ja.
1: Dan gingen ze liever spelen. En dan werd Tieme wel eens gebeld stiekem van
0: zo, heb je nog een plekje?
1: We zijn in de buurt.
0: Ja, heb je een plek? Ja, ja.
1: En dat is Ian Parker. Dus ook zo'n jongen van geworden.
0: Nou, laat hem laten horen. Ian Parker, Your Love Is My Home.

0: Ian Parker, Your Love is My Home van de CD Where I Belong uit 2007. Bijna de laatste muziek van Henk Erklens, de gast in deze uitzending. Henk Erklens van de cafetaria in de Kleine Marktstraat, waar hij al 24 jaar zit, vlakbij Café de Witte Baal en eigenlijk ook vlakbij het Drents Museum. Wanneer vanuit het Drents Museum de binnenstad inloopt, dan, zeker naar de Nieuwe Kolk, dan kom je er langs.
1: Ja, het cultureel hart, hè, noemen ze het.
0: Het cultureel hart, ja. Ja. En daar vlakbij zit Warenhuis van de Veen, waar de fototentoonstelling is. Klopt. En waar jouw winnende foto ook bij aanwezig is. Ja. Henk, we gaan naar de laatste muziek in deze aflevering van Hard is Blues. Volgende week zijn we weer hier in het Drents Museum, zo rond de klok van 2:30 met de opname. Techniek in handen van Ruben Esther van deze uitzending. Samenstelling en productie Albert Haar. Jouw laatste muziek is van die Imperial Crowns.
1: Ja, dat is ook weer zo'n intieme dingetje of zo maar te zeggen.
0: Nou, mooi.
1: Los Angeles, California.
0: Ja.
1: Ja, dat was echt een vriend van Jimmy Wood van Timmer geworden.
0: Ja.
1: Ook via de mail en... Maar ook weer, als ze in Nederland zijn, kwamen ze altijd bij Team op de koffie, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
1: En ja, en er staat in het najaar misschien nog iets leuks te gebeuren met deze band.
0: Dat ga je nog niet helemaal vertellen, maar er gebeurt een hele hoop in Drenthe dit jaar. In het kader van de blues, omdat Drenthe Bluesjaar 2016 is. Er komt nog een conferentie in het najaar bij verslag in Borgen. Er komt een nieuw festival hier in Assen.
1: Ja, 8 oktober. Ja.
0: 8 oktober.
1: Nieuw blues.
0: Misschien dat het daar wel wat mee te maken heeft.
1: Ja.
0: Goed, we besluiten deze uitzending met muziek van The Imperial Crowns, Little Death. Met heel veel dank aan jouw aanwezigheid hier, Henk Erklens.
1: Graag gedaan.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Starship, dat is een band uit San Francisco met zanger Mickey Thomas en zangeres Grace Slick. Het is eigenlijk een voortzetting van Jefferson Airplane. Als Starship hadden ze een nummer 1 hit in Amerika, Australië en Canada. Het nummer eindigde 8 in Zwitserland, 9 in Ierland, 10 in Duitsland, 11 in Nieuw-Zeeland, 12 in Engeland en 21 in Nederland. Starship, we build this city.

Starship, We Built This City. Extreme, dat is een band uit Boston met zanger Gary Cherone. De band heeft intussen 9 albums gemaakt en 11 hits. En dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Nederland. De nummer eindigde 2 in Australië en Engeland, 3 in Zwitserland, 4 in Noorwegen en Zweden, 8 in Frankrijk en Duitsland. Extreme, More Than Words.

Extreme, More Than Words. Het is een compositie van toetsenist David Page en zanger Bobby Kimball. En het werd een nummer 1 hit in Zuid-Afrika. Het nummer eindigde 3 in Zweden, 5 in Canada en Amerika, 8 in Australië, 11 in Nieuw-Zeeland, 14 in Engeland en 21 in Nederland. Toto, Hold the Line.

Toto, Hold the Line. Skid Row, dat is een band uit New Jersey met zanger Sebastian Bach. Hij werd later opgevolgd door Johnny Solinger en de band heeft 8 albums en 10 hits, maar de band verkocht 25 miljoen albums bij elkaar. Alleen dit was slechts een hit in Zwitserland. Skid Row, in a darkened room.

Skid Row in a Darkened Room. Michael Bolton uit Connecticut was de frontman van de hardrock band Blackjack. Maar hij is uitermate succesvol als soloartiest. Hij heeft al 9 nummer 1 hits in Amerika. En van het album Time, Love and Tenderness werden maar liefst 16 miljoen exemplaren verkocht. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en Noorwegen. Het nummer eindigde 2 in Zweden en Engeland, 3 in Finland, 4 in Oostenrijk en 8 in Zwitserland en Nederland. Michael Bolton, Steel Bars.

Michael Bolton, Steel Bars. Het komt van het album Bloody Buccaneers van Golden Earring. En het is een compositie van George Kooijmans en Barry Hay. Het gaat over een lid van de Hells Angels dat overleed bij een motorongeluk. En het nummer eindigde 3 in de Nederlandse top 40. Golden Earring, Going to the Run.

Golden Earring, Going to the Run. Het nummer komt van het soloalbum All American Boy van Rick Danger. En Rick Danger speelde ook in de band van Johnny Winter, die het nummer in 1970 opnam. Er verschenen ook nog covers van Edgar Winters, White Trash, Dickie Betts en Bernie Marsden. Johnny Winter, Rock'n'Roll Hoochie Coo.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Midnight Gasoline van Jamie Johnson is het album van deze week. En in Nashville raakte Jamie Johnson bevriend met Greg Perkins. En hij was de violist van Tammy Wynette en Tanya Tucker. En hij regelde een baan voor Jamie Johnson als demozanger bij Gretchen Wilson, Trace Adkins en Hank Williams Jr. In 2015 kreeg hij een contract bij B&A Records. Jamie Johnson, Sober.

Jimmy Johnson, Sober. Het komt van het album Welcome to My Nightmare van Alice Cooper. En het nummer Only Women Bleed gaat niet over menstruatie, maar over de feministische actievoerders. Het werd de nummer 1 hit in Canada. Het nummer eindigde 10 in Amerika, 21 in Nieuw-Zeeland en 50 in Australië. Alice Cooper, Only Women Bleed.

Alice Cooper, Only Women Bleed. Het is geen cover van de Vince Gill-hit You Better Think Twice, want Jim Messina schreef een nummer met dezelfde titel. Hij nam het op met Poco en 27 jaar later nog een keer solo. En er verschenen covers van Dan Fogelberg en de Richie Furey Band. Poco, You Better Think Twice.

Poco, You Better Think Twice. Them Yankees, dat is een band uit New York, met zanger-gitarist Tommy Shaw uit Styx, basgitarist Jack Blades uit de Night Rangers, gitarist Ted Nugent uit Amboy Dukes en drummer Michael Cartilone uit Lynyrd Skynyrd. Het werd een grote hit, 2 in Amerika, 12 in Canada, 24 in Nieuw-Zeeland, 57 in Australië en 81 in Engeland. Them Yankees, High Enough.

Damn Yankees, High Enough. Het nummer is geschreven door Randy Owen, de zanger van country rockband Alabama. En het werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Alabama, Mountain Music.

Alabama, Mountain Music. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Sandy Posey toerde jaren als achtergrondzangeres met Elvis Presley. En toen ze eindelijk zelf een solosingeltje wilde maken, scoorde ze een hele serie hits. Sandy Posey, Born a Woman.

0: Ja, wij staan hier bij het huis, of het huisje, of de shack van Muddy Waters, waar hij gewoond heeft. Hij is er niet geboren, hij is geboren in Rolling Fork in Mississippi. En 100 kilometer opwaarts gegaan naar deze plantage van meneer Stovel. We hebben er wat foto's van genomen en het is niet meer als... als een stelletje. Het lijkt wel een soort van spoorbielsen die ze aan elkaar timmerd hebben. En het is...
1: Het is wel stevig hol.
0: Het is vreselijk stevig, maar het is eigenlijk een cabin, hè. Het staat op een paar palen en het staat hier aan de rand van de katoenveld. En je kunt als het ware zo beginnen te plukken. Nou ja, inmiddels is er heel weinig van overgebleven. Er staat geen dak meer op en dergelijke dingen. En er staat ook een heel mooi bordje. Waarop staat, please do not deface this site. Dus je moet er verder geen rotzooi meer afhalen. En als je het wel doet, staat erop, we will lay a big nasty mojo on you if you take anything. Dat betekent dat ze een vloek, dat je door een soort van voodoo vloek wordt gegrepen. En verder staat er nog wat te lezen, en hoe het oorspronkelijk was, een paar onduidelijke foto's. En een eindje verderop, aan deze weg, dan rechtsafgaand, is een plaatsje Friars Point, waar ook nog een historische plek is wat blues betreft. We zijn daar geweest bij Hersberg's Drugstore. En dat is nog een van de plaatsen waarvoor Robert Johnson, de legendarische bluesman hier uit Mississippi, waar die gespeeld heeft. En dat is een plaatsje waar duizend mensen wonen, van de bewoonde wereld af ligt. Men kijkt je echt naar als je daar doorrijdt. Alleen maar een negerpopulatie, leek mij. En je zit hier echt midden in de authentieke bluesfeer en in de cottonfields.

0: En, maar er zit geen dak meer op.
1: En dit is dus ook de cabin waar Billy Gibbons een stuk hout van afgehaald heeft om zijn gitaar van te laten.
0: Ja, en die heeft hij dus ter beschikking gesteld van het Bluesmuseum in Clarksdale. En die op hun beurt hebben dat weer uitgeleend aan het Hard Rock Café. Over de hele wereld heeft het ding gestaan. En hebben mensen donaties kunnen geven voor dat museum. En dat hebben we met elkaar zo ongeveer een miljoen opgebracht. Ja, en ja, niet wat wij al eerder gezegd hebben, dat Billy Gibbons een miljoen gegeven heeft. Hij heeft het wel gegeven in vorm van die gitaar dus. En door donaties over de hele wereld is dat op die manier ontstaan.
1: Indirecte vorm.
0: Ja, indirecte vorm.
1: Ja. Markant punt.
0: Ja, heel
1: mooi. Het landschap hier zo.
0: Ja. Een paar grote bomen rondom.
1: Cypressen erbij.
0: Ja.
1: En dan de katoenvelden op de achtergrond, ja, en op de voorgrond aan de straat.
0: Ja, je kunt als het ware zo beginnen te plukken hier. Als dat eruit komt, dat spul.
1: Ik denk dat ook zo, hij dit gebied uit zou lopen, dat hij zo naar de Mississippi ongeveer toe loopt.
0: Ja, ja, ja. Die is daar hier rechts van ons.
1: Ja. Heel vochtig gebied hier.
0: Ja,
1: ja, nou helemaal.
0: Nou helemaal.
1: Het heeft hier net regen, maar
0: een fikse bui. En John die nog even de voren vastlegt, zo naar de horizon toe. Ja, en wij zijn hier ook op een foto gaan natuurlijk, want dat moet ik de luisteraars wel even vertellen. Wij zijn natuurlijk, deze plek kun je niet voorbij gaan zonder even de toeristen spullen natuurlijk.
1: Blues in beeld.
0: Ja, absoluut. Wij moeten natuurlijk ook wat hebben voor later, hè, in een plakboek en zo. Het is niet alleen maar. Maar het is wel, het is fantastisch om hier te staan, want ja, dit gebeurt je waarschijnlijk. Dit nou, waarschijnlijk, ik weet het wel zeker, dus dit gebeurt nooit meer.

0: nooit eerder uitgebracht nummer van Muddy Waters, Burr Clover Farm Blues. Opgenomen in de week van 24 tot 31 augustus 1941. Toen wij net geboren Harry.
1: Toen was ik 2 maanden al, ja.
0: Mijn ogen. En dat materiaal allemaal op een schitterende nieuwe cd.
1: Ja, en dat heet The Complete Plantation Recordings. Over Muddy Waters gaat het allemaal.
0: Uitgebracht op MCA en in Nederland gewoon verkrijgbaar. De muziek van vandaag was allemaal van mensen die al een hele poos uit de tijd bent. Van Robert Johnson, van Muddy Waters, van Sonny Boy Williamson en Robert Lockwood, net al noemd. En dat was vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Techniek in de handen van Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gedaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Toetweiler is een klein plaatsje ten zuiden van Clarksdale. Daar ergens ligt het graf van Sonny Boy Williamson. Geboren als Alec Ford, later Alec Rice Miller, naar zijn stiefvader. Mary Ashford Miller is 87, Sonny Boy's zuster. Ze woont nog in Toetweiler.

0: programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album Appelnokkers Flophouse met Harry Muskee en Ilko Gelling uit Assen en het Zwolse trio Helmich van der Vecht, Herman Deinem en Hans Lafaye. En volgens velen was dit de sterkste bezetting van de band. QB and the Blizzards, Unknown Boy.

QB and the Blizzards, Unknown Boy. Son Seals uit Arkansas begon als drummer bij Robert Nighthawk. Maar nadat hij Albert King en Earl Hooker gitaar hoorde spelen, schakelde hij ook over op gitaar. En hij werd ontdekt tijdens een optreden in de Expressway Lounge in Chicago. Son Seals, Cotton Picking Blues.

Sonseal's Cotton Picking Blues. Shumikia Copeland uit Harlem, New York, werd als meisje van 18 jaar al gecontracteerd door Alligator Records en intussen is ze op weg om de opvolger te worden van Coco Taylor als Queen of the Blues in Amerika. Shumikia Copeland, Devil's Hand.

Shemekia Copeland, Devil's Hand. Toronto Cannon, dat is een buschauffeur uit Chicago. Hij groeide op naast de beroemde bluesclub Teresa's Lounge. En daar zag hij Buddy Guy en Junior Wells optreden. En even later had hij al een eigen band. Maar hij klinkt iets wat ontevreden over het contract bij zijn platenlabel. Toronto Cannon, Bad Contract.

Toronto Cannon, Bad Contract. Tommy Castro begon als gitarist bij de Dynatones in San Francisco. In 1991 begon hij zijn eigen Tommy Castro Band en intussen heet de band Tommy Castro and the Painkillers. En de band toert onafgebroken door Amerika, Canada en Europa. Tommy Castro and the Painkillers, Common Ground.

Tommy Castro en de Painkillers, Common Ground. Coco Taylor kwam vanuit Memphis naar Chicago en daar werkte ze als schoonmaakster en s'avonds trad ze op in de lokale bluesclubs en daar werd ze ontdekt door Willie Dixon, de producer van Chess Records. En hij schreef een hele serie hits voor haar en het begon natuurlijk met Wang Dang Doodle, Coco Taylor, Voodoo Woman.

Coco Taylor, Voodoo Woman. Joe Louis Walker uit San Francisco, petgitarist bij Lightnin' Hopkins en later bij John Lee Hooker. En later in zijn carrière werkte hij veel samen met Bonnie Raitt, Buddy Guy en Steve Cropper. En producer Tom Hemridge maakte een blueslegende van hem. Joe Louis Walker, Too Drunk to Drive Drunk.

Joe Louis Walker, Too Drunk to Drive Drunk. Jimmy Johnson kwam vanuit Mississippi naar Chicago samen met zijn broer Syl Johnson. En Jimmy Johnson was een klassieke bluesgitarist die vooral de bluespuristen op hun wenken bediende. Hij was een gelikte gitarist en met zijn stem kon hij ook heel goed soul en gospel zingen. Dit komt van het album Livin' Chicago Blues. Jimmy Johnson, Your Turn to Cry.

Jimmy Johnson, Your Turn to Cry. Anders Osborne uit New Orleans wijkt nog wel eens af van de blues, want hij maakt ook mooie rock- en Americana-albums. Maar in 2010 tekende hij een contract bij Alligator Records, en dat is het beroemde blueslabel uit Chicago. Dit komt van het album Peace. Anders Osborne, Let It Go.

Anders Osborne, Let It Go. J.J. Gray en Mofro uit Florida begonnen als barband in Jacksonville. En de band speelt moderne blues met rock en Americana invloeden. En het is een populaire liveband op de grote festivals in Amerika en Europa. J.J. Gray en Mofro, 99 Shades of Crazy.

J.J. Cray and Movro, 99 Shades of Crazy. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Curtis Delgado uit Portland, Oregon, was jarenlang de mondharmonica-speler bij Robert Cray. Daarna was hij zanger bij Santana, Roomful of Blues en de Steve Miller Band, en tegenwoordig heeft hij een eigen band. En dit komt van het album The Beautiful Lowdown. Curtis Delgado, Walk a Mile in My Blues.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dag luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met oude muziek en met nieuwe muziek. Met Elmo James, met John Mayall, met Muskay. Maar ook met Aslan Craft, Justin Rutledge, Anna East Mitchell en John Mellencamp. Maar we begonnen met een hele bijzondere cd, namelijk van Edgar Winter. Over zijn broer, over Brother Johnny, de nieuwe cd. En het nummer dat is Johnny Be Good.

Johnny Be Good, gezongen door Edgar Winter van de CD Brother Johnny. De CD die met een hut komt. Dit is een voorproefje, maar het belooft een geweldige CD te worden. Want kijk maar eens welke mensen er allemaal aan midwerken. Joe Bonamassa, Doyle Bramhall, Robin Ford, Billy Gibbons van ZZ Top, David Grissom, geweldige gitarist, Warren Haynes, Steve Lukather, Cap Moe, Bobby Rush, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Derek Trucks en Waddy Wachtel en ook nog Joe Walsh. Nou, ga er maar best aan. 17 nummers hebben ze opgenomen met elkaar. En dat is een tribute voor de man die op 16 juli 2014 overleed. Johnny Winter en Edgar Winter, dat is zijn broer. En ze kwamen met zijn beiden uit Port Arthur in Texas. We gaan naar Aislinn Craft, een zangeres die in 2021 een nieuwe cd uitgebracht heeft, The Traveling Kind. En dat gaat over de staat Georgia, want daar komt ze vandaan. Make it past Georgia.

Make it past Georgia van Ashland Craft. En ja, dan hoor je weer toch typisch Amerikaans die achtergrond van mensen, de staten waar ze geboren bent, waar ze woont hebben, waar ze vaak naartoe gaan, dat die regelmatig door de revue passeert. Zoals hier ook Texas, Mississippi, Carolina en uiteraard Georgia. Van de cd Travel in Kind. Ja, hij gaat reizen dan. Ik hoor nog eens ergens. Justin Rutledge, dat is een singer-songwriter uit Canada, uit de buurt van Toronto. Man die eigenlijk schrijver had willen worden. Maar ja, misschien dat hij nou ook wel schrijver is, maar schrijver van liedjes. En dit is een cd die vorig jaar uitgekomen is, de cd Islands. En daarvan het nummer Good Man.

Gewoon een mooi liedje. Mooi liedje van Justin Rutledge, Good Man van de CD Islands. Nou, mooi liedje weer, blijft een beetje in die sfeer. Want we gaan naar muziek van Anaïs Mitchell. Dat is een zangeres uit Amerika. Die speelt bij de band Bonnie Light Horseman. Maar die komt ook uit de wereld van de schrijverij. Haar vader was een schrijver en ook een professor aan de universiteit in Vermont. De cd die heet gewoon Anaïs Mitchell. Het is haar debuut, dacht ik, als ik het goed heb. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is wel een nieuwe cd die nog uit moet komen. Want dit is alvast een vuurproefje ervan. Anaïs Mitchell met Backroads. Thank you.

Anaïs Mitchell van de nieuwe CD die dit jaar uitkomt, nummer Backroads. En het is niet de haar debuut-CD, want ze heeft ondertussen al een stuk of 8 studio-CD's gemaakt. Dus ze is al een tijdje bezig. Nou, ene die dat zeker ook al is een tijdje bezig, dat is John Mellencamp. Dit is zijn 24e studio-CD die hij uitgebracht heeft. Dat is de CD Strictly a One-Eyed Jack. En daarop zingt hij een aantal nummers met Bruce Springsteen. Dit nummer ook, Wasted Days.

John Mellencamp samen met Bruce Springsteen, The Wasted Days. Harry's Blues, doorluister die naar op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Sun Is Shining, dat is het nummer van Elmore James uit 1960, waar ik drie versies van laat horen. Niet zo'n hele bekende, denk ik. Angela Straley, dat is de eerste. Dat is een blueszangeres, een bluesgitariste uit Austin, Texas. Uit de stijl van Clifford Antones, van het bekende label Antones. En ook de bekende club Antones, waar Luan Barton en Marcia Ball en dat soort mensen vandaan komt. En ook nog een versie van Fleetwood Mac. Maar we beginnen met Angela Straley van de cd Blonde on Blue uit 1993. The Sun Is Shining.

Angela Straley op de slidegitaar in 1903. Neemde van de cd Blonde on Blonde. Heel versie van dus The Sun is Shining. Het origineel is van Elmore James. De man, zeg maar, van de slidegitaar. De man van Dust My Broom bijvoorbeeld. Een van de beroemdste gitaarnummers die eigenlijk iedere beginnende gitarist wel moet kunnen spelen. Elmore James, die eigenlijk... hij heette anders, Elmore Brooks heette hij. Want hij was een onecht kind van Leola Brooks. Maar waarschijnlijk was zijn vader Joe Willie Frost James. Vandoor dat hij die naam anoniem heeft van Elmore James. En door is het origineel van The Sun is Shining.

Ja, wat is het nou precies? The sun is shining of the sky is crying? Je kunt er beide kunt er eigenlijk wel in huren. Elmore James, dat is in ieder geval zeker. Die was het op slidegitaar en op zang. 1960. Nou, nog een uitvoering. Die komt er een klein beetje achteraan. Niet eens zo heel veel. Want die is van Fleetwood Mac. En Fleetwood Mac, de Engelse band, die in die beginjaren zeker. Lin die heel veel van de Amerikaanse bluesmeisjes. Shake Your Moneymaker, zeg maar dat soort ding. En dit is van de LP The Pew's Birth of Good Omen. Een hele bijzondere titel, maar dat heeft te maken met poëzie en weet ik veel wat, dat soort ding. En het heeft te maken met een grote hit, Albatross. Was het een akoestisch of een instrumentaal nummer? Denk het wel, hè? Met Peter Green op gitaar. Fleetwood Mac, heurversie van The Sun is Shining.

Dat waren de drie versies van The Sun Is Shining. Het origineel van Elmore James uit 1960. De versie van Angela Straley uit 1993. En van Fleetwood Mac, die was wat eerder 1962, ergens in die buurt in ieder geval. Ik zal hem veel noemen, om het even precies aan te geven van wat als het vandaan kwam. 1969. We gaan naar Sari Shor. Dat is een zangeres die niet uit Duitsland komt. De naam doet het een beetje veronderstellen, maar ze komt uit New York, gewoon uit Amerika. Uitstekende blueszangeres die op 3 april optreedt in Grollo bij Café Hofstegen in de Sunday Blues. Dit is van een cd die ze uitgebracht heeft in 2018. Mooi nummer. Schreven door Ian McLagan van de organist van de Small Faces. Ooit in de verre verleden. Ondertussen overleden. Never Say Never.

Ja, schitterend nummer. Schitterende compositie van Ian McLagan, de keyboard player van The Small Faces. Sherry Shore was dat van de cd, gelijknamige cd, Never Say Never in 2018. En ze treedt op 3 april op in Grollo, Café Hofstede. Dan Pedlensky. Ik heb wel eens vaker wat van hem gedaan. Het is een bluesgitarist uit Zuid-Afrika. Dat is niet het meest geëigende land voor de blues. Alhoewel, Brum eigenlijk ook niet. Maar er komt goede muziek vandaan. Dit is van de cd Feeling Fine, 2018. Dan Pedlensky met Hounslow.

0: Hounds Loose van Dan Patlansky van zijn nieuwe cd Shelter of Bones. De cd die dit jaar uit moet komen. Ik zei dat hij 2018 was, maar dat was verkeerd, want in 2018 bracht hij de cd Perfection Kills uit. Maar dit is de nieuwe cd Shelter of Bones, Dan Patlansky. Nou, nummer van de laatste cd van John Mayall. Inderdaad, de allerlaatste cd die hij, denk ik, uitbrengt. Als hij woord houdt in dat geval. Hij loopt ook tegen de 90, dus kan het bijna niet anders. Een cd waarop hij samenspeelt met Melvin Taylor. Een uitstekende gitarist uit Mississippi. Die wel vaker met Mayall samenwerkt heeft. Dit op het nummer, Driving Wheel.
1: My baby don't have to worry.

John Mayall samen met Melvin Taylor op gitaar van de cd The Sun Is Shining Down, het nummer Driving Wheel. Ik wil nog even terug naar die cd van Angela Straley. Niet zo'n hele bekende naam, de Angela Straley. De cd Blonde on Blue in 1993. Dat was volgens mij haar tweede cd, want haar debuut was in 1987, Soul Shake op Antones, het label van Clifford Antone. En later kwam dus die Blonde on Blue, een cd waar Clifford Antone zelf ook aan meewerkte, maar ook mensen als Kim Wilson op mondharmonica, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan. En daarna in 1998 heeft ze nog Deja Blue en Blue Highway in 2004 gemaakt. En daarna is eigenlijk een beetje uit beeld verdwenen. Ze is ook uit Texas naar Californië verhuisd. En door runs met haar man, tegenwoordig een, ja, moet zeggen, van een restaurant, in een outdoor restaurant, met een podium erbij. Ja, treedt wel artiesten op. In Nicasio, Marin County in Californië. Maar de muziek, Angela Straley, van die cd Blonde and Blue uit 1993, I'm Just Your Fool.

Nou, een klein beetje een tribute voor Angela Straley. Twee nummers heb ik in deze uitzending gedraaid van de cd Blonde on Blue. De ene was The Sun is Shining en de andere I'm Just Your Fool. Het is Blues, de Renaud Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haart. Techniek in handen van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van Musquet uit 1991. Alweer een hele tijd terug. Toen speelde Musquet met Erwin Java op gitaar, met Gino Jansen, met Roy Couchel, Hannes Langkamp op drums. En ik denk dat Jean Legrand toen ook al meespeelde. Het bent live opname die hij gemaakt bent in Ahoy, in Rotterdam en in Vredenburg. En er stond een hele bijzondere uitvoering op van Window of My Eyes. Maar wederuit vandaag het nummer wat gewijd is eigenlijk aan de auto-industrie in Detroit, waar veel bluesmuzikanten naartoe getrokken bent, de Cadillac Assembly Line.

0: Thank you much, ladies and gentlemen. Thank you much. Dit is een little tune van de
1: van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: De Casuals uit Lincoln namen een compositie op van rockzanger Marty Wilde. En het was al een hit geweest voor de Bystanders uit Wales. Maar deze versie werd een nog grotere hit. Het nummer eindigde 2 in de Engelse hitparade. The Casuals, Jessamine.
3: What am I supposed to do?

The Casuals, Jasmine, Fat Harry en de Fuzzy Licks. Dat is een bluesband uit Rotterdam rond zanger-gitarist Harold van Dort. Het komt van het album Zero Ten Alley. En als gast doet gitarist Joe Louis Walker mee, die kort na deze opname overleed. Fat Harry en de Fuzzy Licks. I'm Gonna Leave You.

Fat Harry and the Fuzzy Lakes, I'm Gonna Leave You. Het is een compositie van zanger Pete Dello van The Honeybus en het werd een top 10 hit in Engeland. Maar Pete Dello was zeer ontevreden over de ontwikkeling van de band en begon een eigen band, Boxer, The Honeybus. I Can't Let Maggie Go.

The Honey Bus, I Can't Let Maggie Go. Rosie Flores uit Texas was in de jaren 70 al actief met haar band Rosie and the Screamers in het nachtclubcircuit van San Diego. En ze zingt alternatieve country en rockabilly. Ze is intussen 75 jaar, maar ze trouwde nooit omdat ze voortdurend toerde door Amerika, Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. Ze had er gewoon geen tijd voor. Rosie Flores, You Don't Know Me. You

Rosy Flores, You Don't Know Me. The Warm Sounds, dat is een duo uit Londen met Barry Young Husband en Danny Gerrard. Na een serie geflopte singles werd dit plotseling een top 10 hit in Engeland voor The Warm Sounds, Angeline.

The Warm Sounds, Angeline. Warren Siders, dat is een singer-songwriter uit Pennsylvania. Hij zette eigen composities op TikTok en scoorde daarmee ruim 500 miljoen views. En Warner Brothers contracteerde hem meteen. Dit komt van zijn vierde album, Relapse, Lies and Betrayal. Warren Siders, Everything Comes to Go Away.

Warren Sidus, Everything Comes to Go Away. Kelly Willis uit Virginia is de dochter van een hoge militaire officier die in het Pentagon werkte. Ze was de zangeres van Kelly Willis and the Fireballs en van de band Radio Ranch. En ze was jaren getrouwd met singer-songwriter Bruce Robinson. Ze heeft 13 solo-albums gemaakt en 5 hits in Amerika. Kelly Willis, I Don't Care.

Kelly Willis, I Don't Care. Kees Veerman uit Volendam, dat is de oudere broer van Harmen Veerman, en dat was de zanger van Leftside. En Kees Veerman begon als leadzanger van de Cats, maar werd na verloop van jaren volledig overvleugeld door Piet Veerman. In 2011 verhuisde hij naar Indonesië, waar hij in 2014 op 71-jarige leeftijd overleed. Dit komt van het album Another Side of Me. Kees Veerman, Your One and Only Friend.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Other Side van The Stumble is het album van deze week. En de band heeft twee solisten. De Schotse gitarist Colin Black, die jaren in Glasgow deel uitmaakte van de Hideaway Blues Band. En de excellerende saxofonist Simon Anthony Dixon, die geïnspireerd werd door Johnny Hodges, King Curtis en Maceo Parker. The Stumble, Bullet for the Blind.

The Stumble, Bullet for the Blind. Mandy Barnett, dat is een singer-songwriter uit Tennessee. Ze begon op te treden in het pretpark Dollywood van Dolly Parton en ze toerde door Amerika met Garth Brooks, Emmylou Harris, Vince Gill en Alabama. En ze was achtergrondzangeres op albums van Kenny Chesney, Kim Ritchie, Gail Davis, Don Walser, Ray Price, Ronnie Millsap en Jesse Dayton. Mandy Barnett, Dream Baby.

Mandy Barnett, Dream Baby. Room Full of Blues, dat is een van de oudste Amerikaanse bluesbands uit Rhode Island. De band werd ooit opgericht door gitarist Duke Robillard. Dit komt van het album Steppin' Out, opgenomen met zangeres Dee Dee Bastos. En zij komt uit de musicalwereld, maar ze zingt intussen de blues. Room Full of Blues, Please Don't Leave.

Room full of blues, please don't leave. Gail Davis, dat is een singer-songwriter uit Oklahoma en ze is de dochter van countryzanger Tex Dickerson. Ze begon als jazzzangeres in Los Angeles en later was ze sessionzangeres bij Neil Young, Hoyt Axton, Glen Campbell en Frank Zappa. In de jaren 70 vertrok ze naar Nashville en daar werkte ze samen met Emmylou Harris, Willie Nelson en Dwight Yoakam. Gail Davis, The Warm Red Wine.

Gail Davis, The Warm Red Wine. Het komt van het album Out of Time van R.E.M. en het wordt gezongen door Michael Stipe. En het werd de grootste hit voor de band. Het was een nummer 1 hit in Nederland, België en Amerika. Het nummer eindigde 3 in Zweden en Frankrijk, 4 in Noorwegen, 5 in Ierland, 6 in Canada en Oostenrijk, 8 in Italië, 9 in Denemarken, 11 in Zwitserland en Australië. R.E.M. Losing My Religion.

R.E.M., Losing My Religion. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Supergrass, dat was een Engelse band uit Oxford, met de broers Gas en Rob Coombs. En de vierde single werd een internationale hit. Nummer 1, de 2 in Engeland en Noorwegen, 8 in Ierland, 30 in Frankrijk en 96 in Australië. Supergrass, All Right.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang allerlei nieuwe muziek, vooral uit Amerika. Misschien wel bijna alleen uit Amerika. Nee, Colin Linden uit Canada is er ook bij. Een nieuwe cd heet hij, Beat Low. Werk van Tinsley Ellis van een nieuwe cd. Een heel mooi traditioneel bluesnummer van Blues Delight. David Gogo, een nieuwe cd van Matt Anderson. Sugar Ray Rayford, waar we begonnen met Carolyn Wonderland, de gitariste uit Texas. The Broken Hearted Blues.

goede zangeres en vooral ook een uitstekende gitariste. Deze Carolyn Wonderland. Tot voor kort speelde ze in de band van John Mayall. Ja, die is er met de stop met het optreden. Dus dat betekent dat zij solo verder giet. Carolyn Wonderland, de cd Tempted Fate. David Gogo, dat is een man uit Canada. Al vaker in het verleden wat van het draaien. Maakt altijd hele goede cd's. Het volgende nummer ook weer van de cd Silver Cup. David Gogo met Works For Me.

David Gogo Works For Me, Canada. En dat bleven we negeren in Canada. Want de volgende band, Blues Delight, die komt ook uit Canada. Uit Montreal, uit het Franstalige deel van Canada. Het is een cd uit 2006. Rock Island Line, zo heet die. Een bekende naam uit de Amerikaanse folkhistorie. En het nummer dat is Slightly Hungover.

Mooie, traditionele slow blues van de Canadese groep Blues Delight, Slightly Hungover, van het album The Rock Island Line. We gaan nu naar Amerika. Twee keer uit Canada, David Gogo en Blues Delight. Tijd voor Amerika, Georgia, Atlanta, Georgia. Daar is hij geboren in 1957, Tinsley Ellis. Een man die al heel wat cd's op zijn naam heeft staan. Worden ze allemaal bekend durven worden. Ik denk dat hij gedebuteerd is in 1988 al. Alweer jaren terug met Georgia Blue op het bekende Alligator label. Dit is van een nieuwe cd die volgens mij deze maand uitkomt. Devil May Care, Tinsley Ellis met One Last Reason.

Het bittere gitaarwerk van Tinsley Ellis. De man die vooral bekend geworden is, denk ik, met het nummer A Quitter Never Wins. Tinsley Ellis van de cd Devil May Care. Nou, 3 keer de scheepsrecht, dus nog 1 uit Canada. David Gogo hadden wij en Blues Delight. En de derde, dat is Colin Linden. Colin Linden is een man die ook vooral bekend geworden is met de band Blackie and the Rodeo Kings. Dat deed hij samen met Stephen Fearing en met Tom Wilson. Goeie muziek uit Canada. En deze Colin Linden was daar een beetje de spil in. Man die ook het materiaal of het algemeen zelf altijd schreef. Dit is van de cd Be Low. Schreef hij het trouwens wel heel leuk eigenlijk. Je schreef gewoon blow, maar met een kleine b en een grote en een hoofdletter L. En dan is het Be Low. Until the Heat Leaves Town.

0: Until the Heat Leaves Town. Colin Linden uit Canada van de NECD Below. Dit hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook altijd de drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Hound Dog Taylor uit 1971, het nummer It's Alright. En de aanleiding is een NECD van een band die heet de GA20. En GA20, dat is een bluesgroep uit Boston, uit Amerika. En GA20, dat is een type Gibson-gitaar uit, nou, volgens mij 1949, 1950 ongeveer. De GA20. En zij speelt de eerste versie van het nummer dus van Hound Dog Taylor. It's Alright.
1: Doggone it!

Een lekkere, rudimentaire versie van It's Alright van Hound Dog Taylor. Uitvoerde de GI20 uit Boston van de cd Dus Hound Dog Taylor Live. 2021, nee, cd van deze man. Het origineel van Hound Dog Taylor is uit 1971. Hound Dog Taylor, die geboren is in Natchez in Mississippi, 1915. En zoals de vele mensen is hij ook naar het noorden toe gegaan. Hij is naar Chicago gegaan en dan kon je in de buurt van Maxwell Street kon je uit. En dan ontmoet hij door een aantal mensen, Little Walter, Coco Taylor, noem ze allemaal maar op. En dan ga je met samenspelen en daar heeft hij zijn eigen stijl ontwikkeld. En of dat nou samenhang met de bijzonderheid die hij had, dat weet ik niet. Maar hij had aan elke hand, Hound Dog Taylor had aan elke hand 6 vingers. Dan kan dat voor een gitarist een mooi verschijnsel wezen. Maar of dat ook inderdaad zo iets werkte, dat weet ik niet. Later heeft hij een keer in Drongbui, heeft hij trouwens een stukje afgehakt. Maar of dat zijn gitaarspel beïnvloed heeft, dat weet ik niet. Het origineel van Hound Dog Taylor dus. It's alright.

Het origineel uit 1971 van Hound Dog Taylor, het nummer It's Alright. Hound Dog Taylor die dus vanuit het zuiden van Amerika, uit Mississippi, Noord-Chicago, toegang. Little Ed, dat is de man die in Chicago geboren is. Little Ed Williams, zoals hij officieel heet, maar zijn artiestnaam is gewoon Little Ed. Samen met zijn begeleidingsband, die Imperials, speelde die in Chicago in de tijd dat Hound Dog Taylor in zijn laatste levensjaren was, zeg maar. Maar de stijl, die heb ze wel duidelijk overgenomen. Want het is toch een beetje fundamentele bluesrock die als Hound Dog Taylor maakt. De versie van G.I. 20 was ook zo. Maar Little Ed en Imperials die doet er nog een schepje bovenop bij hun versie van It's Alright.

Jawel, vol slidegitaarwerk in de uitvoering van It's Alright. Oorspronkelijk van Hound Dog Taylor uit 1971. De meest recente versie was van de band GI20 uit 2021. En de laatste die hij hoorde was van Little Lad and the Imperials. Was trouwens van een tribuut-cd die in 2006 uitgekomen is met allemaal nummers van Hound Dog Taylor erop. We gaan naar een duo, Lindsay Beavers en Brad Stivers. Lindsay Beavers, dat is een zangeres die oorspronkelijk uit Canada komt, uit Halifax. Die in Austin woont. En Brad Stivers, die woont ook in Austin. Zij is een drummer en hij is een gitarist. En ja, ze hebben allebei wel leuke dingen gedaan. Ze hebben een single gemaakt met Jimmy Vaughan bijvoorbeeld. Dus in de blueswereld goed bekend. En dit is hun debuut-cd, gewoon simpelweg getiteld Lindsay Beavers en Brad Stivers. En door van het nummer One Condition.

Nou, best aardig muziekje van Lindsey Beavers en Brad Stivers. En niet in het minste omdat Kirk Fletcher door de gitaar opspeelde, solo's op dat. One Condition, dat was de titel van het stuk. Het volgende, dat is ook een stuk, want wanneer die de kamer binnenkomt of het podium bestijgt, dan stiet er wat. Ik heb het over Matt Anderson. Een imposante verschijning. Ik weet niet hoe zwaar hij is, maar het zal wel in de buurt van de 250, 300 pond ongeveer wezen. Het is een massieve verschijning, maar een geweldige, aardige, imabele man en een zeer muzikale man. Vaker opgetreden bij in de Amer bijvoorbeeld, in Amen. En ik kom nog met een nieuw album. Het album House to House is nog niet uit, maar dit is een single die al voorafgaande van de verschijning van de nieuwe CD uitgebracht is. Van Matt Anderson, Canadees trouwens. Net als Lindsey Beavers, net als Colin Linden, net als Blues Delight en net als David Gogo, dus veel Canadezen. Matt Anderson met Other Side of Goodbye.

Nou, mooi vooruitzicht dat er op een cd achteraan komt. De cd House to House, die nog uitkomt. En dit is alvast een single daarvan van Matt Anderson. Other Side of Goodbye. Sugar Ray Rayford, dat is een man die zijn carrière eigenlijk begint is in de kerk. Zoals dat voor veel soul blueszangers geldt. Hij begon in Smith County in Texas. Al op zijn jonge leeftijd, 6, 7 jaar was hij dat die in de kerk zong. Later is hij verhuisd naar Californië. dit is een nummer van zijn 6e album wat hij uitgebracht heeft. Het album Too Deep. En ja, een beetje de sfeer zit er toch wel in. Hè? Van Please Take My Hand.

Klinkt een beetje als een ouderwetse field holler. Sorry, dat in Amerika, in Mississippi, een liedje wat zongen wordt wanneer als de mensen in het veld werken. En dan klappen ze in de hand en dan zongen ze erbij. Eigenlijk heel weinig begeleiding erbij. En het hangt ook heel erg tegen de gospelmuziek aan. Sugar Ray Rayford was het met Please Take My Hand van het album Too Deep. Het bleef nog een beetje in dezelfde sfeer eigenlijk, want de volgende zanger, Dexter Allen, een zwarte man uit Mississippi, komt ook uit die wereld van de gospelmuziek. Zijn vader was de lokale dominee, zeg maar. Hij had gewoon een boerderij, maar op zondag was hij dominee erbij. En door heeft hij zijn muzikale ontwikkeling eigenlijk opgedaan. Later speelde hij gitaar in de begeleidingsband van Bobby Russ. En hij speelt trouwens ook gitaar in de film Get On Up, de biopic van James Brown. Dit is een soloalbum van Dexter Allen, Good Moving On, Sleeping in My Bed.

Dexter Allen op de gitaar, op de Fender Telecaster speelde hij op in het nummer Sleeping in My Bed van de cd Keep Moving On. Man die trouwens op volle dingen speelt, bij volle gelegenheden speelt. Hij heeft ook een album opgenomen dat heet Live from Ground Zero Blues Club in Clarksdale in Mississippi, het centrum van de blues. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer, ja, ik kan eigenlijk niet anders besluiten. Een groet Nut Grollo. Een paar weken terug hadden wij John Hofstegen hier te gast. Zijn kenmerkende nummer was Blues is My Business. Nou, dit is Groet Nut Grollo, 1967, het album van QB and the Blizzards. En het nummer wat ze heel veel live gespeeld hebben, ik denk het meeste ze ongeveer live gespeeld hebben, Another Day, Another Road.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album Them Again. Maar het had niets met Them te maken, want Van Morrison nam het op met studiomuzikanten. Het is een nummer van Screamin' Jay Hawkins en er verschenen 259 covers. Het werd al een hit voor Nina Simone, The Animals, Creedence Clearwater Revival en Jeff Beck samen met Joss Stone. Van Morrison, I Put a Spell on You.

Van Morrison, I Put a Spell on You. Het komt van het album Candles in the Rain van Melanie en het was de B-kant van haar single Ruby Tuesday. Het nummer eindigde 6 in Noorwegen, 14 in België en 39 in Engeland. En een cover van de New Seekers werd de nummer 1 hit in Nieuw-Zeeland. Het eindigde 3 in Australië en Canada en 4 in Amerika. Melanie, what have they done to my song, ma?

0: Melanie.
1: What Have They Done To My Song, Ma? Het is een nummer van John Lee Hooker uit 1962... en er verschenen covers vanuit de hele bluesfamilie. De Ellen Price Combo, de Yardbirds, David Clayton Thomas, Muddy Waters, Q&The Blizzards en Buddy Guy. En dit zijn The Animals. Boom, boom.

The Animals, Boom Boom. Norman Greenbaum uit Massachusetts begon een band in Los Angeles. Dr. West, Medicine Show en Junk Band. Maar in 1969 had hij plotseling een wereldhit als soloartiest. Het werd de nummer 1 hit in Australië, België, Canada, Duitsland, Ierland en Engeland. En het nummer eindigde 3 in Amerika en Nederland. Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

Norman Greenbaum, Spirit in the Sky. Het was een single van Lloyd Price in 1952 en het nummer werd gecoverd door Elvis Presley, Larry Williams, Little Richard, The Swinging Blue Jeans, The Hollies, Solomon Burke, Bill Haley, Fats Domino en Paul McCartney. En dit is Duffy Power uit Londen en hij maakte deel uit van de Engelse blues scene. Duffy Power, Lordy Miss Claudie.

Duffy Power, Lordy Miss Claudy. Barry McGuire uit Oklahoma nam een nummer op van songwriter P.F. Sloan. En deze P.F. Sloan maakte handig gebruik van de hype rond Bob Dylan. Hij schreef een protestsong voor de leadzanger van de folkgroep The New Christy Minstrels. En de tijd was er blijkbaar rijp voor, want er zette nummer 1 hit in Amerika voor Barry McGuire, Eve of Destruction.

Barry McGuire, Eve of Destruction. Paul Lamb, dat is een Engelse blueszanger, en hij begeleidde met zijn band The Kingsnake zijn idolen Buddy Guy, Junior Wells en Brownie McKee. En hij werkte ook samen met Mark Knopfler, The Who en Paul Jones. Paul Lamb en The Kingsnakes. Blackjack Game.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Looks Like Rain van Mickey Newbury is het album van deze week. En Mickey Newbury was een echte verhalenverteller. Dit nummer gaat over een jongen van het platteland die verliefd werd op een prostituee uit de grote stad. En er verschenen covers van The Box Tops, Joan Baez, Waylon Jennings, David Allen Coe, Kenny Rogers, John Denver, Kris Kristofferson, Tim Grimm, Larry John Wilson, Gretchen Peters en Bill Chambers. Mickey Newbury, San Francisco Mabel Joy.

Mickey Newbury, San Francisco, Mabel Joy. En het regent altijd in zijn nummers. Alu Guthrie, dat is een folkzanger uit New York. Het is een zoon van de legendarische folkzanger Woody Guthrie. Dit was zijn enige hit in Amerika en het nummer werd geschreven door Steve Goodman, een folkzanger uit Chicago. En deze Alu Guthrie toerde door Amerika met Pete Seeger, Cyril Neville, Emmylou Harris, Willie Nelson, Judy Collins en John Prine. Alu Guthrie, City of New Orleans.

Arlo Guthrie, City of New Orleans. Het is een nummer van B.B. King uit 1967. In Nederland werd het gecoverd door Livin' Blues en John the Revelator. En in Amerika werd het nog opgenomen door Little Milton, Marva Wright, Daryl Nulis en Billy Boy Arnold. Fleetwood Mac, Worried Dream.

Fleetwood Mac, Worried Dream. Het komt van het album Teaser and the Firecat van Cat Stevens. En hij nam dat album op met pianist Rick Wakeman uit Yes en producer Paul Samuel Smith uit The Yardbirds. Het werd een nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 3 in Nieuw-Zeeland, 4 in Noorwegen, Canada en Australië, 5 in Nederland en Zuid-Afrika, 6 in Ierland en 9 in Engeland. Cat Stevens, Morning Has Broken.

Cat Stevens, Morning Has Broken. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jeremy Spencer was jaren de gitarist en pianist bij Fleetwood Mac, maar in 1971 stapte hij uit de band en hij sloot zich aan bij de secte Children of God. In 2020 speelde hij voor het eerst sinds 49 jaar weer met Fleetwood Mac. Jeremy Spencer, Bleeding Heart.

0: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Alweer de derde uitzending vanuit het Drents Museum. De tentoonstelling Window of My Eyes en Blues in Heaven, de fototentoonstelling boom. Dat is het decor waarin deze uitzending gemaakt wordt. En deze keer te gast aan tafel Jan Venhuizen. Jan, hartelijk welkom.
1: Dank je.
0: Een hele interessante gast, want hij was de eerste manager van QB and the Blizzards. Hij stond aan de wieg van de groep. We beginnen met de muziek van QB and the Blizzards, de keuze eigenlijk van Jan Venhuizen. The Sky is Crying.

0: The Sky is Crying, 1968. De origineel is van Elmore James, 1959. Het komt van de LP Trip into a Midnight Blues. Jan Venhuizen, dat was de periode dat jij manager was van QB and the Blizzard.
1: Klopt.
0: Wie speelde hier nou zo'n mooie saxofoon op?
1: Ja, dat is altijd een vaag iets geweest. En niemand die wou het zeggen, maar dat was Tony Vos, onze producer.
0: Oh, oké. Ja, ja.
1: Die speelde erop. En we hebben hem heel erg moeten overhalen, want hij wou eerst helemaal niet doen. Mm. Maar we hebben Harry heeft hem kunnen overhalen. En de volgende dag nam hij zijn saxofoon mee en hij speelde er in één keer in.
0: Zo.
1: In één keer klaar.
0: Mooi man.
1: Ja, dat is schitterend.
0: Mooie combinatie.
1: Dus. Maar hij wou niet dat zijn naam op de hoes kwam of waar ook in. Hij mocht niet vermeld worden.
0: Nee, nee. Maar een mooie combinatie. De saxofoon van Tony Vos en de Gibson-gitaar die hier trouwens in de expositie op het podium ligt van Ilko Gelling.
1: Ja, ja. Maar het fantastisch ook. Maar de emotionele stem van Harry en Herman Brood op de achtergrond ertussen door. Ja. Met die piano. Verschrikkelijk mooi. Heel mooi nummer.
0: Hoe ben jij betrokken geraakt bij QB and the Blizzard, Jan?
1: Nou, in 1963... Dus in 1963 hebben ze mij gevraagd. Er was een concert in het Concerthuis nog. Het Concerthuis, de Nieuwe Kolk.
0: De voorganger van de Schouwburg.
1: Ja, ja. Daar ben ik toen heen gegaan. En heb ik met de jongens gepraat. Ik vroeg eens of ik manager wou worden. Dat was in november 1963.
0: Maar je kende ze toch al wel?
1: Ik kende die jongens allemaal wel.
0: Dat wou ik zeggen, ja.
1: Want ik ging vaak naar de repetities toe. En Harry was beter met de nieuwe Syncopators. En al die jazzclubjes en al die andere groepjes.
0: Ja.
1: Ik kon ze al heel lang. En nou, zo ben ik in contact gekomen. En ik ben in 1964 hebben wij dus gewoon, heb ik al die optredens hier in Drenthe en Groningen. Verder kwamen we niet door.
0: Maar had jij daar enige ervaring mee?
1: Helemaal niet. Helemaal niks. Ik wist helemaal niet wat het was. Ik wist niet eens wat manager was. Maar ze stond wel toen in een platenzaak van Lampen.
0: Ja, ja.
1: En die had toen een platenzaak. En daar ben ik dus ook, zag ik die jongens ook al regelmatig dus natuurlijk.
0: Je had wel wat met geld van doen in elk geval.
1: Ja. Ja. En ook muziek.
0: En muziek,
1: natuurlijk.
0: Ja. Ja, precies. Ja.
1: Want mijn vader was ook een hele goede muzikant en zo. Dus ik kan veel met muziek. En Harry die ging regelmatig ook naar mijn vader toe. Alleen want mijn vader kon heel goed piano spelen. En zo is het contact gekomen allemaal.
0: Want ben jij een Assena van geboorte?
1: Assena van geboorte.
0: Oh, zie je aan, ja.
1: Ja, ja hoor.
0: Dus dan kende jij de jongens, dan kende je de achtergrond van die jongens.
1: Ja, ik kende die achtergrond. Ik kon Harry al voor die tijd ook al vaak ontmoet. Want hij kwam ook wel bij, als wij jongens anders dan repeteren waren, dan kwam ik hem altijd wel tegen. Ja. En in het café kwam ik hem wel tegen. En Ilko ook.
0: Ja.
1: En zo, ja, met Willy Middel dus en Hans Kins en Dickie Beekman toen nog op de drums, hè, erbij.
0: Hoe heb jij de overgang ervaren van de jongens in Assen? Dat Harry naar Grollo ging. Ja. Want dat was net in die periode ook natuurlijk, ja? 65.
1: 65, 66 zijn hier overgegaan, ja, klopt. Ja. Nou ja, dat was even schrikken natuurlijk. Maar over het algemeen is het wel goed ontvangen hoor. Hoewel, in Grollo werden wij niet zo geaccepteerd in het begin hoor.
0: Ja.
1: Want het is heel moeilijk geweest. De jongen met de lange haar en dit en dat. En het was een probleem hoor. Maar na verloop van tijd kwamen ze er wel achter. Vooral bij Hofzegen. Dat het wel goed volk was hoor. Dus, en Harry die is ook goed opgevangen later hoor.
0: Want een van de mooiste combinaties van zeg maar, het oude Drentse leven. En het nieuwe Drentse leven van QB and the Blizzard. Dat zit nog in dat filmpje. Wat bij Pekaan ooit opgenomen. Is
1: klopt.
0: In 69.
1: Klopt. Dat is natuurlijk.
0: Was jij erbij?
1: Ik was erbij. Ik ben de hele tijd bij geweest. Maar daar heb ik. Ja, ik weet niet of een Apple Knuckle Flop was. Wordt die nog gedraaid? Nou, daar wil ik er wel iets over vertellen. Dat lijkt me wel leuk toe.
0: Nou, dat past hier denk ik goed bij.
1: Goed, oké. Okay, nou,
0: dan leven we in 1969, hè?
1: Ja.
0: De vierde LP, geloof ik.
1: Apple Knuckle Flop House was de. Nee, dat is later. Vierde, vijfde LP, ja.
0: Ja.
1: Ik kwam net uit Amerika terug
0: en
1: toen moesten wij die opnames doen voor Apple Knuckle Flophouse. En toen kreeg ik van de platenmaatschappij, die zeiden, moet je luisteren Jan, nou ja, Apple Knuckle Flophouse is eigenlijk een slang voor een goedkoop logement.
0: Ja.
1: Hè? Dat is het.
0: Ja.
1: En toen die plaat klaar was, toen ze een PR maken, een filmpje maken en foto's maken.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben, dan moeten jullie wel een locatie opzoeken die er een beetje past. Nou, ik met Harry op pad. Nou, we hebben eerst bij Hofstede gekeken in Grollo. Nou, dat was niks. Nou, zei Harry, ik weet nog wel een aantal kroegjes hier in Drenthe. Zullen we eens kijken? Nou, toen kwamen we bij Willem Perkaan in Weesop terecht.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk fantastisch. Dat was een stamtafel. En dat zette de flesje. Je moest zelf de consumpties aantekenen als je wat wou drinken. We hadden een paar bekeken en we hebben de platenmaatschappij toen ingelicht. En die zijn geweest, onder andere met Anton Witkamp en Sees Wessels. Die zeggen, dit is het.
0: Ja.
1: Maar Jan, regel jij even met Willem Perkaan hoe dat allemaal gaat. Ze mogen vrij denken, ze mogen vrij eten. Er komt van alles, maar er komt ook een striptease danseres. Nou, ik met Willem Pekaan. Nou, zegt Willem Pekaan, ik zeg nou dit en dat en dat. En er mogen ook alleen maar boeren komen, alleen maar mannen, geen vrouwen. En dan komt een striptease-danseres. Toen zegt Willem tegen mij, hij zegt, wat is een striptease-danseres dan? Hij zegt, dat is iemand, ik zeg, dat is iemand die zijn kleren uittrekt. Oh, van mijn vrouw ook wel vaak genoeg gezien, zegt hij hoor. Dat komt wel goed. Maar goed, er zou ook een film gemaakt worden. Ja. En dat klopt ook wel. Die avond is ook die film gemaakt. En die striptease-danseres heeft ook opgetreden. De dames, de vrouwen van de boeren, die stonden buiten voor het raam te kijken. Verschillende boeren die hebben verschrikkelijk over sodomieten gehad. Maar het blijkt altijd, en ik heb altijd beweerd, er is een film van. En op laatst zei ze, die film die was weg. Ja. Maar dat komt door die burgemeester van Wezep, die had alles geweigerd. Er mocht geen, die film mocht niet vertoond worden, die foto's mocht niet. Niks mocht vertoond worden. Ja.
2: Dus burgemeester Grebe was dat als wel.
1: Ja, Grebe. Ja. Burgemeester Grebe. Ik heb die brief nog steeds.
2: Ja, ja.
1: Maar op een gegeven moment, die man die die opnames gemaakt heeft, die film gemaakt heeft, die mocht niet uitgezonden, maar die heeft mee naar huis genomen. En die heeft het ergens op zolder gelegd en weg. En iedereen zei, ja Jan, jij wordt ook bij jou, je zal wel, die film die bestaat helemaal niet. Ik zeg, potverdorie, ik was er toch zelf bij. Ja. Maar goed, op een gegeven moment ging ik zelf niet meer geloven hoor. Totdat een paar jaar geleden, plots in die film Boom Watergaat, die man die is toen overleden en die vrouw die vond die film op zolder. En toen is hij in één keer bij het filmmuseum terechtgekomen. Ja. Nou, ik was al lang blij dat ik tenminste dat hij nog bestond.
2: Was goed voor jouw geloofwaardigheid dat hij boven water kwam.
1: Ja, maar zo, dat is het verhaal dus eigenlijk. Ja. Daarachter.
2: Nou, dat is ook een van de mooiste filmpjes die er bestaat. En die ook op de tentoonstelling hier in Drents Museum te zien is.
1: Is hij hier te zien?
2: Hij is hier te zien op de tentoonstelling, jazeker. Want omdat het zo mooi, dat cultuurverschil van de oude boeren van Wezep en de jongens van Cuba in de Blitzers te zien geeft. En de danseres in die tijd, dat was echt nog wat bijzonders.
1: Dat leidde
2: in die tijd nog, want dat was de tijd van Hoepla, van dat Phil Bloem op televisie kwam. Ja. Nou, daar kreeg je een vraag over in de Kamer.
1: Ja, maar dat niet alles. Wij waren eigenlijk een van de eersten die met zo'n filmpje kwam. Dat zo door geproduceerd.
2: Ja, precies, maar dat kwam toen niet uit.
1: Dat kwam toen niet uit, nee.
2: Draaide allemaal om Apple Nuggets Flophouse.

0: Ja, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Apple Knockers, Flophouse en Café Perkaan in Wezep. Trouwens, Café Perkaan in Wezep bestaat nog steeds en is nog steeds open. Ja. En het is bijna nog in dezelfde staat dan toen Cuby en de Blitzers daar waren.
1: Ja, ze hebben daar nog foto's aan de krant hangen en heeft die LP en zo allemaal. Ja. Dat is fantastisch. Ja. Ik ben er pas geleden nog geweest.
0: Oké, okay, ja.
1: Dat is mooi, hoor.
0: Het is een mooi, mooi tochtje eigenlijk van Wezep naar Grollo en dan naar de tentoonstelling in Haas.
1: Moeten ze het doen.
0: Ja, je hebt ook die overgang meegemaakt natuurlijk. Want op Apple Knockers Flophouse, daar spelen de jongens uit Zwolle al mee.
1: Ja.
0: Hans Lefaye, Herman Deinem en Helmut van der Vecht. Hoe is die overgang tussen zeg maar, de Asser Boys en de Zwolse Boys? Hoe is dat verlopen eigenlijk? Ja, hoe heb jij dat meegemaakt?
1: Ja, was moeilijk. Was moeilijk. Hans Kins die moest in dienst en die hield ermee op. Op een gegeven moment, Willy Middel die stopte ook. En met hem ging ook Dickie Beekman, die was gestopt. En toen heb ik dus aangetrokken, eerst alleen die was gestopt. En toen heb ik dus aangetrokken, eerst alleen Hans Lefaye

0: hè?
1: Herman Boot kwam ook waar die Zwolse Connection, hè, ja. Zoals we dat noemen, die kwam er ook. Die heeft ons ook op attent gemaakt, hoor.
0: Oké. Okay.
1: En ik ben toen met Harry, midden in de nacht zijn wij naar Zwolle gereden, hebben we op moeten zoeken waar ze woonden. Hebben we zo overal in de buurt gevraagd waar Hans Lafaye woonde en zo zijn we ermee in contact gekomen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat was heel waard.
0: Zo kwamen de drie van Blues Dimension, die kwamen bij Cuby en de Blizzards hiernaast.
1: Ja, want Helmig die is er pas later bijgekomen toen Herman Brood weer, en dat is ook weer een apart verhaal, dat had eigenlijk ook weer niet gehoeven, maar daar komen we nog wel op. Daar komen we nog
0: ja,
1: wel
0: dat
1: op.
0: Had iets met middelen en dat soort dingen.
1: Ja,
0: en Amerika.
1: En
0: van alles.
1: Ja, ja,
0: en nog wat.
1: En nog wat.
0: Nou, je hebt over middelen van Brood stond er onbekend natuurlijk.
1: Ja,
0: Ilko ook al vrij snel.
1: Ja.
0: Aan de andere kant, de drank speelde ook altijd een rol.
1: Heel grote rol.
0: De booze.
1: Ja, de harde booze. Ja,
0: op welke manier zat dat het functioneren van de band in de weg? Of hoe had jij ermee te maken?
1: Nou, het heeft er niet mee in de weg gezeten. Absoluut niet. Harry was wel, een innemer, was een drank. Harry was absoluut niet aan het verdovende middel. Ilko wel vrij snel. En Herman Brood heb ik heel wat mee beleefd. Dat het stond van ziekenhuis uit en het ziekenhuis erin. En dan wou ik hem de volgende dag ophalen en was hij alweer gevlucht.
0: Ja, ja.
1: Maar de drank heeft niet zo'n grote invloed op gehad, hoor.
0: Nee.
1: Maar in eind jaren 80, begin jaren 90, kwam ik met... Ik was al bij Cuby and the Blizzards weg.
0: Ja.
1: Kwam ik weer met Harry in contact in het café. En Harry was helemaal totaal los. Was absoluut totaal los. En hij heeft toen mij nog weer gevraagd of ik weer voor hem komen werken. Weer manager wou zijn. Maar dat kon niet. Ik had een andere baan. Ik had een hartstikke drukke baan in het onderwijs. En ja, ik vond het zielig. Hij was echt, lag hier aan het gas, zoals je dat noemt.
0: Ja.
1: En het verwonderde mij ook niks dat even later op die plaat Brother Boers kwam. Want dat was zijn enigste maatje die hij op het ogenblik had, hoor.
0: Ja.
1: Hij voelde zich nog steeds door iedereen in de steek gelaten. En zo, toen speelde drank wel even een rol.
0: Brother Boers.

0: Brother Booze Musquet, dat was toen de naam van de band eigenlijk. Het was niet meer Cube in the Blizzard, maar hij zong toen onder zijn eigen naam.
1: Ja.
0: Met Erwin Java, toen al op gitaar, 1991. Wanneer je nou hebt over de achtergrond van de muziek van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen, de oude manager. Iedereen denkt altijd aan de beïnvloeding vanuit de blues, van Elmo James, Sonny Boy Williams en Howlin' Wolf. Maar er was ook wel andere invloed nog, toch?
1: Ja, Harry die was zelf een hele emotionele man. En de invloeden van Drenthe en hier in Nederland speelden een hele grote rol mee bij de blues bij hem. Want als je goed de LP's en de tegenwoordig de CD's ziet van Harry Musquet en je kijkt, dan is het net een dagboek.
0: Ja. Je leert hem kennen door zijn muziek eigenlijk.
1: Je leert hem kennen door zijn muziek. Daar zit gewoon een volgorde in.
0: Ja.
1: Kijk maar naar Desolation of Goed Uitgerollen of Trappy Too. Daar zit gewoon een volgorde in. Je voelde zijn stemming, hoe die was, blij, verdrietig. Die invloeden had hij heel erg. En Drenthe had een hele grote invloed erop.
0: Ja, ja. En Harry wilde zich ook altijd muzikaal ontwikkelen, had ik de indruk.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja? Ja, klopt. Daar kom ik zo nog wel weer op. Weer.
0: Maar de invloed van de jazz bijvoorbeeld?
1: Ja, de invloed van de jazz. En dan wat ik dus... Ik denk dat het volgende nummer is, Bird Words, van Dizzy Gillespie. En dat was fantastisch. En het zou eerst gewoon een plaatvulling zijn, want ik kom van die Blind to Blind to See. En we zaten in de studio in Den Haag en Harry die was ziek. En toen had Harry het idee met die jongen, we zaten in het Hotel Spendewiel. Weet je wat je moet doen? Het nummer van Dizzy Gillespie, met Helmie van der Vecht toen er al bij en de hele rhythmsectie. We zijn de studio ingegaan en we hebben het opgenomen. Een schitterend mooi nummer.
0: Ja, ja. Ondanks het feit dat Harry dus helemaal niet zong.
1: Die zong helemaal niet, maar als je dat nummer hoort, dat swingt tot en met. En dan hoor je ook wat voor muzikanten ik eigenlijk in de band had. Fantastisch.
0: Je bent er nog trots op, zie
1: ik. Ik ben er heel trots op, ja. Fantastisch.
0: Burks.

0: 1970. Ja. Ook QB and the Blizzard van de LP Too Blind to See.
1: Dan moet ik elke even Birdsworks. Twee... De blazers niet vergeten, hè?
0: Jan.
1: Bas Munningsma en Rudy van Dijk.
0: Ja,
1: waren ja. Blazers erbij waren. Fantastisch.
0: Rudy van Dijk, tegenwoordig adjunct-directeur van het conservatorium in Amsterdam.
1: Klopt.
0: Ja, ja wil ik zien. Goeie jongens in de muziek, hè?
1: Ja, zo is dat.
0: U luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. De gast vandaag Jan Venhuizen hier in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes en boven de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. In die periode, Jan, zo rond 1970, stonden ze eigenlijk op het toppunt van de roem. Hè? Ja. Grote tournees naar Polen, Tsjechië, ja. Naar Engeland. Ja. Enorm succes in Nederland, Duitsland. Amerika.
1: Nou,
0: logische stap toch?
1: Logische stap. Ik kreeg dus al in het voorjaar van 1969 van de platenmaatschappij bericht dat Amerika belangstelling toonde voor Cuban the Blizzards. Ik zei nou hartstikke mooi. En wij zaten toen heel druk met Polen. En we hadden een heleboel optredens. Maar op een gegeven moment werd het toch wel echt... En wij dachten eerst dag een grapje. Maar dat was echt niet zo.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment... kwam Anton Witkamp bij me en die zegt, Jan, moet je luisteren, Amerika heeft zoveel belangstelling.
0: Anton Witkamp van Philips.
1: Van Philips. Ja. Mercury in Amerika, die heeft zoveel belangstelling, dat die vraagt of wij willen komen. Ik zei, nou, dat is prima, dan gaan we erheen. En hij zei, ja, dan moet je eigenlijk een van die muzikanten meenemen. Nou, ten eerste plaats zou dat Herman Brood zijn, die wou wel mee, maar ik kreeg voor Herman Brood geen visum, want die was veroordeeld wegens verdomde middel, dus die ging niet mee. Nou, toen had ik dus Harry gevraagd, nou, zei Harry, nee hoor, ik blijf hier mooi in Drenthe. Laat mij maar mooi in Drenthe blijven. En Eelco die had er ook geen zin in. Dus ik ben alleen met Anton Witkamp ben ik naar Amerika geweest. Ja. En daar hebben wij hele goede contractafspraken gemaakt.
0: Ja.
1: Fantastisch. En grote bedragen voor die tijd kreeg ik een contract aangeboden voor $70,000. Nou, dat is in 1969. Dat is fantastisch.
0: Ja.
1: En de PR zou allemaal geregeld worden. We zouden in het voorprogramma van John Mayall komen. En nou, het was allemaal was het geregeld. Het was het was een tijdelijk contract en het jaar daarop, in januari, februari, zouden de vaste contracten getekend worden. Mm-hmm. Nou, ik kom terug uit Amerika, ik vertelde de jongens, iedereen enthousiast, hartstikke mooi, nou dit en dat. En nou, ik ook mooi, ik denk, ja, het stond wel wat tegenover, we moesten wel een aantal LP's maken, maar dan mochten ook wel... LP's zijn die we al hadden.
0: Dus ja. Maar die werden in Amerika dan uitgebracht?
1: Die werden in Amerika en Amerika deden er gelijk blazers achter, want daar waren ze gek op. En in januari kwamen ze uit Amerika hier voor de definitieve contracten te tekenen. En toen zegt Harry, ik doe het niet. Ja, dat was wel even schrikken hoor.
0: No.
1: En dat, die jongens, wij zaten daarmee. En ja, wat moeten we ermee? En dit en dat, we hebben geprobeerd over te halen. En Harry zei, nee, ik doe het niet. Ik ga niet heen. Ik teken dat contract niet. Want er waren... QB and the Blizzards bestond toen uit 3 man die onder contract stonden. Dat was Harry Musquet, Eelco Gelling en ik. Wij met z'n drieën hadden contracten. Maar hij wou niet.
0: Dus maar waarom? Ben je er nooit achter gekomen waarom niet?
1: Nou, ik ben er ergens... Later heb ik dus me wel gerealiseerd wat het eigenlijk was. Het was gewoon faalangst van Harry geweest. Hij was bang voor zijn uitspraken. Hij was bang dat zijn teksten niet klopten. Hij was gewoon bang. Hij was bang. Het was bang. Mm. En ja, op laat heb ik dat wel gerespecteerd. Maar er is toch wel een aantal jongens die hebben het niet gepikt eigenlijk van hem. Hoor. Ja. Ja, en dan kom ik automatisch alweer over dat later met Eelco Gelling naar de kolonering gaat. Dit heeft er wel weer mee te maken.
0: Ja. Die is toen wel gegaan naar Amerika?
1: Die is toen wel gegaan naar Amerika.
0: Of hij daar veel beter van geworden is dan
1: in Nou nee, absoluut niet. Maar goed, hij wou en hij heeft... Maar het was zo jammer, want wij hadden daar echt... goed, wij zijn geen top 40 groep, maar wij hadden daar in de blues scène best mee kunnen draaien. Ja. Want wij zouden ook daar een tournee maken, het voorprogramma met van John Mayall.
0: Ja, ja. Heeft het jou verbaasd dat Harry later, in 93, voor het programma Harry's Blues, waar ik toen bij was, dat hij toen wel naar Amerika wilde?
1: Ja, ene kant wel, de andere kant niet. Want hij hoefde niet op te treden daartoe.
0: Nee.
1: Dat was het grote punt.
0: Ja,
1: dat realiseer je pas later, dan ga je doordenken. En en Harry was bang als hij in Amerika zat, dat hij nooit meer terug zou kunnen komen naar Drenthe.
0: Daar
1: was hij echt bang voor, hoor.
0: Hij zag er toen ook wel tegenop in 93 wel, hoor.
1: Ja, hè? Ja dat heb jij mij wel eens verteld. Ja. Ja.
0: 99 zijn we nog een keer geweest, was het al wat anders.
1: Ja.
0: En daarvan hebben we ook heel mooi filmmateriaal hier op de tentoonstelling in het Drents Museum.
1: Ja.
0: Dus dat valt ook te zien. Maar ja, ook toen had hij dan toch wel zoiets van, ja.
1: Ja.
0: Ook een beetje dat de mythe, de ideeën die hij had over de blues in Amerika, dat anders zou zijn dan hij dacht misschien wel.
1: Ja, klopt. Ja, nee, klopt. Ja. Klopt.
0: De volgende muziek die jij meegenomen hebt is heel andersoortige muziek, maar dat moet ook in Harry's Blues. Dat is namelijk van Jackson Browne.
1: Ja.
0: Ja, nou, Jan, vertel eens.
1: Nou, Harry die kwam op een gegeven moment bij mij met dat nummer. Hij zei, Jan, dan moet je dat nummer eens luisteren. Hij zegt, en dit nummer, dat wil ik opdragen aan onze roadmanagers, aan onze technici en alles. Hij zei, want wat in dat nummer voorkomt, dat klopt precies wat wij ook meemaken. Van het optreden, soms niet weten waar je zit. De roadmanagers die moeten altijd eerder zijn om spul op te stellen met de technici. Als wij in het hotel konden, dan moesten die mensen nog weer alles afbreken. Mm. Hij zegt, en ik wil dat nummer eigenlijk opdragen aan onze roadmanager en aan de technici. Ik zeg, ik vind het fantastisch. Dat schoot me pas geleden weer te binnen. Ik denk, nou, ik wil dat nummer erin hebben. Want Harry en ik hebben er toen overlegd, want wij werden soms ook wakker in de bus. Dat we zeiden, god, waar zit men in godsnaam? Waar waren we gisteren? Oh, in Rotterdam. Oh, nu in Antwerpen. Maar was net andersom.
0: Ja.
1: Je werd geleefd. Maar die roadmanagers, die moesten er altijd wel eerder zijn. En altijd ben er. Dus daardoor is dat nummer opgedragen aan de roadmanager en de technici van toen, van Cuban the Blizzards.
0: Jackson Browne, The Loadout.

0: Jackson Browne. Het is eigenlijk een dubbel nummer met Stay a Little Longer. Dat zit dan achteraan, maar dat duurde wat te lang eigenlijk allemaal. Jan Venhuizen, te gast hier in deze uitzending. Je hebt Harry meegemaakt in zijn, in zijn successen, maar ook van dat hij in de put zat.
1: Ja.
0: Want hoe was hij wanneer hij in de put zat?
1: Nou, als hij in de put zat, dan was hij haast niet te gebruiken. Maar zijn liefde perikelen waren altijd heel erg. Heel emotioneel. Maar het was altijd wel zo, als hij in zo'n stemming was, dan schreef hij de mooiste nummers.
0: Ja, ja.
1: Je kent het op zijn LP's, dan krijg je zijn stemming weer van. Maar hij was dan wel ook heel moeilijk dan, hoor. Ja. En dan waren er wel eens van die periode dat meneer niet wou optreden. Dan had hij er geen zin in en dan zag hij het niet meer zitten en alles met elkaar. En dan moest ik het weer afzeggen. Mm-hmm. En ook wel eens met smoesjes. Maar ik heb
0: met andere woorden, je hebt het niet altijd even makkelijk gedaan.
1: Nee, want ik heb ook verschillende processen aan de broek gehad erin, hoor. Ja, absoluut. Ja.
0: Hoe belangrijk was de band voor Harry?
1: Heel belangrijk. Heel belangrijk. Want dat was eigenlijk, hij was altijd op zoek ook naar het ultieme, weet je wel. Hij wil het beste van huis. En dat moet ik ook altijd toegeven aan Harry. Als wij repeteren, Harry was er altijd. Herman Brood was er ook altijd. Ik had iemand in de band die kwam altijd uren te laat. Dat was Ilko. Maar Harry was er. En dan werd hij kwaad. Joh. Dan zegt hij, godverdorie, dan ga ik ook naar huis toe. En dit en dat. Maar over het algemeen kwam het wel weer goed. Hmm. Maar hij was altijd heel perfectionistisch wat dat aangaat, hoor. Echt.
0: Ja,
1: echt.
0: Ja. Ja, volgende keuze, die past daar denk ik wel een beetje bij. Eric Clapton, Derek and the Dominoes. Nobody knows you when you're down and out.
1: Ja, dat klopt precies. En als hij dan in zo'n stemming was. En Harry en ik moesten ook vaak samen weg. Dan moesten we wel naar de studio toe of naar dinges. En dan was hij helemaal in de put en had hij geen zin. En dan moest ik dat. Er was toen nog een cassettebandje. Dan moest ik dat nummer. En dan moest hij altijd dat nummer horen. En met natuurlijk en ook fantastisch nummer natuurlijk van Eric Clapton en Duane Elman met Jim Gordon in drums en Rattle op de bas.
0: Carl Rattle op de bas,
1: fantastisch nummer natuurlijk. Hè.
0: Nobody knows you when you're down and out.

0: 1970, Nobody Knows You When You're Down and Out, Derek and the Dominos van de LP Laila. Jan Venhuizen, de zanger Harry Musquet. Heb jij enig idee van, werd hij beïnvloed in zijn zang door andere zangers?
1: Ja.
0: Had hij voorbeelden, zeg maar, in die tijd?
1: Absoluut. Daar komt het volgende nummer in een heel goed voorbeeld van.
0: Oké.
1: Dat was zo, ik had die LP Blood, Sweat and Tears en ik draaide die. En Harry die kwam binnen en zei, oh wat goede muziek en dit en dat en met die blazers en oh wat een stemmen. Dat was David Clayton Thomas. Hij zegt, Jan, mag ik die LP wel even van jou lenen? Ik zeg, ja jongen, natuurlijk, neem maar mee. Hij zegt, ik zeg, van volgende week, morgen hebben we weer repetitie, hè? Ja, hij zegt, goed. In elk geval, hij heeft die LP van mij meegenomen, nam de volgende dag netjes weer mee terug. We waren aan het repeteren. En wat schetst mij verbazing, die stem, wou die David Clayton Thomas nadoen. Hij had zo'n mooie stem. En dan met dat nummer When I Die. Nou, hij was hier helemaal kapot van. In elk geval, hey, maar die stem bezig. Ik zei, Harry, pas nou op met je stem, want dat gaat mis. Nou, in elk geval, de repetitie was afgelopen. Komt de volgende dag weer, had geen stem meer.
0: Zo.
1: Hij had zijn hele stemband geforceerd door dat nummer. Hij heeft het hele weekend hem moeten afzeggen. Omdat hij die David Clayton Thomas wou nadoen.
0: And When I Die.
1: And When I Die.

0: prachtig nummer. And When I Die van Laura Nero uit 1967. Op verzoek van Jan Vernhuizen, omdat David Clayton Thomas een belangrijke invloed is geweest voor Harry Musquet. Jan, we zijn bijna aan het eind van de uitzending. Technicus van deze uitzending was Karel Post. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Jan Vernhuizen, jij bent, jij hebt Harry in die periode van heel nabij meegemaakt. Karakteriseer hem dan nog heel in kort hoe hij in jouw herinnering voortleeft.
1: Harry leeft voort als een hele muzikale man. Heel emotioneel. Maar ook heel moeilijk kan zijn. En hij is gewoon een heel aimabele man, maar niet altijd. En Harry die deed altijd een opmerking, een zinsnede naar mij toe. En altijd over de muziek. Hij zei, Jan, muziek verbindt. Muziek verbindt ons. En wij hebben nou met elkaar te maken en dat moeten we zo houden. Hij zei, muziek is niet altijd te verklaren. Maar het is grotendeels een gevoelskwestie. En Harry was een gevoelsmens, ja. Absoluut.
0: We gaan naar jouw laatste nummer, All By Myself, van Eric Carmen. Heeft dat nog een bepaalde betekenis?
1: Ja, Harry die kwam bij mij. Ik was gestopt. Ilko die was naar de kolonering toe. Herman Brood stopte en toen ben ik ook gestopt. En we vielen allemaal in een gat. En ik heb nog één LP gedaan, nog alleen LP, dat was La Vendetta. En op een gegeven moment komt Harry met dat nummer naar mij toe. Hij zei, Jan, dit heeft met ons te maken. En dan moet jij juist goed naar die muziek luisteren, want dan moet jij weten. Ik zeg, wat dan? Ik zeg, ja, dat komt me bekend voor. Hij zei, ja. Hij zei, dat is het tweede pianoconcert van Rachmaninoff en het Adagio. Ik zeg, potverdorie, je hebt gelijk. Hij zei, eigenlijk vind ik dat gemeen dat ze dat jat niet, maar ze hadden het niet gejat, kwam ik later achter. Hij zei, maar die tekst, dat gevoel heb ik. Ik zei, ik ook, Harry.
0: En dat verbond jullie, de muziek?
1: Dat verbond ons, de muziek.
0: All By Myself, Eric Carmen. Jan, bedankt.
1: Graag gedaan.

0: DNA tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Kelsea Ballerini, dat is een singer-songwriter uit Tennessee en ze heeft al 5 nummer 1 hits in Amerika. Haar eerste 3 singles werden meteen nummer 1 hits en ze evenaarde daarmee Wynonna Judd, die dit eerder ook al eens presteerde. Dit nummer eindigde 1 in Amerika, 8 in Canada. Kelsea Ballerini, Dips.

Kelsey Ballerini, Dips. Het is een nummer van Kenny Rogers en het komt van zijn album Daytime Friends. Het nummer eindigde 1 in Canada en 9 in Amerika. En soulzangeres Millie Jackson coverde het nummer in de Fame Studios in Alabama. En haar versie eindigde 33 in Amerika. Millie Jackson, Sweet Music Man.

Millie Jackson, Sweet Music Man. Het is een cover van Ronnie Milsap, die deze compositie van Dan Penn in 1973 opnam, en destijds was het een top 10 hit in Amerika. In 1975 verscheen de versie van Bobby Bland op het album Get On Down, en hij weet werkelijk overal blues van te maken. Bobby Bland, I Hate You.

Bobby Bland, I Hate You. Easton Corbin, dat is een singer-songwriter uit Florida. Hij begon als voorprogramma bij Janie Freaky, Mel McDaniel en Brad Paisley. Maar intussen heeft hij 15 hits in Amerika, waaronder 3 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 3 in Amerika en 5 in Canada. Easton Corbin, Baby, Be My Love Song.

Easton Corbin, Baby Be My Love Song. David Ruffin, dat is de voormalige leadzanger van The Temptations. Hij coverde een nummer van Jack Green, die er een nummer 1 hit mee had in Amerika. En 21 jaar later was het opnieuw een grote hit voor Ricky Van Shelton. Maar de versie van David Ruffin kreeg nauwelijks aandacht op de Amerikaanse radiostations. David Ruffin, Statue of a Fool.

David Ruffin, Statue of a Fool. Dylan Scott is een singer-songwriter uit Louisiana. Op 19-jarige leeftijd vertrok hij al naar Nashville en zijn debuutsingle My Girl was meteen een grote hit. Daar werden ruim 1 miljoen exemplaren van verkocht. Intussen heeft hij 10 hits in Amerika, waaronder 4 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 36 in de Amerikaanse hitparade. Dylan Scott, Crazy Over Me.

Dylan Scott, Crazy Over Me. Etta James nam tijdens haar lange carrière nooit een album met country nummers op, terwijl ze dit nummer van de Lovin' Brothers prachtig vertolkte op haar album Etta James Sings Funk. Er bestaan ook nog mooie covers van The Everly Brothers en Gram Parsons. Etta James, When I Stop Dreamin'.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Darling Blue van de Marcus King Band is het album van deze week. En in zijn vrije tijd studeerde Marcus King jarenlang moderne muziek en jazz. Hij bestudeerde de opname van Duane Ellman, B.B. King, Albert King, Waylon Jennings en Merle Haggard aan het Fine Arts Center in Greenville, South Carolina. De Marcus King Band, Die Alone.

Marcus King Band, Die Alone. Cam is de artiestenaam voor Cameron Oaks uit Huntington Beach in Californië. Ze is de songwriter voor Beyoncé, Sam Smith en Miley Cyrus. En in 2010 verscheen haar debuutalbum Heart Forward. Ze leerde gitaar spelen tijdens haar studie in Nederland. En ze stond al in het voorprogramma van George Strait en Dierks Bentley. Cam, Burning House.

Cam, Burning House. Het was een single van Roger Miller in 1968 en het nummer werd volop gecoverd door Bobby Gentry samen met Glen Campbell, Frank Sinatra, Steve Miller, Tony Joe White, Tom Jones, Bill Medley, Benny King en Robbie Williams met Kelly Clarkson. En dit zijn de Temptations, Little Green Apples.

The Temptations, Little Green Apples. Mo Pitney, dat is een singer-songwriter uit Illinois, en hij begon een bluegrass band en Curb Records haalde hem daarop naar Nashville. En daar schreef hij nummers voor Bill Anderson en George Strait, en Morgan Stapleton en Mac McAnally zijn vaste gasten op zijn albums. Mo Pitney, Boy and the Girl Thing.

Mo Pitney, Boy and the Girl Thing. Het was een single van Freddie Hart uit Alabama en twee soloartiesten uit Los Angeles namen een cover op. Mike James, die zich Bo Kirkland noemt, en zangeres Ruth Davis. Het werd een top 40 hit in Amerika. Bo Kirkland en Ruth Davis. Easy Lovin'.

Bo Kirkland en Root Davis, Easy Lovin'. Mickey Guyton, dat is een zangeres uit Texas. En Leanne Rimes was haar grote voorbeeld. Maar ze ging niet naar Nashville, nee, ze vertrok naar Los Angeles om carrière te maken. En een zwarte zangeres die country zingt, blijft bijzonder in Amerika. Intussen heeft ze 1 nummer 1 hit in Canada en 6 hits in Amerika. Mickey Guyton, Better Than You Left Me.

Mickey Guyton, Better Than You Left Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een single van Red Perkins uit 1950 en het werd gecoverd door Little Willie John, Clint West, Tommy Tate, Ernest Stubb, Jerry Lee Lewis, Willie DeVille en Van Morrison. En dit is blueszanger Little Johnny Taylor, Big Blue Diamonds.

is een zogenaamde talking blues. Vroeger speelde met hem één akkoord. En het was eigenlijk overleveringen. Ik bedoel, zoals je hier ook dingen verteld werden. Zo vertelde Hooker op één akkoordje eigenlijk een verhaal. Dit gaat over iemand die lifte down south. When I first started hobo, I took

0: makes me so damn free. Oké, jongens, wij nemen even een kleine pauze. Dank je. Dank je.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
2: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: De Harry Musquet Band bestond slechts 1 jaar... en dat leverde ook maar 1 album op met gitarist Bernard Reinke, pianist Martin van Dijk, basgitarist Laurens Leeuw en drummer Jan Groenink. Het is een compositie van Harry Musquet, de Harry Musquet Band, Solid Sender.